0: buitenland.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De Deense politie heeft een Nederlander van 28 gearresteerd die in Denemarken werd gezocht voor twee zware mishandelingen in 2022. Een van de slachtoffers overleed aan de gevolgen daarvan. De verdachte werd opgepakt toen zijn vlucht uit Ethiopië landde in Kopenhagen. Hij moet zeker 25 dagen in voorarrest blijven. 2 jaar geleden werd al een Bulgaar veroordeeld tot 9,5 jaar cel voor medeplichtigheid aan de mishandelingen. Een Britse man van 52 is veroordeeld tot 21 jaar cel voor een verkrachting in 2003. Een andere man zat 17 jaar ten onrechte vast voor het misdrijf, maar werd 3 jaar geleden vrijgesproken na nieuw DNA-bewijs, vertelt deze verslaggever van de BBC.
2: Another man, the wrong man, Andrew Malkinson, went down for the crime for 17 years. 3 years ago, his conviction was overturned because DNA evidence linked to Quinn, not him.
1: De nu veroordeelde man, Paul Quinn, is vader van 6 kinderen. De zaak geldt als een van de grootste gerechtelijke dwalingen in het Verenigd Koninkrijk. Het Chinese leger zegt het Nederlandse fregat De Ruiter te hebben gevolgd. Dat gebeurde tijdens de doorvaart door de straat van Taiwan. Die route ligt erg gevoelig voor China, zegt correspondent Laura van Meegen.
3: Peking ziet Taiwan als een onlosmakelijk onderdeel van China en daar valt de straat van Taiwan onder. De Chinese strijdkrachten zeiden niet dat Nederland er niet had mogen varen, maar wel dat ze in hoge staat van paraatheid stonden.
1: Vorige week claimde China al het fregat te hebben verdreven uit de Zuid-Chinese zee. Het Nederlandse ministerie van Defensie heeft nog niet gereageerd. Het Nederlands elftal heeft voorafgaand aan de eerste training in de VS een minuut stilte gehouden voor Hans Joritsma. De oud-teammanager van Oranje overleed gisteren na een kort ziekbed. Bij de training in New York verschenen alle 26 spelers op het veld. Alleen assistent-trainer Ruud van Nistelrooy is nog niet aanwezig. Het weer. Vannacht is het droog en koelt het af naar 10 tot 13 graden. Morgen begint droog. In de loop van de middag kans op wat regen bij maximaal 19 graden. Dit was het NOS-journaal.

0: luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De Deense politie heeft een Nederlander van 28 gearresteerd die in Denemarken werd gezocht voor twee zware mishandelingen in 2022. Een van de slachtoffers overleed aan de gevolgen daarvan. De verdachte werd opgepakt toen zijn vlucht uit Ethiopië landde in Kopenhagen. Hij moet zeker 25 dagen in voorarrest blijven. 2 jaar geleden werd al een Bulgaar veroordeeld tot 9,5 jaar cel voor medeplichtigheid aan de mishandelingen. Een Britse man van 52 is veroordeeld tot 21 jaar cel voor een verkrachting in 2003. Een andere man zat 17 jaar ten onrechte vast voor het misdrijf, maar werd 3 jaar geleden vrijgesproken na nieuw DNA-bewijs, vertelt deze verslaggever van de BBC.
2: Another man, the wrong man, Andrew Malkinson, went down for the crime for 17 years. 3 years ago, his conviction was overturned because DNA evidence linked to Quinn, not him.
1: De nu veroordeelde man, Paul Quinn, is vader van 6 kinderen. De zaak geldt als een van de grootste gerechtelijke dwalingen in het Verenigd Koninkrijk. Het Chinese leger zegt het Nederlandse fregat De Ruyter te hebben gevolgd. Dat gebeurde tijdens de doorvaart door de straat van Taiwan. Die route ligt erg gevoelig voor China, zegt correspondent Laura van Meegen.
3: Peking ziet Taiwan als een onlosmakelijk onderdeel van China en daar valt de straat van Taiwan onder. De Chinese strijdkrachten zeiden niet dat Nederland er niet had mogen varen, maar wel dat ze in hoge staat van paraatheid stonden.
1: Vorige week claimde China al het fregat te hebben verdreven uit de Zuid-Chinese zee. Het Nederlandse ministerie van Defensie heeft nog niet gereageerd. Het Nederlands elftal heeft voorafgaand aan de eerste training in de VS een minuut stilte gehouden voor Hans Joritsma. De oud-teammanager van Oranje overleed gisteren na een kort ziekbed. Bij de training in New York verschenen alle 26 spelers op het veld. Alleen assistent-trainer Ruud van Nistelrooy is nog niet aanwezig. Het weer. Vannacht is het droog en koelt het af naar 10 tot 13 graden. Morgen begint droog. In de loop van de middag kans op wat regen bij maximaal 19 graden. Dit was het NOS-journaal.

0: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De Deense politie heeft een Nederlander van 28 gearresteerd die in Denemarken werd gezocht voor twee zware mishandelingen in 2022. Een van de slachtoffers overleed aan de gevolgen daarvan. De verdachte werd opgepakt toen zijn vlucht uit Ethiopië landde in Kopenhagen. Hij moet zeker 25 dagen in voorarrest blijven. 2 jaar geleden werd al een Bulgaar veroordeeld tot 9,5 jaar cel voor medeplichtigheid aan de mishandelingen. Een Britse man van 52 is veroordeeld tot 21 jaar cel voor een verkrachting in 2003. Een andere man zat 17 jaar ten onrechte vast voor het misdrijf, maar werd 3 jaar geleden vrijgesproken na nieuw DNA-bewijs, vertelt deze verslaggever van de BBC.
2: Another man, the wrong man, Andrew Malkinson, went down for the crime for 17 years. 3 years ago, his conviction was overturned because DNA evidence linked to Quinn, not him.
1: De nu veroordeelde man, Paul Quinn, is vader van 6 kinderen. De zaak geldt als een van de grootste gerechtelijke dwalingen in het Verenigd Koninkrijk. Het Chinese leger zegt het Nederlandse fregat De Ruyter te hebben gevolgd. Dat gebeurde tijdens de doorvaart door de straat van Taiwan. Die route ligt erg gevoelig voor China, zegt correspondent Laura van Meegen.
3: Peking ziet Taiwan als een onlosmakelijk onderdeel van China en daar valt de straat van Taiwan onder. De Chinese strijdkrachten zeiden niet dat Nederland er niet had mogen varen, maar wel dat ze in hoge staat van paraatheid stonden.
1: Vorige week claimde China al het fregat te hebben verdreven uit de Zuid-Chinese zee. Het Nederlandse ministerie van Defensie heeft nog niet gereageerd. Het Nederlands elftal heeft voorafgaand aan de eerste training in de VS een minuut stilte gehouden voor Hans Joritsma. De oud-teammanager van Oranje overleed gisteren na een kort ziekbed. Bij de training in New York verschenen alle 26 spelers op het veld. Alleen assistent-trainer Ruud van Nistelrooy is nog niet aanwezig. Het weer vannacht is het droog en koelt het af naar 10 tot 13 graden. Morgen begint droog, in de loop van de middag kans op wat regen bij maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De Deense politie heeft een Nederlander van 28 gearresteerd die in Denemarken werd gezocht voor twee zware mishandelingen in 2022. Een van de slachtoffers overleed aan de gevolgen daarvan. De verdachte werd opgepakt toen zijn vlucht uit Ethiopië landde in Kopenhagen. Hij moet zeker 25 dagen in voorarrest blijven. 2 jaar geleden werd al een Bulgaar veroordeeld tot 9,5 jaar cel voor medeplichtigheid aan de mishandelingen. Een Britse man van 52 is veroordeeld tot 21 jaar cel voor een verkrachting in 2003. Een andere man zat 17 jaar ten onrechte vast voor het misdrijf, maar werd 3 jaar geleden vrijgesproken na nieuw DNA-bewijs, vertelt deze verslaggever van de BBC.
2: Another man, the wrong man, Andrew Malkinson, went down for the crime for 17 years. 3 years ago, his conviction was overturned because DNA evidence linked to Quinn, not him.
1: De nu veroordeelde man, Paul Quinn, is vader van 6 kinderen. De zaak geldt als een van de grootste gerechtelijke dwalingen in het Verenigd Koninkrijk. Het Chinese leger zegt het Nederlandse fregat De Ruyter te hebben gevolgd. Dat gebeurde tijdens de doorvaart door de straat van Taiwan. Die route ligt erg gevoelig voor China, zegt correspondent Laura van Meegen.
3: Peking ziet Taiwan als een onlosmakelijk onderdeel van China en daar valt de straat van Taiwan onder. De Chinese strijdkrachten zeiden niet dat Nederland er niet had mogen varen, maar wel dat ze in hoge staat van paraatheid stonden.
1: Vorige week claimde China al het fregat te hebben verdreven uit de Zuid-Chinese zee. Het Nederlandse ministerie van Defensie heeft nog niet gereageerd. Het Nederlands elftal heeft voorafgaand aan de eerste training in de VS een minuut stilte gehouden voor Hans Joritsma. De oud-teammanager van Oranje overleed gisteren na een kort ziekbed. Bij de training in New York verschenen alle 26 spelers op het veld. Alleen assistent-trainer Ruud van Nistelrooy is nog niet aanwezig. Het weer vannacht is het droog en koelt het af naar 10 tot 13 graden. Morgen begint droog, in de loop van de middag kans op wat regen bij maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De Deense politie heeft een Nederlander van 28 gearresteerd die in Denemarken werd gezocht voor twee zware mishandelingen in 2022. Een van de slachtoffers overleed aan de gevolgen daarvan. De verdachte werd opgepakt toen zijn vlucht uit Ethiopië landde in Kopenhagen. Hij moet zeker 25 dagen in voorarrest blijven. 2 jaar geleden werd al een Bulgaar veroordeeld tot 9,5 jaar cel voor medeplichtigheid aan de mishandelingen. Een Britse man van 52 is veroordeeld tot 21 jaar cel voor een verkrachting in 2003. Een andere man zat 17 jaar ten onrechte vast voor het misdrijf, maar werd 3 jaar geleden vrijgesproken na nieuw DNA-bewijs, vertelt deze verslaggever van de BBC.
2: Another man, the wrong man, Andrew Malkinson, went down for the crime for 17 years. 3 years ago, his conviction was overturned because DNA evidence linked to Quinn, not him.
1: De nu veroordeelde man, Paul Quinn, is vader van 6 kinderen. De zaak geldt als een van de grootste gerechtelijke dwalingen in het Verenigd Koninkrijk. Het Chinese leger zegt het Nederlandse fregat De Ruyter te hebben gevolgd. Dat gebeurde tijdens de doorvaart door de straat van Taiwan. Die route ligt erg gevoelig voor China, zegt correspondent Laura van Meegen.
3: Peking ziet Taiwan als een onlosmakelijk onderdeel van China en daar valt de straat van Taiwan onder. De Chinese strijdkrachten zeiden niet dat Nederland er niet had mogen varen, maar wel dat ze in hoge staat van paraatheid stonden.
1: Vorige week claimde China al het fregat te hebben verdreven uit de Zuid-Chinese Zee. Het Nederlandse ministerie van Defensie heeft nog niet gereageerd. Het Nederlands elftal heeft voorafgaand aan de eerste training in de VS een minuut stilte gehouden voor Hans Joritsma. De oud-teammanager van Oranje overleed gisteren na een kort ziekbed. Bij de training in New York verschenen alle 26 spelers op het veld. Alleen assistent-trainer Ruud van Nistelrooy is nog niet aanwezig. Het weer. Vannacht is het droog en koelt het af naar 10 tot 13 graden. Morgen begint droog, in de loop van de middag kans op wat regen bij maximaal 19 graden. Dit was het NOS-journaal.

0: luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De Deense politie heeft een Nederlander van 28 gearresteerd die in Denemarken werd gezocht voor twee zware mishandelingen in 2022. Een van de slachtoffers overleed aan de gevolgen daarvan. De verdachte werd opgepakt toen zijn vlucht uit Ethiopië landde in Kopenhagen. Hij moet zeker 25 dagen in voorarrest blijven. 2 jaar geleden werd al een Bulgaar veroordeeld tot 9,5 jaar cel voor medeplichtigheid aan de mishandelingen. Een Britse man van 52 is veroordeeld tot 21 jaar cel voor een verkrachting in 2003. Een andere man zat 17 jaar ten onrechte vast voor het misdrijf, maar werd 3 jaar geleden vrijgesproken na nieuw DNA-bewijs, vertelt deze verslaggever van de BBC.
2: Another man, the wrong man, Andrew Malkinson, went down for the crime for 17 years. 3 years ago, his conviction was overturned because DNA evidence linked to Quinn, not him.
1: De nu veroordeelde man, Paul Quinn, is vader van 6 kinderen. De zaak geldt als een van de grootste gerechtelijke dwalingen in het Verenigd Koninkrijk. Het Chinese leger zegt het Nederlandse fregat De Ruyter te hebben gevolgd. Dat gebeurde tijdens de doorvaart door de straat van Taiwan. Die route ligt erg gevoelig voor China, zegt correspondent Laura van Meegen.
3: Peking ziet Taiwan als een onlosmakelijk onderdeel van China en daar valt de straat van Taiwan onder. De Chinese strijdkrachten zeiden niet dat Nederland er niet had mogen varen, maar wel dat ze in hoge staat van paraatheid stonden.
1: Vorige week claimde China al het fregat te hebben verdreven uit de Zuid-Chinese zee. Het Nederlandse ministerie van Defensie heeft nog niet gereageerd. Het Nederlands elftal heeft voorafgaand aan de eerste training in de VS een minuut stilte gehouden voor Hans Joritsma. De oud-teammanager van Oranje overleed gisteren na een kort ziekbed. Bij de training in New York verschenen alle 26 spelers op het veld. Alleen assistent-trainer Ruud van Nistelrooy is nog niet aanwezig. Het weer, vannacht is het droog en koelt het af naar 10 tot 13 graden. Morgen begint droog, in de loop van de middag kans op wat regen bij maximaal 19 graden. Dit was het NOS-journaal.

0: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De Deense politie heeft een Nederlander van 28 gearresteerd die in Denemarken werd gezocht voor twee zware mishandelingen in 2022. Een van de slachtoffers overleed aan de gevolgen daarvan. De verdachte werd opgepakt toen zijn vlucht uit Ethiopië landde in Kopenhagen. Hij moet zeker 25 dagen in voorarrest blijven. 2 jaar geleden werd al een Bulgaar veroordeeld tot 9,5 jaar cel voor medeplichtigheid aan de mishandelingen. Een Britse man van 52 is veroordeeld tot 21 jaar cel voor een verkrachting in 2003. Een andere man zat 17 jaar ten onrechte vast voor het misdrijf, maar werd 3 jaar geleden vrijgesproken na nieuw DNA-bewijs, vertelt deze verslaggever van de BBC.
2: Another man, the wrong man, Andrew Malkinson, went down for the crime for 17 years. 3 years ago, his conviction was overturned because DNA evidence linked to Quinn, not him.
1: De nu veroordeelde man, Paul Quinn, is vader van 6 kinderen. De zaak geldt als een van de grootste gerechtelijke dwalingen in het Verenigd Koninkrijk. Het Chinese leger zegt het Nederlandse fregat De Ruyter te hebben gevolgd. Dat gebeurde tijdens de doorvaart door de straat van Taiwan. Die route ligt erg gevoelig voor China, zegt correspondent Laura van Meegen.
3: Peking ziet Taiwan als een onlosmakelijk onderdeel van China en daar valt de straat van Taiwan onder. De Chinese strijdkrachten zeiden niet dat Nederland er niet had mogen varen, maar wel dat ze in hoge staat van paraatheid stonden.
1: Vorige week claimde China al het fregat te hebben verdreven uit de Zuid-Chinese zee. Het Nederlandse ministerie van Defensie heeft nog niet gereageerd. Het Nederlands elftal heeft voorafgaand aan de eerste training in de VS een minuut stilte gehouden voor Hans Joritsma. De oud-teammanager van Oranje overleed gisteren na een kort ziekbed. Bij de training in New York verschenen alle 26 spelers op het veld. Alleen assistent-trainer Ruud van Nistelrooy is nog niet aanwezig. Het weer vannacht is het droog en koelt het af naar 10 tot 13 graden. Morgen begint droog, in de loop van de middag kans op wat regen bij maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dag buurvrouw.
5: Hey buurman.
4: Wat ziet je woning er weer schitterend uit zeg.
5: Dank je, mooi hè. Zeg, wanneer laat jij eigenlijk je woning door Harmse voegwerken en reinigingstechniek opknappen? Harmse verzorgt naast professionele gevelreiniging namelijk de complete renovatie en restauratie van je woning. Kijk maar op harmsevoegwerken.nl.
6: Echte barbecuers kiezen voor vleesboerderij Garretsen in Toldijk. Ze hebben het beste vlees van eigen varkens en lokaal opgegroeide runderen. Daarnaast kun je je pakketten zelf samenstellen met de lekkerste salades, sauzen, stokbroden, servies, bestek en natuurlijk een barbecue. Vleesboerderij Garretsen in Toldijk. Geen gedoe, dat is alles. Vleesboerderijgarretsen.nl.
7: Discus Molenkamp is de leukste dierenspeciaalzaak van de Achterhoek. Heb je een hond, kat, knaagdier, vogel of vis? Kom dan eens langs bij Discus Molenkamp in Zelhem. Hier vind je alles wat jouw huisdier nodig heeft. Tegen scherpe prijzen en met het beste advies. Kom snel naar de leukste dierenspeciaalzaak in de Achterhoek. Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.
8: Van een praktische hatchback tot een sportieve coupé. Bij Garage Tering vind je altijd rond de 50 occasions in allerlei merken, prijsklassen, kloppende historie en BOVAG-garantie. Ook voor service en onderhoud van je auto ben je bij Garage Tering aan het juiste adres. Kijk op garagetering.nl of kom naar de Boeningsteeg tussen Zelhem en Doetinchem. Achterhoekse gemoedelijkheid en met verstand van zaken. Garage Tering. Wow.

Ed Sheeran, Galway Girl op Radio Ideaal. Hele goedemorgen, zaterdagochtend. Het is 9 minuten over 8 uur. Het zonnetje vergezelt ons. Ik moet zeggen, dat lukte de afgelopen dagen niet altijd. Viel een beetje tegen na al die zonnige en thermische verwennerij in de maand mei. Tapt juni toch wel letterlijk uit een ander vaatje. Maar goed, vandaag een droge start. In ieder geval nu in de Achterhoek. Alle graad op 16 op de thermometer. Eigenlijk wel een prima start zo van de dag. Hoe het vandaag verder gaat qua weer horen we van Gerrit Vossers. En het hele weekend Reurpop in Ruurlo. Daar zijn de medewerkers van Radio Ideaal ook aanwezig. We blikken straks nog even terug op Reurpop gisteravond. We waren daar op pad om te spreken, bijvoorbeeld met bezoekers, met artiesten en ook met de organisatie, bijdragers vanaf het evenemententerrein hoor je in dit uur, maar ook in de volgende uren en dus de hele dag hier op het gezelligste radiostation van de Achterhoek. Er is natuurlijk van alles te doen in deze regio. En ondertussen straks dan ook nog het laatste nieuws uit de Achterhoek met Jeanette Smit. En dan schiet het al aardig op. Laten we natuurlijk nog wat de andere media melden. Ik kan je muziek in het vooruitzicht stellen van onder meer Sun Meer. En de Eurythmics gaan we draaien. Je hoorde Ed Sheeran al met Galway Girl. En dit is Tata McRae. En She's All I Wanna Be.

0: We draaien de muziek van Basin en ik leer ook iedere dag bij, hè. Inmiddels Jesper Giesen namelijk ook binnen. Dat is onze jongste journalist ongeveer hier bij dit radiostation. Jesper wist mij naadloos en feilloos te vertellen. Waar heeft BCDN deze inspiratie vandaan?
1: Ja, hun dorpsgenoot. En we hebben, het was of Arnold of Gerry. Het bleek Gerry te zijn. Ja. Die heeft ooit bij Real Betis gevoetbald. En die komen uit Sevilla.
0: 13 doelpunten in 86 wedstrijden.
1: Hij is de speler van het seizoen geworden daar een keer.
0: Nou, kijk aan. We hebben het over het eind van de jaren 70. En daarom bracht BCDN dus in 1977 Sevilla uit.
1: En dat klopt dus precies. Want toen speelde hij er.
0: Ja, toen speelde hij er. Van 1976 tot 1979. Goed. Jesper Giesen, dat betekent in ieder geval volgend uur ook het belangrijkste sportnieuws.
1: Ja.
0: Weinig Keienburgse boys, denk ik. Waar jouw hart ligt natuurlijk.
1: Ja, dat is seizoen einde is seizoen, hè? Ja. Ja,
0: einde seizoen. Dat geldt. Zijn alle Achterhoekse clubs zo'n beetje klaar? Laatste ronde na competitie.
1: Morgen. Morgen Bastion.
0: Ja, Bastion.
1: En dat gaat me aan het hart, hè. Het wonder van Wichmond. Helaas, vorige week ging het nachtkaarsje uit.
0: Ja.
1: En we hebben natuurlijk de Oranjevrouwen nog.
0: Ja, dat was ook niet zo heel succesvol. Wat we dit weekend ook hebben, dat is Reurpop. En Dick Klein Geltink sprak gisteren met Thijs Stegeman van de organisatie. Want hij nam daar een kijkje.
2: Vandaag 5 uur zijn de deuren losgegaan. En we hadden al vrij snel de Vrijbibo meer dan 1000 mensen op het terrein.
0: Ja.
2: En het weer is tot nu toe uitstekend, dus we mogen niet klagen.
3: Mooie optreden van Danny Panadera.
2: Danny Panadero, ja. Die trok het volk mooi de tent in. En dat is een mooie voorbode van hoe het deze avond gaat verlopen, denk ik.
3: We hebben er nog gesproken straks eventjes, Danny. Hij is weer terug met de helikopter.
2: Kijk, mooi, ja. Ik zie hem vliegen.
3: Ja. Even over vandaag en gisteren. Alles goed verlopen?
2: Alles is uitstekend verlopen. Gisteren wat grote buien gehad.
3: Ja.
2: Maar dan is het mooi dat we met 120 mannen en vrouwen hier zijn die enthousiast meehelpen. Schouders eronder, heel veel vloerplaten gelegd. Om ervoor te zorgen dat we het terrein zo netjes mogelijk houden. En dat is wat mij betreft gelukt.
3: Ja. En wat verwachten jullie morgen met het weer?
2: Wij verwachten heel veel droogte. Of in ieder geval dat er weinig neerslag zal vallen. Ja, en een klein buitje kunnen we hebben. Ik verwacht een hele mooie dag. En dat zal tijdens de sponsormiddag om 4:30 gaan aftrappen.
3: We staan hier hopelijk een beetje op een rustig plekje, dat zeg ik wel. Maar hier achter ons speelt ECDC. De coverband van ECDC. Ja, het gaat lekker, hè?
2: Het gaat super lekker. Knalt er aardig door. En als dat zo doorgaat de hele avond, dan loopt het een hele mooie avond te worden.
3: Ja, het is moeilijk om een rustig plekje te krijgen vandaag. Want overal speelt de band in een grote tent hier achter in de Reurpub. Over een klein bandje, maar ook heel mooi.
2: Ja, Decades is achter ons inderdaad het vernieuwde Reurpub gestart. Vroeger de Derlen, die hebben we wat veranderd. Nog verder opgepimpt met een hele enthousiaste bouwgroep. En nu is Decades daar aan het spelen. En straks zal Orangu Tanks daar het vervolg gaan doen.
3: Ja, en vanavond als laatste nog eventjes genieten van de band Opschakelen.
2: Ja, Opschakelen komt hij straks met het enige echte Reurpub nummer.
3: Ja, ja, ja.
2: Ik hoop dat ze daarmee af zullen trappen. Ik heb de setlist niet gezien.
3: En morgenavond mooi werk.
2: Morgenavond mooi werk. En zo zijn er nog heel veel mooie belevenissen hier op Reurpop dit weekend.
3: Nou, dank voor je tijd, maar die staan er weer te popelen, maar je moet ergens heen.
2: Ik ga achter mij kijken bij het bandje of alles goed gaat. Dus,
3: dankjewel en succes verder, hè?
2: Dankjewel.
3: Zo, dat was eventjes de vrijdagavond, Lammert.
4: Ja, het lekker bandje op de achtergrond, ACDC, klinkt goed, lekkere nummers. Het is weer top genieten.
3: Lekker onze muziek, toch?
4: Ja, heerlijk.
3: We gaan even afsluiten nu, want het wordt behoorlijk donker hier trouwens.
4: Ja, het wordt in donkere lucht, we wachten weer een paar druppies.
3: We gaan even droog staan.
4: Ja.

Je luistert naar Radio Ideaal. Je hoort de muziek van Rutger Kot, Hartslag. We zijn onderweg, ja echt waar, richting het laatste nieuws. Namelijk het nieuws uit de Achterhoek. Zo dadelijk schuift Jeanette Smit bij ons aan. En je krijgt eerst muziek van The Girl Thing.

0: The Girl Thing en Last One Standing op Radio Ideaal. Je hoort ze, Jeroen en Jesper zijn er ook gezellig op de redactie. Jeannette zit inmiddels ook op haar plek. Dus dat betekent dat we nou, bijna stipt 8:31 naar het laatste nieuws gaan uit de Achterhoek. Dus even kijken, hoofdtelefoon op, microfoon bij de hand. En daar is zeker. Jeannette Smit. Jeannette, goedemorgen.
1: Goedemorgen. De gemeente Oude IJsselstreek sluit het jaar 2025 af met een positief financieel resultaat van ruim 7 miljoen. Het college zegt in de toelichting dat een belangrijk deel van dit resultaat incidenteel van aard is. Zorgvuldige keuzes blijven nodig met het oog op de financiële toekomst. 2025 stonden het teken van maatschappelijke druk, internationale onzekerheden, stijgende kosten en veranderend rijksbeleid. Ondanks deze omstandigheden zijn op veel terreinen concrete stappen gezet. Zo stelde de gemeenteraad vorig jaar het mobiliteitsplan 2025-2040 vast. Op het gebied van woningbouw zijn stappen gezet. En er wordt gewerkt aan toekomstvisies voor verschillende kernen.
0: Bij een kettingbotsing op de Ruurloseweg, de N315 bij Zelhem, zijn donderdagmiddag 3 auto's beschadigd geraakt. Voor zover bekend raakte niemand gewond. Het ongeval gebeurde 's middags rond 5 uur toen 3 auto's vanuit Ruurlo in de richting van Zelhem reden. Door nog onbekende oorzaak botsten de voertuigen op elkaar. De 3 auto's liepen aanzienlijke schade op en konden niet meer verder rijden.
1: Vestingstad Bredevoort zette donderdag een bijzondere stap in het zichtbaar maken van haar rijke geschiedenis. Voorafgaand aan de officiële opening van de nieuwe historische belevingsroute Bredevoort belegerd, werden de vestingsteden komborden onthuld. Hiermee wordt de toetreding van de gemeente Aalten tot de Vereniging van Nederlandse Vestingsteden ook zichtbaar in het straatbeeld. De onthulling van de borden werd verricht door burgemeester Anton Stapelkamp van de gemeente Aalten en wethouder Arjen Schutten van de gemeente Oost-Gelre. Ook bestuurslid van de Vereniging van Nederlandse Vestingsteden. Aansluitend werd de nieuwe historische wandelroute Bredevoort belegerd officieel geopend. Deze interactieve route neemt bezoekers mee naar de tijd van de 80-jarige oorlog.
0: En wat begon als een kleinschalig festival moet de komende jaren uitgroeien tot een brede platform voor Achterhoeks talent. Dat vertelt initiatiefnemer Luc Wassink van festival Veran in Zelhem. Niet alleen muzikanten moeten er een podium krijgen, ook cameramensen, geluidstechnici en creatieve makers uit de regio moeten er in de toekomst ervaring kunnen opdoen. Tijdens de tweede editie treden verschillende regionale artiesten op. De acts zijn grotendeels afkomstig uit het netwerk van de organisatie. Festival Veran vindt plaats op zaterdag 13 juni aan de Velswijkweg in Zelhem. En tot zover een overzicht van het nieuws uit de Achterhoek. Hoeveel regen er dit weekend komt. Gerrit Vossers heeft de details.
2: Het weer in de regio.
3: De dag die is droog begonnen, maar op de radar zien we een buienlijn die van west naar oost over de provincie trekt. En daar krijgen we vanmorgen mee te maken. Later op de ochtend wordt het allemaal wel wat droger. Dan kan er ook af en toe de zon er nog weer bij komen. Maar vanmiddag gaan er weer buien vallen. En die kunnen soms nog weer even pittig uitpakken. Niet zo als gisteren. De onweer is er wel uit. En tussen de buien door komt ook af en toe de zon er door. Maar als een bui valt, een pittige bui, kan er zelfs ook nog plaatselijk even wateroverlast zijn en kans op windstoten. Tussen de buien door dus af en toe wat zon en bij een matige westenwind wordt het dan 18 tot 19 graden. Vanavond worden de buien snel minder en blijft het op de meeste plaatsen droog. In komende nacht is het droog met een afwisseling van wolkenvelden en ook opklaringen. Het koelt dan af naar 11 graden. De zaterdag begint ook droog met wolkenvelden, af en toe wat zon. In de loop van de ochtend neemt de bewolking toe. Eind van de ochtend kan er al een buitje vallen. Maar in de middag vallen ook wat buien met tussendoor ook weer zon. De wind die is zwak tot matig uit de zuidelijke richtingen en dan wordt het 20 tot 21 graden. Zondag begint met wat regen of enkele buien. In de middag ook in eerste instantie nog later wordt het allemaal wat droger. Er staat een zwakke tot matige wind en dan wordt het ook 20 tot 21 graden. Na het weekend hebben we op maandag en dinsdag ook nog wat met buien te maken. Temperaturen maandag wat hoger, 22 graden, dinsdag een graad of 19. Vanaf woensdag wordt het wel minder wisselvallig, maar kan er altijd nog wat regen of een bui vallen. Maar de temperaturen die komen wat hoger uit met 22 tot 23 graden op volgende week donderdag en vrijdag.

0: Dit weekend Reurpop in Ruurlo. Gisteravond, je gelooft het niet, hè? Ja, Reurpop in Ruurlo. Het klinkt heel logisch. 3 dagen lang heel veel muziek en veel gezelligheid. En dat zag ook ons verslaggever Dick Kleingeld. En hij sprak daar met een van de artiesten, namelijk Danny
1: Reurpop 2026, Paradero. Vrijdagavond. Ja, de eerste dag van Reurpop. Tussen de buitjes door, regen, dan weer zon. Op dit moment een klein beetje zon, want de zon is er. En wie is er ook vanavond natuurlijk? Ja. Danny
2: Panadero. Panadero. Ja, die brengt altijd de zon mee uit vanuit Tormolinos. Ik ben met de helikopter hier weer naartoe gevlogen. Reurpop, de eerste keer dat ik hier sta. En wat een leuk feestje, zeg.
1: Ja, Reurpop, het is al voor de 17e keer.
2: 17e keer, blijkbaar hadden ze me nog nooit kunnen vinden. Of was ik alweer geboekt, dat zit er dik in natuurlijk. Maar hartstikke leuk, een beetje vrijdagmiddagborrel. Maar leuke mensen, gezellig.
1: Ja, vrijdagmiddagborrel met dikke 1000 man, hè?
2: Zeker, weten, dikke 1000 man. Mannen en vrouwen, het was alles door elkaar. Ja. Dus helemaal leuk.
1: Hoe verliep het optreden?
2: Het was een beetje chaotisch. Ik denk dat het toch met de opbouw is het natuurlijk ook slecht weer geweest. Dus misschien dat er toch wat kabeltjes, wat nattigheid, je weet het niet. Het kan gebeuren. Dus we hadden in het begin even geen geluid. Maar dat was even binnen 10 minuten was het weer opgelost. Dus, en toen gingen ze al lekker mee.
1: Ja, dat zeg ik hier op het laatste jaar. Dat ging lekker mee. Met al jammer. Ja, je zingt van alles, hè?
2: Ja, ik zing eigenlijk van alles. En natuurlijk Dennis Autopaleis. Auto's voor een mooie prijs. Dat is een grote hit. Ik heb mijn nieuwe single Smoelschuif heb ik even nog niet gedaan. Oh. Maar ik heb natuurlijk wel een stukje Smoelschuif gespeeld. Hè? Want ik kan natuurlijk ook mondharmonica.
1: Ja, ik had hem al een klein beetje gezien op het internet. Ja. Allemaal. Ja, hoe kom je bij zo'n nummer?
2: Ja, Smoelschuif. Ik speel natuurlijk al jaren Smoelschuif. En ik denk, ik wil eigenlijk een ode brengen aan dit fantastische instrument. Je kunt hem altijd meenemen. Je kunt hem gewoon in je borstzakje meenemen. En ik denk, ik wil een nummer maken over dit instrument.
1: Ja. Ik kwam je tegen op internet. Je hebt ook wat gedaan over oranje voetbal.
2: Zeker. Mijn single Nederland wordt kampioen. Ja. Laat ze lekker lullen. Er valt niets meer aan te doen. Nederland wordt kampioen. Ja. Heeft ook niks gedaan, maar flikker dat. Ik heb er in ieder geval één.
1: Ze komen tegenwoordig allemaal met die oranje plaatjes.
2: Ja,
1: of het wat wordt, is een tweede.
2: Dat is altijd een tweede. En het is het zelf geschreven. Kijk, de rest maakt altijd een cover van, weet je wel. Cover is een liedje wat er al bestaat. Maar ik heb hem zelf geschreven. En 2012, volgens mij, was dat Afrika. Afrika, denk ik,
1: Afrika. Maar treed je zo'n beetje overal op? Ik heb je laatst gezien in Lochem op de Keidagen.
2: Lochem Keidagen. Volgende week sta ik bij de motocross in Halle. De beide halve finales voor de Zwarte Cross.
1: Moet je weer deze kant op?
2: Moet ik weer deze kant op. En dan natuurlijk volgende maand de Zwarte Cross. Ik sta volgende week, dinsdag sta ik in Barcelona. Bij de Mega Run met de Radio NL. Met de meerdere artiesten. Boer Benny. Allemaal dat soort vrienden van mij. En daar gaan we. Dus daar vliegen we even naartoe. Dus,
1: je vliegt overal heen met je helikoptertje in heel Nederland door. Want je moet zometeen weer terug naar Friesland.
2: Ik heb zometeen nog in Elslo. En dan morgen sta ik weer in Waskemeer of zo. En ik moet volgende week dan naar Barcelona. En naar Halle dus. Ik stond met Koningsdag, zat ik op Aruba. Ik kom overal.
1: Maar het leventje van Danny is goed zo. Of wil je meer?
2: Nee, ik heb geen klagen. Ik ben eigenlijk best wel redelijk uit de autohandel gestapt. Want Danny is Autopaleis. Die autohandel, er zit geen handel meer in natuurlijk. Met die benzineprijzen, allemaal moeilijk gedoe natuurlijk. Al die, we gaan allemaal elektrisch rijden. Ja, daar heb ik een bloedhekel aan. Dus ik zing er lekker bij.
1: En rij je vanavond zelf terug of ben je chauffeur?
2: Nee, ik rij altijd zelf. Maar ik rij niet, ik vlieg. Dus heb je wel gehoord, ik heb een helikopter. Dus,
1: je moet eerst van de auto nog naar het vliegveld, hè?
2: Ik rij even naar het vliegveld en vandaar vlieg ik dan weer verder naar de volgende.
1: Ja, naar de Friesland vanavond.
2: Vanavond Friesland en dan volgende week weer allemaal leuke optredentjes. Assen, Delft en de kermis in Noord-Holland beginnen nu ook weer. Dus, en ik kom ook zeker nog in deze buurt,
1: Ik kan wel vragen van wat is je toekomst, wat wil je? Maar qua optredens ben je al druk genoeg?
2: Ik ben heel druk, dus, maar ja, ik kan altijd meer bij, zeg ik altijd maar. Maar de agenda zit redelijk gevuld. En voor volgend jaar, carnaval bijvoorbeeld, begint ook alweer. Zit ik nog in Zeerenberg?
1: Weer deze kant op.
2: Ja, want ook hier vieren ze carnaval, hè? Zeker.
1: Ja, niet overal meer, het wordt wel een stukje minder.
2: Alleen bij die katholieke bolwerken, daar doen ze het nog, hè? Maar ik kom ook nog weer deze kant op volgend jaar ook weer. Maar eerst nog een Zwarte Cross natuurlijk. En dat is misschien leuk om te vertellen. Ja. Ik speel de zaterdag van de Zwarte Cross speel ik ook met een live band.
1: Ah, dat is nog mooier.
2: Ja, zeker. Ja, ja. Dus al mijn repertoire, maar dan met gitaristen, bassisten, hele mooie zangeressen erbij. Dus dat wordt dus feestje. Dat wordt op het Stadsplein.
1: En vooral op de Zwarte Cross, dan moet je zijn geweest.
2: Dan
1: hè?
2: Moet je zijn geweest. En ik ben er natuurlijk weer 3 dagen in de Loco Arena. En ik ben de vrijdag sta ik nog ergens op in een tent. En dus zaterdag met live band om 7:45.

Espresso. Dat was Sabrina Carpenter op Radio Ideaal. Straks aandacht voor wat de andere media schrijven op deze zaterdagochtend. Dat is weer haar fijn op een rij gezet. Jeanette Smit schuift er vooraan. Ja, Jeroen Beres heeft het geselecteerd. Dat belangrijkste nieuws. En je hoort ondertussen Katja Schuurman op Ideaal.

0: Dit is het overzicht van de ochtendbladen.
1: En naar Portugal, Still the Man, is het 8:55. Tijd geworden om te kijken naar wat de ochtendbladen schrijven. Het AD. Werkgevers doen nagenoeg niets om hun personeel te compenseren voor de hogere brandstofprijzen. Slechts 1 op de 20 werknemers krijgt een hogere reiskostenvergoeding voor woon-werkverkeer als compensatie. Terwijl de waarschuwingen dat de benzineprijs nog hoger wordt steeds luider klinken. Anderhalve maand geleden kondigde het kabinet aan dat de onbelaste reiskostenvergoeding met 2 cent wordt verhoogd naar 25 cent per kilometer. Omgerekend leidt dat tot een voordeel van 30 cent per liter brandstof. Hiermee kan voor noodzakelijk woon-werkverkeer een substantieel deel van de prijsstijging aan de pomp worden weggenomen, meldt het kabinet. Maar het besluit moet nog worden goedgekeurd.
2: In de Telegraaf, SpaceX, OpenAI, Anthropic wacht een golf van beursgangen van techbedrijven in de VS. Vooral uit de hoek van de artificiële intelligentie. Is er een nieuwe zeepbel in de maak? Balanceren tussen pure hype en echte financiële stabiliteit. Dat is het advies bij de komende mega beursgangen van AI-bedrijven in Amerika. Wie zegt dat? AI zelf. Volgens Google's AI-mode moeten beleggers vooral letten op Databricks, het AI-bedrijf uit San Francisco dat de degens kruist met concurrent OpenAI. Microsoft Copilot beveelt juist weer OpenAI aan, al houdt dit advies meer afstand. Op de vraag in welke nieuwkomende beleggers moeten deelnemen, volgt bij Copilot het antwoord dat er geen enkele AI-beursgang universeel de one to buy is. AI-beursadviezen zijn net als die van mensen, zoveel keuzes, zoveel smaken.
1: Dan gaan we naar de Volkskrant. De Russische stad Sint-Petersburg is volgens de lokale autoriteiten vanochtend het doelwit geworden van een grootschalige Oekraïense luchtaanval. Volgens de gouverneur zijn boven het gebied 86 drones neergehaald. Vandaag vindt in Sint-Petersburg de laatste dag plaats van het belangrijkste internationaal economisch forum van het land, dat ook wel bekend staat als het Russische Davos. Aan het begin van de driedaagse top voerde Oekraïne ook al een grote aanval uit op de doelen in en rondom Sint-Petersburg. Zo troffen drones een grote olieterminal en hingen dikke rookwolken boven de stad.
2: In Trouw, de Iraanse revolutionaire garde meldt zaterdag dat zij Amerikaanse bazen in Kuwait en Bahrein met ballistische raketten heeft aangevallen. Het zou gaan om een vergelding voor eerdere Amerikaanse aanvallen. Ook meldt de IRG dat het 4 tankers heeft beschoten die zonder toestemming de straat van Hormuz probeerden over te steken. De Amerikanen melden eerder dat zij 4 Iraanse drones hadden neergehaald die in de richting van de straat van Hormuz waren gelanceerd. Vervolgens vielen de VS Iraanse radarinstallaties aan.
1: En dan gaan we nog even naar de Gelderlander. Een vloedgolf van goedkope afslankmedicijnen uit Azië overspoelt Nederland nog voor het eind van dit jaar. Daarvoor waarschuwt de Arnhemse emeritus hoogleraar en arts Chris Mulder. Hij vreest dat patiënten massaal gaan experimenteren met medicatie die ze online bestellen. Dit en meer in Landelijke Dagbladen en het regionale ochtendblad.
3: Op zoek naar bedrijfskleding die echt indruk maakt? Maak kennis met Frederiks Bedrijfskleding. Of je nu in de bouw, de horeca of de zorg werkt, wij hebben de perfecte collectie voor jouw bedrijf. Persoonlijk advies, een passessie op locatie en bedrukking. Alles wordt geregeld. Frederiks Bedrijfskleding levert kwaliteit en service waarop je kunt vertrouwen. Maak vandaag nog een afspraak op frederiksbedrijfskleding.nl en kleed ook jouw bedrijf voor succes.
4: Bijt u nog met vertrouwen in een appel? Pijn in de mond, bloedend tandvlees of losse tanden maken onzeker. Bij Bronkhorst Tandartsen staat een team met alle specialismen voor u klaar. Van implantaten tot een comfortabel klikgebit. Er wordt gezocht naar de oplossing die past. Zet vandaag de eerste stap. Plan een afspraak via bronkhorsttandartsen.nl. Zeker van uw mond, zeker van uzelf.
5: Wil jij in je vrije tijd net zo strak bijlopen als op je werk? Bij Frederiks Mannenmode vind je een uitgebreide en stijlvolle collectie. Ontdek de nieuwste trends in onze winkel in Hengelo Gelderland.
6: Wist u dat ze werkelijk van alles hebben bij Eugelink in Hengelo? Kozijnen, prachtige veranda's en uitstekende zonweringen. Eigenlijk te veel om op te noemen.
7: Ja, ze hebben ons ook perfect geholpen daar bij Eugelink. Je merkt gewoon de kwaliteit. We konden nergens slagen. Maar die jongens, die hebben er verstand van.
6: Dus voor comfort om het huis gaat u naar Eugelink aan de Bleekstraat 12 in Hengelo Gelderland.
8: Altijd dezelfde ellende. Wil je net gaan maaien, begint het te gieten. Gazon nat, weekend voorbij en het gras.
9: Dat groeit maar door.
10: Maar niet met een robotmaaier van Hank. Deze slimme Husqvarna robotmaaier past zich aan jouw planning aan en zorgt dat je gazon er altijd piekfijn bij ligt. Bezoek de showroom of kijk op Hank.nl en ontdek hoe je simpel tijd kunt besparen. Hank in Slangenburg bij Doetinchem.
11: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
12: Levi van Eck met het NOS-journaal. De Deense politie heeft een Nederlander van 28 gearresteerd die in Denemarken werd gezocht voor twee zware mishandelingen in 2022. Een van de slachtoffers overleed aan de gevolgen daarvan. De verdachte werd opgepakt toen zijn vlucht uit Ethiopië landde in Kopenhagen. Hij moet zeker 25 dagen in voorarrest blijven. 2 jaar geleden werd al een Bulgaar veroordeeld tot 9,5 jaar cel voor medeplichtigheid aan de mishandelingen. Een Britse man van 52 is veroordeeld tot 21 jaar cel voor een verkrachting in 2003. Een andere man zat 17 jaar ten onrechte vast voor het misdrijf, maar werd 3 jaar geleden vrijgesproken na nieuw DNA-bewijs, vertelt deze verslaggever van de BBC.
13: Another man, the wrong man, Andrew Malkinson, went down for the crime for 17 years. 3 years ago, his conviction was overturned because DNA evidence linked to Quinn, not him.
12: De nu veroordeelde man, Paul Quinn, is vader van 6 kinderen. De zaak geldt als een van de grootste gerechtelijke dwalingen in het Verenigd Koninkrijk. Het Chinese leger zegt het Nederlandse fregat De Ruiter te hebben gevolgd. Dat gebeurde tijdens de doorvaart door de straat van Taiwan. Die route ligt erg gevoelig voor China, zegt correspondent Laura van Meegen.
14: Peking ziet Taiwan als een onlosmakelijk onderdeel van China en daar valt de straat van Taiwan onder. De Chinese strijdkrachten zeiden niet dat Nederland er niet had mogen varen, maar wel dat ze in hoge staat van paraatheid stonden.
12: Vorige week claimde China al het fregat te hebben verdreven uit de Zuid-Chinese zee. Het Nederlandse ministerie van Defensie heeft nog niet gereageerd. Het Nederlands elftal heeft voorafgaand aan de eerste training in de VS een minuut stilte gehouden voor Hans Joritsma. De oud-teammanager van Oranje overleed gisteren na een kort ziekbed. Bij de training in New York verschenen alle 26 spelers op het veld. Alleen assistent-trainer Ruud van Nistelrooy is nog niet aanwezig. Het weer vannacht is het droog en koelt het af naar 10 tot 13 graden. Morgen begint droog, in de loop van de middag kans op wat regen bij maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Wil je dat jouw boodschap echt gehoord wordt? Adverteer op Radio Ideaal. Bereik duizenden luisteraars. De focus volledig op jouw merk. Jouw boodschap rechtstreeks in de oren van de Achterhoeker. Zet vandaag nog jouw bedrijf in de spotlights. En bezoek radioideaal.nl/adverteren.
15: Een huis is meer dan vier muren. Het is comfort, rust en zekerheid. Daarom bouwt Oosthuis aan Doetinchem prefab woningen met de kwaliteit van echte woningbouw. Voor mantelzorg, vakantie of permanente bewoning. Gebouwd in eigen bouwhal, hoogwaardig afgewerkt en klaar voor de toekomst. Duurzaam, doordacht en zonder concessies aan kwaliteit. Uw thuis begint bij Oosthuis. Kijk op oosthuis.nl.
11: Zet vandaag nog jouw bedrijf in de spotlights. En bezoek radioideaal.nl/adverteren.
16: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Garvo. Voer naar mijn hart. Kijk op garvo.nl.

0: zo langzamerhand zijn we onderweg ook richting het WK voetbal. De Gelderlander ligt hier al opengeslagen naast ons met een uitgebreid speelschema. Dus wil je nou echt geen wedstrijd missen? De krant geeft letterlijk de mogelijkheid om dat aan de muur te hangen. Ja, niet helemaal. Net niet, hè?
1: Dat geeft de krant niet, Björn Kummeling. Want ze hebben het verkeerd geniet.
0: Ja, ze hebben...
1: Het zijn twee losse blaadjes en dan moet je dus een hele krant aan je muur hangen. En dat doet niemand. Dus het werkt niet.
0: Tot zover de feedback op de opmaak van de Gelderlander.
1: Dat ding moet in het midden van het blad, zodat er geen... Zodat hij op dezelfde pagina zit.
0: En niet dat je twee losse blaadjes moet ophangen.
1: Nee, dit werkt toch niet?
0: Nee, het is echt wel heel ingewikkeld gemaakt dit keer.
1: Even kijken.
0: Ja, zo.
1: En dan moet je hele krant ophangen.
0: Nou, Jesper is er straks met de sport.
2: Ik zag je daar

0: Radio Ideaal. Met het sportnieuws uit binnen- en buitenland.
1: En daar is die dan, Jesper Giezen, voor het belangrijkste sportnieuws. Want het is alweer 8:15 geweest. Ruim.
2: Ja, je had, waar was je? Hallo, jij start gewoon een plaat in om 8:15. Om stip 8:15 start jij een plaat in. Terwijl ik al 10 minuten klaar zat.
1: Inderdaad.
2: Kijk, hij zou zo wel naar mij schakelen. Maar dan merk je meteen hoe belangrijk je bent, hè, mensen. Dat maakt allemaal geen bal uit hier bij Ideaal. Dat bedoel... Dus bij dit en dat, hè, dan maakt het geen bal uit of je alles voorbereidt of niet. Hij start gewoon de plaat en als hij zin in heeft.
1: Daarom, en we hebben gewoon alles op een rij. Ook alle informatie als het gaat over de sport. Maar ja, het is gewoon even wennen dat jij er gewoon stipt 8:15 bent.
2: Ja, dat snap ik. Ja, daar kan ik in komen. Ja.
1: Maar goed, het belangrijkste sportnieuws heb je meegenomen. Er wordt gereden in een rijtje in Monaco dit weekend.
2: Ja, Polonaise weer, hè?
1: Polonaise, ja. Want Formule 1 daar.
2: Ja.
1: Amateurvoetbal ook nog een beetje.
2: Ja, het slotstuk, hè, van de eerste elftallen. De apotheose, noemen ze dat dan.
1: Nou, dat zo dadelijk. Waar wil je mee beginnen? De Nederlandse voetbalvrouwen?
2: Zij willen graag gelijk behandeld worden als de man. Dus dan doen we dat maar.
1: Eerst
2: dan beginnen we ermee.
1: Ja.
2: Die zijn gisteravond... stonden eerst in de pool. En ze staan gisteravond derde in de pool. Want die hebben de rechtstreeks kwalificatie voor het WK niet meer in eigen hand. In Cork, Ierland, ging het Nederlands elftal in de stromende regen met 3-2 onderuit. En omdat Frankrijk ook wist te winnen van Polen eerder die avond, staat dus Nederland nu derde in plaats van eerste. Het was een stroeve wedstrijd. Op zich, Nederland was helemaal niet zo heel slecht. Alleen Ierland schoot 3 keer op doel en er stond een keeper in doel bij Nederland. Nou... Dan kunnen ze beter jou bellen de volgende keer.
1: Ja, kunnen ze mij daarvoor ook bellen?
2: Ja, dat
1: Oranje Leeuw winnen. Maar
2: jij had er zeker 1 tegengehouden van die 3.
1: Dat geeft wel aan dat jij het niveau teleurstellend vond.
2: Nou ja, van die keeper wel, ja. Zo, die was slecht. Maar dat kan gebeuren, hè? Iedereen heeft een keer een slechte wedstrijd.
1: Iedereen heeft een slechte dag.
2: Iedereen heeft een keer een slechte dag. Kan gebeuren. Nee, het was een beetje lullig dat het dan gisteravond was.
1: Ja.
2: Nou moeten ze dinsdag in Almelo winnen van Polen. En hopen dat Frankrijk en Ierland gelijk spelen. Maar ja, dat zal wel niet gebeuren.
1: Nee, en zo niet, dan de rest plek 2 of 3.
2: Ja.
1: Met plek 2 nog kansen play-offs?
2: Ja, volgens mij met plek 3 ook nog zelfs.
1: Nou, okay.
2: Het is in
1: ieder geval nog niet helemaal voorbij. Het WK niet helemaal uit het zicht, maar niet meer in eigen hand.
2: Nee, maar het was niet best. Verdedigend was het niet best. Verdedigend, hè? Niet, het was niet alleen de keepster, maar...
1: Ja,
2: volgens mij mijn plek 3 ook nog zelfs.
1: Nou, oké. In ieder geval nog niet helemaal voorbij. Het WK niet helemaal uit het zicht, maar niet meer in eigen hand.
2: Nee, maar het was niet best. Verdedigend was het niet best. Verdedigend, hè? Niet, het was niet alleen de keepster, maar...
1: Ja.
2: Eigenlijk 3 van de 3 goals waren wel haar fout.
1: Haar fout, oké. Okay, ja.

0: om op Roland Garros zijn eerste Grand Slam te winnen. Dat is mede omdat zowel Alcaraz als Sinner als Djokovic er al uit liggen. Dus wat dat betreft ligt de weg nu voor hem open. Hij neemt het zondag in de finale op tegen Flavio Cobolli, die zonder te spelen door was naar de finale. Zijn tegenstander Matteo Arnaldi meldde zich kort voor de tweede halffinale af vanwege een virusinfectie. Dus nou ja, dat is een interessante strijd wat dat betreft.
1: Ja, inderdaad.
0: Cobolli lekker fris en de sfeer even wat minder fris.
1: Benieuwd.
0: Gaan we naar de Polonaise. Want Max Verstappen heeft in beide vrije trainingen voor de Grand Prix van Monaco de derde tijd neergezet. Ferrari zette de toon. Maar op de snelle, zachte band zat Verstappen in de tweede training slechts een kleine 2/10 achter Lewis Hamilton. In de eerste training was het juist Leclerc de snelste. Toen was het verschil met Verstappen nog wel meer. Dat was ruim een halve seconde. Maar de Red Bull komt hij eraan. Maar ja, goed,
1: zijn al wel een flink aantal Grand Prix onderweg?
0: Ik heb geen idee. Ze hebben er twee geschrapt vanwege de oorlog in het Midden-Oosten. Dus ik denk dat het op zich nog wel meevalt. Volgens mij is dit race 5, 6 uit mijn hoofd. Zoiets zal het zijn. Dus het is altijd maar even, het is nog even afwachten hoe dat dan gaat. Ik kan wel even gooien. Dit is race 6. Er zijn vijf races geweest inderdaad. Wat dat betreft valt het nog wel mee. En als we dan ook even kijken naar het teamgenoot van Verstappen. Die stond er iets minder kort bij. Als ik het even snel. Ja, 13e. Dat is iets minder inderdaad. En de eerste vrije training, tweede vrije training. Stond hij er wat dichterbij. Plek 6.
1: Dus Verstappen eigenlijk dus wel gewoon goed door de kwalificatie.
0: Nou ja, Verstappen is gewoon goed, toch?
1: Ja, daarom. Ik heb Verstappen. Kan met een iets mindere auto komt het
0: ook. Ik zag beelden over die van de Nordschleife. Waar hij aan meedeed. 24 uur van de Nordschleife. Ja. En met GT-auto's. Nou, daar maakt hij inhaalacties op plekken waar in de afgelopen 25 jaar nog nooit iemand heeft ingehaald. Ja, dan ben je wel goed. Dan zit je wel op een auto rijden.
1: Het is wel een topper.
0: Het is wel echt een hele goede coureur, zeker. Gaan we eventjes naar wat minder nieuws, want het zat ook al in het nieuws van 9 uur. Voormalig hockeybondscoach en ook teammanager van het Nederlands voetbalelftal Hans Jorritsma is op 77-jarige leeftijd overleden. En daar stonden de spelers van het Nederlands elftal bij stil. Op hun training hielden ze een minuut stilte voor hun oud-teammanager. En dat deden ze al in Amerika, waar dus nagenoeg iedereen al is. Alleen assistent-trainer Ruud van Nistelrooy volgt nog. Maar daar werd dus even kort stilgestaan ook bij het overlijden van Jorritsma. Op zich een mooi gebaar van de selectie van Ronald Koeman. Die zich gaat voorbereiden op het WK. Aankomende week nog 1 oefeninterland tegen het altijd lastige en welbekende Oezbekistan. Die gewoon meedoen aan het WK trouwens. Dat is ook volgens mij vrij uniek. Maar dat terzijde. En daarna gaan ze op zondag 14 juni beginnen aan het WK. Met om 10 uur de wedstrijd tegen Japan. Dat is het eerstvolgende moment zeg maar, waarop we ze in actie kunnen gaan zien. En dan gaan we tot slot van het grote nieuws nog eventjes naar het basketbal. Want daar zijn de NBA Finals bezig. De New York Knicks tegen de San Antonio Spurs. En dat is eigenlijk een beetje een onverwachte finalist. Als in de New York Knicks tegen Victor Wembanyama. Dat is de superster van de Spurs. En eigenlijk is het hem tegen een heel team. Ja, dat was dus ook de afgelopen 2 wedstrijden te merken. Want 2 dagen eerder wonnen de Knicks het eerste duel al. Toen ook in San Antonio gespeeld. Nu, vannacht, wonnen ze weer. En dus staan ze 2-0 voor. En gaan ze nu voor een paar wedstrijden weer terug naar New York. En als ze daar de komende 2 wedstrijden al weten te winnen. En dat zal wel redelijk historisch zijn. Want zo vaak zijn er niet van die sweeps, zoals ze dat dan noemen. Uh-huh. Dan zouden ze voor het eerst sinds 1973 kampioen worden in de NBA. De New York Knicks heb ik het dan over. En je merkt wel dat heel New York is even helemaal de kluts kwijt.
1: Ja?
0: Ja, dat
1: hij is niet gewend.
0: Het is toch bijzonder wat dat met zo'n stad kan doen. In als een van die grote 4 sporten, als ze daar een finalist in hebben. Dat is best wel gek. Je ziet het nu met het ijshockey, met Carolina, met de Hurricanes. Je zag het vorig jaar met het honkbal met Toronto, met de Blue Jays. Dan wordt zo'n stad gewoon helemaal gek.
1: Het is wel heel mooi. Ja,
0: het is wel vet.
1: Daar heb je sport voor, toch? Ja.
0: En dat is natuurlijk ook het mooie. Je hebt gewoon een finale van ruim een week. Misschien 2 weken.
1: Je bent wel gewoon lekker een week of anderhalf ermee bezig.
0: Ja, terwijl hier heb je een finale van een dag. Ja. Dat is natuurlijk het verschil. Dus zo'n best of 7 is natuurlijk eigenlijk best wel heel leuk.
1: Ja, leuk zo'n bekerfinale, maar zo voorbij.
0: Dat is zo voorbij. Ja. Nijmegen, die is

0: Dan weer vergeten?
1: Ja, bijna.
0: Of ze zijn nog dronken, dat kan ook. Maar dat is een van de twee. Dan nog eventjes naar het amateurvoetbal. Ja, zoals gezegd, de apotheose, na-competitie, de finales van de na-competities. Ja, als we het over finales hebben, dat gaat over één wedstrijd deze keer. Dingen die we eruit kunnen plukken, ja, die zijn er wel. Er zijn onder andere meerdere wedstrijden in deze regio. Onder andere Terwolde Etten op het complex van Vorde en Ajax Bredebroek Lo op het complex van HC03. Dat is er. In ieder geval, Lochem en Keienburgse Boys hadden in de finale kunnen staan. Die verloren in de eerste ronde. Lochem degradeerde daardoor. Keienburg bleef daardoor vierde klasser. En dat houdt eigenlijk maar één ploeg over in ons zendgebied. Als ik het even goed snel bekijk. Ja, want ja, ook op de zaterdag volgens mij verder geen ploegen die we missen. Geen verdwaalde Harfsens of Almens. Ja, Harfsen trouwens ook na competitie gespeeld. Die hebben het ook niet gered in de eerste ronde. Nee, Bastion, dat is de enige. Die spelen in Loenen tegen TKA, Turkse Kracht Apeldoorn. En dat gaat om een plek in de vierde klasse. En dat zou betekenen, mocht Bastion promoveren, dat er weer wat leuke wedstrijden tegen onder meer HC03 en Keienborg in het verschiet kunnen liggen. Afhankelijk natuurlijk van de indeling.
1: Dan heb je meteen weer een ploeg die je kan invullen als degradatiekandidaat in je pool volgend.
0: Nou, dat valt wel mee.
1: Doe ik ze tekort?
0: Ja, dat denk ik wel. Want nou, onder andere oud-Graafschapsspeler Milan Hilderink speelt daar inmiddels achterin. Nou, die heeft toch een paar minuten ook in het betaald voetbal meegedaan. En is nog 23. Dus nou, dan zou je wel kunnen verwachten dat ze gewoon nog een goede speler.
1: Die
0: kan nog jaren mee. Misschien gaat hij binnenkort ook wel weer een stap maken. Dat is natuurlijk wel een beetje het risico van dat soort jongens. Voorin hebben ze een paar snelle, handige gasten. Dus ja, ik zou ze niet zomaar blind volgend jaar in de tientjestip van de Keienburgse Boys als degradant invullen. Nee, dat zou ik niet doen. Nee, daar zijn andere ploegen denk ik geschikt ervoor.
1: We gaan het zien, want dat duurt nog wel even voordat die competitieindeling bekend is.
0: Ja, dat is vaak in eind juni, begin augustus.
1: Ja,
0: dus dat duurt nog wel even.
1: Maar goed, TKA dus tegen Bastion. Loenenmark is het decor.
0: Ja, het Lona-park.
1: 3,5 euro kost entree.
0: Maar dat heb je al even opgezocht.
1: Ja, ik vind het wel mooi.
0: Ik vind het mooi. Dat Loenenmark heeft dus zeg maar een heel weekend. Want die hebben dus vandaag ook een wedstrijd. En morgen ook. Dus die hebben gewoon gedacht van, goh, wij zijn kampioen geworden afgelopen jaar. Dan gaan we eens even die na-competitie weekend. Dan gaan we even lekker cashen met z'n allen.
1: Ja.
0: Maken we twee van die mooie AI-posters. Kan ons dan wel schelen. Volg jij een beetje amateurclubs op Instagram of niet?
1: Een beetje, ja.
0: Ik moet het een beetje doen, zeg maar, vanuit de...
1: Jouw werk.
0: Vanuit de Keienburgse Boys die ik zelf beheer. Als je ziet hoeveel dezelfde AI-posters nu voorbij komen...
1: Ze lijken wel allemaal door elkaar,
0: Ze lijken allemaal op elkaar. Het is hetzelfde lettertype. Ik heb al 15 keer dezelfde bus voorbij zien komen waarmee mensen mee kunnen. Alleen of met een clublogo of met tekst, of weet ik het wat erop. Ik heb dezelfde lettertypes de hele tijd gezien. Ik vind het eigenlijk ook wel heel leuk, natuurlijk.
1: Het wordt niet slechter op, maar waar AI dan voor staat, het lijkt allemaal op elkaar.
0: Het is inderdaad, het wordt vergeleken met de Canva-posters die vorig jaar werden gemaakt. Wordt het er zeker niet slechter op. Alleen wat je zegt, het lijkt allemaal zo op elkaar.
1: Hoe uniek ben je dan nog als club? En trek je dat ook het hele seizoen door? En wil je nou eens daar een goed voorbeeld van hebben? Keienburgse Boys.
0: Ja, die zijn echt goed.
1: Eredivisieniveau in de vierde klasse.
0: Volgens Luc Stam, eredivisieniveau in de vierde klasse. Ja,
1: en hij kan het weten. Jesper, dankjewel voor nu. We gaan door naar Jeanette Smit voor het laatste nieuws uit de achterhoek.
0: Die zit helemaal niet.
1: Ik ook niet.
0: Moet je even ophalen?
1: Ja, doe maar.
0: Nou, ik zal het even op.
1: Oké. Coldplay dan, Adventures of a Lifetime.

0: Coldplay Adventures of a Lifetime. Tijd geworden voor het laatste nieuws uit de Achterhoek. Daarvoor is Jeanette Smit weer aangeschoven. Nee, aangeschoten zal ze niet zo gauw zijn.
1: Nee.
0: Je krijgt het laatste, zeker niet om 9:30 's ochtends.
1: Nee, het is een beetje
0: het laatste
1: beetje
0: nieuws uit de Achterhoek. Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Gemeente Doetinchem maakt kans op een plek als nationale grootschalige woningbouwlocatie. De stadsgemeente staat op een longlist van het Rijk voor deze status. Het Rijk onderzoekt momenteel welke gebieden uiteindelijk worden geselecteerd. Met een nationale aanwijzing krijgt Doetinchem extra aandacht op het gebied van woningbouw vanuit het Rijk. Dat betekent niet alleen meer mogelijkheden voor financiële ondersteuning, maar ook hulp bij complexe vraagstukken rondom grootschalige woningbouw. Of Doetinchem daadwerkelijk de nationale status krijgt, moet nog blijken.
0: De gemeente Oude-IJsselstreek sluit het jaar 2025 af met een positief financieel resultaat van 7,7 miljoen euro. Het college zegt in de toelichting dat een belangrijk deel van dit resultaat incidenteel van aard is. Vorig jaar stond in het teken van maatschappelijke druk, internationale onzekerheden, stijgende kosten en veranderend rijksbeleid. Ondanks deze omstandigheden zijn op veel terreinen concrete stappen gezet, zegt Oude-IJsselstreek. Zo stelde de gemeenteraad vorig jaar het mobiliteitsplan 2025-2040 vast. En op het gebied van woningbouw werden stappen gezet en wordt gewerkt aan toekomstvisies voor verschillende kernen.
1: Wat begon als een kleinschalig festival moet de komende jaren uitgroeien tot een breder platform voor Achterhoekstalent. Dat vertelt initiatiefnemer Luc Wassing van Festival Veran in Zelhem. Niet alleen muzikanten moeten er een podium krijgen, ook cameramensen, geluidtechnici en creatieve makers uit de regio moeten er in de toekomst ervaring kunnen opdoen. Tijdens de tweede editie treden verschillende regionale artiesten op en de acts zijn grotendeels afkomstig uit het netwerk van de organisatie. Festival Veran vindt zaterdag 13 juni plaats aan de Velswijkweg in Zelhem.
0: En de 18-jarige Mart Jansen maakt furore in de jeugd van de Graafschap. Maar hij is ook jeugd international van Curaçao. De verdediger kwam uit voor 3 jeugdteams en heeft al 11 interlands op zijn naam staan. Omdat zijn vader op Curaçao is geboren, mag de 18-jarige verdediger uitkomen voor het land. Ook wel bekend als de Blue Wave. De vader van de jeugd international is oudspeler van de Graafschap Wouter Jansen. Tegenwoordig teammanager van de eerste selectie. En daardoor mag de jonge superboer het spektakel in Amerika van dichtbij meemaken. En tot zover een overzicht van het nieuws uit de Achterhoek. We gaan kijken wat het weer dit weekend doet. Gerrit Vossers heeft de details.
2: Het weer in de regio.
3: De dag die is droog begonnen, maar op de radar zien we een buienlijn die van west naar oost over de provincie trekt. En daar krijgen we vanmorgen mee te maken. Later op de ochtend wordt het allemaal wel wat droger. Dan kan er ook af en toe de zon er nog weer bij komen. Maar vanmiddag gaan er weer buien vallen. En die kunnen soms nog weer even pittig uitpakken. Niet zo als gisteren. De onweer is er wel uit. En tussen de buien door komt ook af en toe de zon erdoor. Maar als een bui valt, een pittige bui, kan er zelfs ook nog plaatselijk even wateroverlast zijn en kans op windstoten. Tussen de buien door dus af en toe wat zon en bij een matige westenwind wordt het dan 18 tot 19 graden. Vanavond worden de buien snel minder en blijft het op de meeste plaatsen droog. En komende nacht is het droog met een afwisseling van wolkenvelden en ook opklaringen. Het koelt dan af naar 11 graden. De zaterdag begint ook droog met wolkenvelden, af en toe wat zon. In de loop van de ochtend neemt de bewolking toe. Eind van de ochtend kan er al een buitje vallen. Maar in de middag vallen ook wat buien met tussendoor ook weer zon. De wind die is zwak tot matig uit de zuidelijke richtingen en dan wordt het 20 tot 21 graden. Zondag begint met wat regen of enkele buien. In de middag ook in eerste instantie, nog later wordt het allemaal wat droger. Er staat een zwakke tot matige wind en dan wordt het ook 20 tot 21 graden. Na het weekend hebben we op maandag en dinsdag ook nog wat met buien te maken. Temperaturen maandag wat hoger, 22 graden, dinsdag een graad of 19. Vanaf woensdag wordt het wel minder wisselvallig, maar kan er altijd nog wat regen of een bui vallen. Maar de temperaturen die komen wat hoger uit met 22 tot 23 graden op volgende week donderdag en vrijdag.

En als je aan de westkust van Amerika bent geweest, dan kun je hier wel iets bij voorstellen als je dan deze muziek hoort. En je ziet daar de stranden in de buurt van Los Angeles, bij Santa Barbara in de buurt bij. Dan kun je Jen en Dean's Surf City helemaal voor je zien. We hoorden ook al het laatste nieuws uit de Achterhoek. En weerman Gerrit Vossus vertelde wat voor weer we dit week einde kunnen verwachten. Het houdt nog niet echt over. Het echte mooie zomerweer is even voorbij. Zo dadelijk, meer vanaf Reup op het festivalterrein. Gisteravond natuurlijk veel te doen. Onze verslaggevers waren daar aanwezig. We blikken daar nog even terug. Onder meer op de Stille Tent.

0: Hup op in Ruurlo dit hele week einde. Gisteren de eerste dag of avond van het festival met een aantal bijzondere dingen toch wel. Zoals een stilte tent. Lammert ten Kamp, verslaggever, nam daar een kijkje met mijn collega Dick Klein-Geltink.
1: Dick, we staan hier bij de stilte tent. Hoe vind je dat?
2: Stilte tent? Ik hoor geen muziek.
1: Nee, dat klopt. Die jongelui die staan hier allemaal met koptelefoons op te zingen. Dat is toch ook heerlijk rustig voor de oudere mensen.
2: Ik zie ze dansen, maar ik hoor geen muziek. Ja, je moet een koptelefoon hebben.
1: Ja, die jonge dame daar die heeft al een koptelefoon voor jou. Dan kun je even meeluisteren. Mag die meneer even een koptelefoon van jou lenen?
3: Zeker. Kijk eens, meneer.
1: Dick, die doet nu de koptelefoon op. Oh, die begint daar helemaal te swingen. Hoe is die, Dick?
4: Ja.
1: De muziek die u op de achtergrond hoort, dat is van de andere tent. Maar deze tent is echt muis

0: Julia Claire was dat op Radio Ideaal. En El Voulet. Ja. Het is Frans. Ik ben daar niet zo heel goed in. Ik weet iemand die daar veel beter in is. Dat is Jesper Giezen. Maar ja, Franse titel. Ja, jij kan hem zo voorlezen, maar je ziet het scherm niet. Oké, daar gaan we. We hebben van Julia Claire gedraaid. Ja. Elle voula con l'appel Venise.
1: Ja, dat is prima.
0: Ja, dat is prima. Oké, doe het voor.

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Garvo. Voer naar mijn hart. Kijk op garvo.nl.
1: Bij Tuincentrum Bloemendaal in Drempt vind je alles voor een groene en bloeiende tuin. Maar ook alles voor in en om je huis. Planten, bloemen, accessoires en meer. Kom naar Tuincentrum Bloemendaal in Drempt en laat je inspireren en verrassen.
2: De Kovic, ook voor sloopwerkzaamheden. Van makkelijk tot moeilijk bereikbare plaatsen. Tevens veilig en milieukundig puinbreken op locatie. De Kovic, de juiste machines. Deskundig personeel. En jarenlange ervaring. De Kovic, altijd vertrouwd.
1: Tuincentrum Bloemendaal in Drempt. Het groenste tuincentrum van Gelderland.
3: Een goed gesprek aan de stamtafel onder het genot van een potje bier. Lekker ouderwets dineren met heerlijke wijnen. Met je vrienden een bierproeverij met keus uit meer dan 100 speciaalbieren. Maar ook je bruiloftsfeest of jubileum in de sfeervolle zaal of biertuin. Dat allemaal in het normaalste café in de Achterhoek. Café de Tol, het hangt gewoon weert.
4: Wilt u een topspeler van uw auto maken? Kom langs bij de Hogevoort Car Care. Het adres voor allround autoverzorging. Uniek in kwaliteit, service en snelheid. U vindt ons in Zelhem, Doetinchem en op www.dehogevoort.nl.
5: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
6: Levi van Eck met het NOS-journaal. De Deense politie heeft een Nederlander van 28 gearresteerd die in Denemarken werd gezocht voor twee zware mishandelingen in 2022. Een van de slachtoffers overleed aan de gevolgen daarvan. De verdachte werd opgepakt toen zijn vlucht uit Ethiopië landde in Kopenhagen. Hij moet zeker 25 dagen in voorarrest blijven. 2 jaar geleden werd al een Bulgaar veroordeeld tot 9,5 jaar cel voor medeplichtigheid aan de mishandelingen. Een Britse man van 52 is veroordeeld tot 21 jaar cel voor een verkrachting in 2003. Een andere man zat 17 jaar ten onrechte vast voor het misdrijf, maar werd 3 jaar geleden vrijgesproken na nieuw DNA-bewijs, vertelt deze verslaggever van de BBC.
7: Another man, the wrong man, Andrew Malkinson, went down for the crime for 17 years. 3 years ago, his conviction was overturned because DNA evidence linked to Quinn, not him.
6: De nu veroordeelde man, Paul Quinn, is vader van 6 kinderen. De zaak geldt als een van de grootste gerechtelijke dwalingen in het Verenigd Koninkrijk. Het Chinese leger zegt het Nederlandse fregat De Ruiter te hebben gevolgd. Dat gebeurde tijdens de doorvaart door de straat van Taiwan. Die route ligt erg gevoelig voor China, zegt correspondent Laura van Meegen.
8: Peking ziet Taiwan als een onlosmakelijk onderdeel van China en daar valt de straat van Taiwan onder. De Chinese strijdkrachten zeiden niet dat Nederland er niet had mogen varen, maar wel dat ze in hoge staat van paraatheid stonden.
6: Vorige week claimde China al het fregat te hebben verdreven uit de Zuid-Chinese zee. Het Nederlandse ministerie van Defensie heeft nog niet gereageerd. Het Nederlands elftal heeft voorafgaand aan de eerste training in de VS een minuut stilte gehouden voor Hans Joritsma. De oud-teammanager van Oranje overleed gisteren na een kort ziekbed. Bij de training in New York verschenen alle 26 spelers op het veld. Alleen assistent-trainer Ruud van Nistelrooy is nog niet aanwezig. Het weer vannacht is het droog en koelt het af naar 10 tot 13 graden. Morgen begint droog, in de loop van de middag kans op wat regen bij maximaal 19 graden. Dit was het NOS-journaal.
9: Na het bal gaan alle meisjes van het land het schoentje passen. Er is maar één schoentje voor één meisje.
10: Ze kunnen beter meteen naar Schoenmoorden Hermans in Hengelo, Gelderland of Winterswijk gaan. Want daar hebben wij voor iedereen een schoen die past. Eerlijke en duurzame schoenen voor dames en heren. In verschillende wijdte, maten en prijsklassen.
9: In dat geval, Schoenmoorden Hermans.
11: Deze week kijken we terug op een geslaagd boerenzoekstalseizoen met boer Gert en Woperijs. Gert, hoe heb jij dit avontuur beleefd?
12: Als een erg fijne tijd. Eerst zie je alleen de bouw van de stal. Ja, en dan kom je binnen. Man, man, man. Dan word je pas

0: totaaloplossing voor de agrarische sector. Woprijs.nl. Tijd maar weg.
1: Bij Schoenmoeder Hermans werken ze samen met verschillende podotherapeuten in de regio. Graag tot ziens in Hengelo, Gelderland of in Winterswijk.
0: Zal ik je eens een geheimtje verklappen? Sinds we samen zijn, gaat Woprijs nu ook de mestopslag verzorgen. Woprijs.nl. Tijd maar weg.
2: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Garvo. Voer naar mijn hart. Kijk op garvo.nl.
3: Vertrouw dichtbij
4: in de Achterhoek.
3: Hey, Radio Ideaal.
5: Hits bij de koffie.

Inderdaad, een nieuwe aflevering van Hits bij de Koffie op deze zaterdag muziekdag. Het is vandaag 6-6-26, 6 juni. Welkom en tot aan 12 uur bijna non-stop achter elkaar. De ene grote hit naar de andere. Met dank aan Björn en zijn team met dit en dat van alles wat natuurlijk. Dit weekend live vanaf Reurpop, het kan u niet ontgaan zijn. En ook daar komen we op terug de komende uren nog. Wat gaan we verder doen? Natuurlijk rond 10:30 de vaste items, waaronder het streeknieuws met Jeannette Schmid. De uitgebreide weershow, Renze Kuitert hier in de studio. En natuurlijk hebben we de Hollandse 3, de 3 best verkochte en meest gedownloade nummers van dit moment. Dat en meer dus tot aan 12 uur in Hits bij de Koffie. Met zometeen muziek onderweg van Rob de Nijs, want het draait niet om mij, maar wel om de muziek natuurlijk op deze zaterdag. Maar eerst eventjes terug naar de jaren 80. Dat doen we met Stan Ridgway. En dit is Calling Out to Carol.

die hadden we een tijdje niet gehoord. Deze Train samen met Ashley Monroe en Bruce is daarvoor nog Rob de Nijs, Bangerhart. En dat hier op Radio Ideaal. Stan Ridgway trouwens ook nog. Calling Out to Carol. Bijna non-stop tot 12 uur. Dit is een hele mooie van Creedence.

0: En dat waren ze, de Shadows, met het hele mooie Dance On. Hier op Radio Dial in Hits bij de Koffie. En daarvoor nog Creedence Clearwater Revival en Who Will Stop the Rain. We gaan luisteren naar het regionieuws, gevolgd door de Weershow natuurlijk met Renze Kuitert. En we hebben de Hollandse 3, dat allemaal zometeen.
1: Het nieuws uit jouw regio.
2: Ik ben Nicole Vlonden. Gistermiddag brak een grote brand uit in een leegstaand voormalig restaurant aan de Deventerweg in Epsen. Het pand waarin vroeger Chinees restaurant De Rozentuin zat, en dat al meer dan 10 jaar leeg staat, raakte zwaar beschadigd. Door de hevige rookontwikkeling schaalde de brandweer op en werden extra eenheden ingezet. De brandweer wist het vuur onder controle te krijgen, maar het gebouw was toen al grotendeels ingestort. Delen van het dak, de voorgevel en uiteindelijk een groot deel van de rest van het pand kwamen naar beneden. Bij de brand raakte niemand gewond. De rook trok over de A1. De Deventerweg is tijdelijk afgesloten geweest. De oorzaak van de brand is nog onbekend. De rechtbank in Zutphen heeft een 28-jarige man uit Zutphen veroordeeld tot 12 maanden gevangenisstraf en tbs met voorwaarden voor het aanranden van 3 vrouwen. In 2 gevallen likte hij aan de voeten van zijn slachtoffers en maakte hij opnames van zijn acties. De man zegt dat zijn gedrag voortkwam uit weddenschappen, maar de rechtbank stelde vast dat dit verzonnen is. Tijdens de feiten droeg de man een enkelband omdat hij voorwaardelijk vrij was na een eerdere veroordeling voor poging tot doodslag. Ook was hij eerder veroordeeld voor het bezit van kinderporno. Deskundigen achten de kans op herhaling aanwezig en beschouwen hem als verminderd toerekeningsvatbaar. Naast de straf en tbs moet hij 1 van de slachtoffers €3.000 schadevergoeding betalen. Gisteren zijn de hulpdiensten naar jachthaven De Anke in Doetinchem gestuurd, waar een oudere man in de kajuit van een boot medische hulp nodig had. Door de beperkte ruimte aan boord hielp de brandweer de ambulancedienst bij het veilig van boord halen van het slachtoffer. De man is daarna in een ambulance naar het ziekenhuis gebracht voor verdere behandeling. Over zijn medische toestand en de oorzaak van de situatie is niets bekendgemaakt. In de Achterhoek wordt tijdens het broedseizoen extra aandacht gevraagd voor de bescherming van jonge dieren in bossen, hagen en weilanden. Verstoring door mensen of loslopende honden kan ervoor zorgen dat ouderdieren hun jongen verlaten of dat dieren ernstig worden gestoord. 10 organisaties uit natuur, recreatie en landbouw werken samen in het netwerk Natuurlijk te Gast in de Achterhoek en voeren de campagne Bescherm de Jonkies. Dit was alweer een overzicht van het nieuws uit de Achterhoek.
0: Inderdaad, met dank aan Nicole van Londen voor het regionieuws. We gaan direct door naar Renze Kuitert hier in de studio. Renze, goedemorgen.
3: Goedemorgen, Hugo.
0: Welkom in de studio.
3: Dankjewel.
0: Ja, wij zijn het al zo mooi gewend, hè? En toch de laatste paar dagen veel regen gehad. Hoe ziet dat eruit dit weekend?
3: Nou, van het weekend hebben we eigenlijk... We gaan eigenlijk best wel een aardig weekend tegemoet. Niet volop zomers, maar als je het afzet tegen de afgelopen dagen... dan. Mogen we niet klagen.
0: Nee.
3: En let wel, het heeft 10 millimeters geregend. Hè. Hoosbuien, onweer. Een zegen voor de natuur.
0: Ja, heel goed voor de waterstand.
3: Ja, goed voor de waterstand. Ook goed voor het neerslagtekort. We zitten dan onder de gemiddelde van de 5 droogste jaren in deze periode. Dus dat is hartstikke mooi. Zeker als je nagaat dat april natuurlijk god en god droog was. Dus ja, het ziet er allemaal goed uit. En het groeit ook allemaal. Het enige wat we nog missen, Hugo, is wat warmte. En... ja, volgende week, het wisselvallige weer blijft aanhouden. En volgende week, vanaf dinsdag, kunnen we eigenlijk gewoon spreken van juni koelte. Want het wordt volgende week vanaf dinsdag, woensdag, zoals de modellen er nu uitzien, hooguit 18, 19 graden. En dat is toch wel heel erg aan de frisse kant voor het begin van de zomer.
0: Ja, precies. En wat is normaal gesproken voor deze tijd?
3: Zo 21 graden is gemiddeld, hè?
0: Ja, ja.
3: En nou, daar komen we dus vandaag en morgen echt nog wel aan, denk ik. Vanmorgen natuurlijk ook het zonnetje erbij hier in de Achterhoek. En je ziet wel wat toenemende bewolking, maar eigenlijk is het helemaal geen verkeerd weer. En het is ook droog.
0: Ja.
3: Nou, in de loop van de... Ik denk aan het eind van de middag. Je ziet nu al op de buien gaat dat het in het westen wat lichte regen valt.
0: Mm-hmm. Vanuit Zeeland of zo, hè?
3: Ja, vanuit Zeeland. Ja, Zeeland, Zuid-Holland. Dan komt weer zo'n gebiedje aan met wat lichte neerslag. Veel zal het niet zijn, zeker niet als je het afzet ten opzichte van donderdag. Want toen... kwam het echt met bakken uit de lucht donderdagmiddag. En, maar ik verwacht ergens aan het eind van de middag, begin van de avond, misschien een 1-2 mm neerslag. Dus dat valt eigenlijk reuze mee. En temperatuur is gewoon goed. 20, 21 graden. Ja, heerlijk.
0: Lekker. Vanmiddag hebben we nog een feestje, barbecue'tje erbij. Blijft het een klein beetje droog? Je zei 2 mm. Valt dat ook in de Achterhoek?
3: Ja, in de Achterhoek verwacht ik 2 mm neer. Maar voor hetzelfde gaat, blijft het... kan het ook droog zijn hier in Zelhem, Hugo, hoor. Dat weet je niet. Maar ik denk dat het er iets neerslag komt.
0: Ja.
3: En ik verwacht zelfs, ik durf het nog wel wat spannender te maken voor morgen. Ook voor morgen geven ze wat lichte regen aan. Maar ik denk met een beetje geluk dat we het morgen, dus op zondag, gewoon in elk geval overdag. Dus ergens vanaf de ochtend tot de rest van de dag droog houden. Misschien dat er heel in de vroege ochtend nog wat neerslag valt. En dan is het ook bewolkt morgen vroeg.
0: Ja.
3: En 's middags komt het zonnetje erbij, stapelwolken. 21 graden, vriendelijk weer.
0: Mooi festivalweertje, want we zijn dit weekend natuurlijk op Rup. Ja. Dus mooi dat het redelijk weer is, droog.
3: Ja, en weinig neerslag, hè, wat ik net al zei.
0: Ja.
3: Nou, dan krijg je maandag een bijzondere dag. Dan wordt het wat warmer, 22, 23 graden. Kans op een onweersbui. Ja, en dan helaas, dat zei ik net al, Hugo, kan het net al over juni, koelte. Ja, vanaf dinsdag, woensdag de temperatuur hooguit 18, 19 graden.
0: Ja.
3: En, maar er zijn ook signalen dat het volgend weekend dat de temperatuur toch weer gaat stijgen. Naar normale waarden of zelfs nog wel richting 3, 24 graden in de Achterhoek.
0: Dat zou toch lekker zijn?
3: Ja.
0: Vooral als je vakantie hebt, toch?
3: Jazeker, je hoort mij niet klagen vanaf volgende week zaterdag.
0: Mooi, Renze, bedankt. Hè? En veel plezier met de vakantie.
3: Dankjewel.
0: En daarna spreken we elkaar natuurlijk weer. Ik hoorde dat je 10 juli weer terug bent.
3: Dat klopt, ik ben er even een paar weken tussenuit.
0: Helemaal super. Okay. Even de accu weer opladen. Hè?
3: Zeker.
0: Mooi, bedankt.
3: Hoi.
1: De Hollandse 3. De beste 3 Hollandse hits hoor je hier. Dit is nummer 3.

prachtig de Hollandse 3 voor deze zaterdag. Het is vandaag 6 juni 2026. Prachtig, op nummer 3 zojuist zanger Jannes, de piratenkoning uit het Drentse land. Dans tot de morgen met mij. Wat een hit heeft deze zanger weer te pakken. Op nummer 2 uit Nijmegen, zangeres Sineke. En ik doe wat ik wil, een oudje van Rob Zorn in een nieuw jasje gestoken. En wat klinkt het mooi, wat een stem heeft deze zangeres. Op nummer 2 dus vandaag in de Hollandse 3. En zojuist op nummer 1, wat een grote hit, Justin de Wild en Cheerio. Volgende week zaterdag natuurlijk weer een nieuwe editie van de Hollandse 3. De 3 best verkochte en meest gedownloade nummers van dit moment. En je luistert naar Radio Ideaals, hits bij de koffie sinds jaar en dag op de zaterdagmorgen tussen 10 en 12 uur. Met zometeen muziek onderweg, onder andere van Morgan Wallen. We draaien Bryan Adams en Mel C. En ook Normaal komt eraan. Een lekkere gouden ouwe. Dus hou hem hier.

Ah, die hadden we lang niet gehoord. Zo'n lekkere gouden ouwe van Normaal. En kom eens even hier. Wat een prachtige plaats. Ik kreeg van de week een tip van, goh, kun je die nog eens draaien? En ik dacht, waarom niet? Prachtig. Het was een B-kantje. We hebben dat meer gehoord, een B-kantje. Goed, we gaan er even uit voor reclame en het nieuws van 11 uur. En zometeen snel terug met deel 2 van Hits bij de Koffie. Alleen maar grote hits. We draaien ze bijna non-stop achter elkaar. En dat doen we dus na het nieuws en de reclame van 11 uur. Beginnen we met Los Lobos en Come On, Let's Go. Tot zo.

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Garvo. Voer naar mijn hart. Kijk op garvo.nl.
1: Feest vieren of een vergadering of workshop organiseren midden in de natuur aan de voet van de Lochemse Berg? Kom naar de Heksenlaak voor al uw feesten en partijen tot 450 personen. Kijk op heksenlaak.nl.
2: Hewu, bouw- en montagebedrijf. Al 25 jaar een begrip in de Achterhoek. Van verp

0: samen.
1: We zouden deze commercial zo kunnen beginnen.
0: Howdy folks, koop nu je tweedehands auto bij autobedrijf Berendsen.
2: Of zo.
3: Yo, onderhoud, APK en banden. Je weet toch, bij autobedrijf Berendsen moet je zijn.
1: Ja, we doen het allemaal, maar niet op die manier. Wij zijn laagdrempelig, betrouwbaar en klantgericht. Wij helpen je met je auto. Wij zijn autobedrijf Berendsen Zelhem. Maak nu online een afspraak op autobedrijfberendsen.nl.
4: Het is bijna zover. Ruhrpop 2026 komt eraan. Op 5, 6 en 7 juni verandert Ruurlo weer in dat ene weekend waar we het hele jaar naartoe werken.
5: 3 dagen vol muziek, theater en spektakel. Van grote acts tot verrassende hoekjes, Ruhrpop heeft voor iedereen iets moois.
6: Achter de schermen is het soms net zo'n avontuur als op het festivalterrein. Maar als je die sfeer ziet, die volle tent, het plezier van de kids en de senioren, dan weet je waarom Ruhrpop zo belangrijk is voor de hele regio.
4: Kom met je vrienden, je buren, je hele straat en beleef Ruhrpop zoals het bedoeld is.
5: 3 dagen samen genieten in Ruurlo. Dat maakt Ruhrpop elk jaar weer bijzonder.
6: Ruhrpop 2026. 5, 6 en 7 juni. Het wordt weer prachtig.
7: Zorg dat je de bieber. Zorg dat je de bieber. Zorg dat je de bieber.
8: Nederland telt tal van bekende schilders. Arnie Schilder. Nick Schilder. Ach, ga zo nog maar even door. Toch is er één schilder die anders is dan alle andere schilders. Regelink Schildersbedrijf in Keijenborg. Een traditionele schilder waar vakmanschap nog vooraan staat. Een schilder voor onderhoud, nieuwbouw of verbouw. Geen verwaande kwasten, alleen maar topmerken. Achterhoeks vakmanschap. Niks meer, niks minder. Regelinkschildersbedrijf.nl. Gewoon goed.
9: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
10: Levi van Eck met het NOS-journaal. De Deense politie heeft een Nederlander van 28 gearresteerd die in Denemarken werd gezocht voor 2 zware mishandelingen in 2022. Een van de slachtoffers overleed aan de gevolgen daarvan. De verdachte werd opgepakt toen zijn vlucht uit Ethiopië landde in Kopenhagen. Hij moet zeker 25 dagen in voorarrest blijven. 2 jaar geleden werd al een Bulgaar veroordeeld tot 9,5 jaar cel voor medeplichtigheid aan de mishandelingen. Een Britse man van 52 is veroordeeld tot 21 jaar cel voor een verkrachting in 2003. Een andere man zat 17 jaar ten onrechte vast voor het misdrijf, maar werd 3 jaar geleden vrijgesproken na nieuw DNA-bewijs, vertelt deze verslaggever van de BBC.
11: Another man, the wrong man, Andrew Malkinson, went down for the crime for 17 years. 3 years ago, his conviction was overturned because DNA evidence linked to Quinn, not him.
10: De nu veroordeelde man, Paul Quinn, is vader van 6 kinderen. De zaak geldt als een van de grootste gerechtelijke dwalingen in het Verenigd Koninkrijk. Het Chinese leger zegt het Nederlandse fregat De Ruiter te hebben gevolgd. Dat gebeurde tijdens de doorvaart door de straat van Taiwan. Die route ligt erg gevoelig voor China, zegt correspondent Laura van Meegen.
12: Peking ziet Taiwan als een onlosmakelijk onderdeel van China en daar valt de straat van Taiwan onder. De Chinese strijdkrachten zeiden niet dat Nederland er niet had mogen varen, maar wel dat ze in hoge staat van paraatheid stonden.
10: Vorige week claimde China al het fregat te hebben verdreven uit de Zuid-Chinese zee. Het Nederlandse ministerie van Defensie heeft nog niet gereageerd. Het Nederlands elftal heeft voorafgaand aan de eerste training in de VS een minuut stilte gehouden voor Hans Joritsma. De oud-teammanager van Oranje overleed gisteren na een kort ziekbed. Bij de training in New York verschenen alle 26 spelers op het veld. Alleen assistent-trainer Ruud van Nistelrooy is nog niet aanwezig. Het weer vannacht is het droog en koelt het af naar 10 tot 13 graden. Morgen begint droog, in de loop van de middag kans op wat regen bij maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: Gas. Water. Licht. Allemaal eerste levensbehoeftes. Stel je voor dat dit er even niet is. Wat doe je dan? Dan ga je naar Gotink Installatie. Want Gotink Installatie is dé moderne en veelzijdige totaalinstallateur voor de hele Achterhoek. Kijk maar eens op gotinkinstallatie.nl of kom naar onze showroom in Hengelo, Gelderland. Tot snel.
14: Hemu, bouw- en montagebedrijf. Al 25 jaar een begrip in de Achterhoek. Van verbouw

0: aflevering. Ons Heli team staat er stijger om aan de slag te gaan met jouw bouwproject. Heli, een stevige fundering voor jouw volgende project. Bezoek helu.nl en start samen.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Garvo. Voer naar mijn hart. Kijk op garvo.nl.

wat een prachtige stem, zangeres Els Bakker uit Doetinchem. En maar als je straks toch gaat, welkom terug, deel 2 van Hits bij de Koffie. Tot aan 12 uur, bijna non-stop achter elkaar. En we komen dit weekend vanaf Reupop, vanavond vanaf 6 uur. Dus het is maar even dat je het weet. Heel veel live vanuit Reupop dus, dit weekend. Luister mee, dit zijn de Bellamy Brothers.

0: prachtig mooi deze van niemand minder dan Jan Smits. En als de morgen is gekomen. Luisteraars, nogmaals goedemorgen. Welkom terug, deel 2 van Hits bij de Koffie. Elke zaterdagmorgen tussen 10 en 12 uur. En misschien luister je wel via FM 99.5. Of wellicht via DAB Plus tegenwoordig. Of via radioideaal.nl wereldwijd via de stream. Tot aan 12 uur dus, bijna non-stop achter elkaar. Straks nog een reportage van Dick Klein Geltink, onze collega. Hij is ter plekke op Reurpop in Ruurlo, waar we dit weekend te gast zijn. Vanaf vanavond 6 uur weer live. En we gaan snel door met die grote hits. Even terug in de tijd, 1965, samen met Chris Andrews. Mooie herinneringen aan deze plaat. Vroeger draaide ik vaak in Zellam bij het Witte Paard of in de Peerdenstal. En de café-eigenaar Henk Bulten zei, draai nog eens een mooi plaatje van Chris Andrews. Hij was echt fan van deze plaat. Mooie herinneringen dus, hier is hij, Chris Andrews. En To Whom It Concerns.
1: My friends, please hear me do.

hele mooie Duitsstalige van Chris Roberts was dit. En Mijn Name is Haase. We kennen hem in Nederland ook van het Lowland Trio. Mijn Naam is Haas, maar volgens mij was dit het origineel. Radio Ideaal, hits bij de koffie. Wat is het gezellig op de zaterdagmorgen. Zometeen nog een hele mooie van Alvaro Soler onder andere. En ook Marianne Veenstra komt eraan. Maar eerst terug naar de jaren 80. A Flock of Seagulls.

0: Sofia.
1: De streekomroep voor de Achterhoek Radio Ideaal. Draai de muziek van Alvaro Soler en Sofia. En daarvoor die hele mooie van Marianne Veenstra uit Gieten in Drenthe komt ze. Maar een prachtige stem. En dit was Kind van Zon en Maan. Zo, Radio Ideaal presenteert Hits bij de Koffie. En dat doen we tot aan 12 uur zometeen vanuit Reupop. Dick Klein Gelting in gesprek met de zanger van de band Op Schakel. En hij praat met hun over het gebeuren bij het Reupop. Daar zijn we ook dit weekend live te gast. Vanaf vanavond 6 uur weer. Dat doen we zometeen na de volgende plaats van BZN. En dit is het hele mooie Blue Eyes.

0: Prachtig mooi deze van de heren van de Dijk, onder leiding van Huub van der Lubbe natuurlijk. En we beginnen pas. Streekomroep Radio Ideaal voor de Achterhoek en omgeving. En we gaan live naar het Ruhrpop. Daar was Dick Klein Geltink. En hij gaat eventjes vertellen wat daar zoal te doen is en wat er komt. En hij is in gesprek met de zanger van de band Opschalen.
1: De vrijdag zit er bijna op hier, de eerste dag van Ruhrpop 2026. Wat hebben we meegemaakt vandaag? Lekkere muziek, mooi, heel mooi en nog mooiere muziek. Overal bandjes en alles. En als laatste optreden vanavond is het de beurt aan de band Opschakelen. We gaan even een klein beetje opschakelen. Ik zit hier tegenover Wienand. Wienand, de zanger van Opschakelen. Dag Wienand.
2: Ja, donders goedenavond. Ja.
1: Straks moet het even gebeuren als laatste act hier op de vrijdag.
2: We gaan nou een uurtje alle hoeken van het veld met alle dialectrock die u in pak hebt laten zien.
1: Ja. We genieten nu even op de achtergrond van muziek van Metallica.
2: Ja.
1: He? Dat is weer iets anders, hè?
2: Het gaat, hè? Ja. Straks gewoon nog een tandje bier geven.
1: Dus. Ja. Gewoon zo even over hem, over je nieuwe nummer. Dat is ook wel heel mooi, hè? Heel mooi, hè? Maar ik ben niet alleen hier. De rest van de band is nog even... ik weet niet wat ze aan het doen. Maar ik heb hier ook nog Mark, de gitarist van Opschakelen.
3: Ja, ik ben er ook bij. Ook zin om vanavond even een mooie show te geven aan Ruhrpop.
1: Ja.
3: We hebben mooie dingen voorbereid. Dat ga je straks allemaal nog wel zien. Dan kun je man en half opraten, denk ik. Want je hebt wel een mooi showtje voorbereid voor vanavond.
1: Ja, Mark, jij doet niet alleen maar met Opschakelen. Je hebt zelf ook nog
3: een
1: project met muziek.
3: Zo nu en dan speel ik zelf ook nog op feesten en partijen of op festivals. Alleen met de akoestische gitaar inderdaad. Ja. Maar eigenlijk ligt mijn hart toch nu wel bij Opschakelen. Gewoon lekker elektrisch. Met de jongens op pad vanavond ook met de bus hier naartoe. Dat is gewoon geweldig.
1: Dus. Ja, ik ken jullie van een paar jaar terug op de Lorense kermis. Daar hebben jullie ook vaak gespeeld.
2: Ja.
1: Ik ben er eentje even een tietje tussenuit geweest.
2: Ja, 15 maanden tussenuit geweest. Ook met bandje eigenlijk. Ik bedoel, even een pauze, zeg maar.
4: Sabbatical.
2: Maar we hebben de boel weer opgepakt. En eigenlijk as van ouds weer in de repetitieruimte. En dat klinkt allemaal weer als een klok. Dus we hebben er weer zin in. En 2026 stoten weer. Dus,
1: En nu op Ruhrpop, hè?
2: Ja, wat is het? Derde keer?
1: Ja,
3: derde keer.
2: Ja. Zoiets. Ja. En eigenlijk altijd wel op Benny's Valley. Was daar vroeger de saloon.
1: Ja.
2: En we hebben mooie dagen gehad hier. En dus dat zal vanavond ook niet anders zijn. Wie kijkt er nu?
1: De muziek ook. Ik vind het schitterend. Even over jullie nieuwe nummer. Want jullie hebben een nieuw nummer gemaakt, geschreven of door jullie zelf. Of een Ruhrpop.
2: Ja, we dachten van de bunt al genoeg festivals die zeg maar wel een eigen themalied hebben. Maar van Ruhrpop houdt dat niet, was dat ons niet bekend. Dus we hebben een beetje vooronderzoek gedaan. Blijkt dat in 2008 is het wel een keer gebeurd door Guido Krabben. Hij heeft een keer een nummer gemaakt over Ruhrpop. Maar goed, 2008 is het alweer 18 jaar terug, dus we dachten we gaan ervoor. En ze zijn nog helder op geweest in Loarne. Nou, een nummer opgenomen met signalen.
1: Ja.
2: En is mooi van.
1: We hebben al een keer gedraaid, een paar keer al bij Radio Ideaal.
2: Mooi.
1: En dat nummer, Mark, die tekst, hoe komen jullie door? Zo bezig zelf gedaan een beetje?
3: Emiel Brugink uit Aalden heeft een groot deel van de tekst gedaan. En we hebben dat op de dag zelf nog een beetje gemodificeerd. Zelfs met de organisatie van Ruhrpop, die ook gewoon geweldig meedenkt met de tekst. Die nog wat...

En ook Beaufortog is te gast op Rupop morgen. En dit was een hele mooie van hun. Geef Mimim bier eens aan. Nog één plaatje en dan gaan we zometeen nog de Piratenklassieken draaien. En is vandaag een hele mooie van het sneeuwbaltrio. Dus zometeen Heimwee. Maar eerst deze van Joe Buck.

Kippenvelmuziek, de plaat van het sneeuwbaltrio Heimwee, de piratenklassieker van vandaag. Zo, dit was hem. Hits bij de koffie voor deze zaterdag. Wat vliegt de tijd als het gezellig is? Het verveelt nooit, dat draaien. En Hits bij de koffie is er trouwens al vanaf 1995, in de vorige eeuw dus. Toen deden we er al, dit programma. En we hopen daar nog een aantal jaren mee door te gaan natuurlijk, tijdens de streekomroep van de Achterhoek Radio Ideaal. En zometeen wens ik je heel veel plezier met Martin Bloemendaal, vriend en collega. Lunchpakketje weer bij zich. Een gehaktbal op het brood, dat is ook lekker. Veel plezier zometeen dus. En ook met de rest van de programma's. En natuurlijk dit weekend vanaf het Reurpop. Het popfestival in Ruurlo. En alle medewerkers die daar druk zijn, succes. Hou hem hier op Radio Ideaal. We zijn er altijd 24 uur per dag en 7 dagen per week. Fijn weekend. En wat mij betreft graag tot volgende week zaterdag om 10 uur. Een nieuwe aflevering van Hits bij de Koffie. Met daarin weer heel veel mooie platen. Tot dan. En volgende week, kan ik alvast verklappen, draaien we alleen maar nummers van vinyl. Vinyl Hits bij de Koffie. Op de zaterdag. Op vele verzoek dus. Heel veel muziek uit de jaren 70 en 80. Allemaal van vinyl. Volgende week zaterdag dus. Tussen 10 en 12 uur.

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Garvo. Voer naar mijn hart. Kijk op garvo.nl.
1: Een slechte vacht, problemen met de huid of geregeld maag- en darmklachten. Wanneer je hond daar last van heeft, kan andere voeding de oplossing zijn. Total Bite Fresh is er speciaal voor overgevoelige honden van alle rassen en leeftijden. Ga voor meer advies naar de dierenspeciaalzaak van de Achterhoek, Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.
2: Hewu, bouw- en montagebedrijf. Al 25 jaar een begrip in de Achterhoek. Van verre

0: aflevering. Ons Heli team staat er steiger om aan de slag te gaan met jouw bouwproject. Heli, een stevige fundering voor jouw volgende project. Bezoek helu.nl en start samen.
1: Koken gaat helaas niet meer zoals vroeger. Maar genieten van een gezonde maaltijd blijft wel belangrijk natuurlijk. En daarom kies ik voor mezelf. En de maaltijdservice van EetIdee. Elke dag verschillende gerechten. Gezond en lekker.
0: Ontvang nu 3 koelverse maaltijden voor maar 15 euro. Zonder verplichtingen. Kies ook voor jezelf. Ga naar eetidee.nl om morgen al te genieten van de eerste maaltijd.
2: L&B Vorden. Al meer dan een halve eeuw vakmanschap in tractoren, land- en tuinbouwmachines. Kwaliteit gegarandeerd. Als dealer van topmerken KHIH, Steyr en Puttinger. Ook voor onderhoud ben je aan het juiste adres.
3: En dat maakt het verschil in het veld.
2: Meer weten? Kijk op lnbvorden.nl voor meer info. Een goede boer, groot of klein, wet dat hij bij L&B Vorden moet zijn.
4: Bang voor de tandarts? U bent niet alleen. Bij Bronkhorst Tandartsen zorgen we dat u zich veilig voelt. We nemen de tijd, leggen alles rustig uit en werken met moderne technieken. Als u wilt, kan de behandeling zelfs onder volledige narcose. Zo krijgt u de controle terug. Zonder stress? Zet vandaag de eerste stap. Plan uw afspraak via bronkhorsttandartsen.nl. Zeker van uw mond, zeker van uzelf.
5: Kom naar Goossens Atomica in Hengelo en bekijk onze voorjaars- en zomercollectie kleding. Laat u verrassen door ons ruime assortiment van jassen en vesten en van jurkjes tot overhemden, capris en korte broeken. En we hebben ook grote maten voor dames en heren. Goossens Atomica. De zaak waar service nog voorop staat.
6: Schat, wat doen we met die wilde haag en knotwilgen achter de schuur?
7: Geen idee. Snoeien?
6: Dan ben ik jaren bezig. Ik laat het wel door Veldhuizen Groen en Graafwerk doen.
7: Veldhuizen wie?
6: Groen en Graafwerk. Zij knotten en snipperen machinaal. Geen klus is te gek. Kijk maar eens op groenengraafwerk.nl. Ik laat de experts het werk doen. Dan gaat het ook lekker snel.
7: Top, gaan wij iets leuks doen.
8: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
9: Levi van Eck met het NOS-journaal. De Deense politie heeft een Nederlander van 28 gearresteerd die in Denemarken werd gezocht voor 2 zware mishandelingen in 2022. Een van de slachtoffers overleed aan de gevolgen daarvan. De verdachte werd opgepakt toen zijn vlucht uit Ethiopië landde in Kopenhagen. Hij moet zeker 25 dagen in voorarrest blijven. 2 jaar geleden werd al een Bulgaar veroordeeld tot 9,5 jaar cel voor medeplichtigheid aan de mishandelingen. Een Britse man van 52 is veroordeeld tot 21 jaar cel voor een verkrachting in 2003. Een andere man zat 17 jaar ten onrechte vast voor het misdrijf, maar werd 3 jaar geleden vrijgesproken na nieuw DNA-bewijs. Vertelt deze verslaggever van de BBC.
10: Another man, the wrong man, Andrew Malkinson, went down for the crime for 17 years. 3 years ago, his conviction was overturned because DNA evidence linked to Quinn, not him.
9: De nu veroordeelde man, Paul Quinn, is vader van 6 kinderen. De zaak geldt als een van de grootste gerechtelijke dwalingen in het Verenigd Koninkrijk. Het Chinese leger zegt het Nederlandse fregat De Ruiter te hebben gevolgd. Dat gebeurde tijdens de doorvaart door de straat van Taiwan. Die route ligt erg gevoelig voor China, zegt correspondent Laura van Meegen.
11: Peking ziet Taiwan als een onlosmakelijk onderdeel van China en daar valt de straat van Taiwan onder. De Chinese strijdkrachten zeiden niet dat Nederland er niet had mogen varen, maar wel dat ze in hoge staat van paraatheid stonden.
9: Vorige week claimde China al het fregat te hebben verdreven uit de Zuid-Chinese Zee. Het Nederlandse ministerie van Defensie heeft nog niet gereageerd. Het Nederlands elftal heeft voorafgaand aan de eerste training in de VS een minuut stilte gehouden voor Hans Joritsma. De oud-teammanager van Oranje overleed gisteren na een kort ziekbed. Bij de training in New York verschenen alle 26 spelers op het veld. Alleen assistent-trainer Ruud van Nistelrooy is nog niet aanwezig. Het weer vannacht is het droog en koelt het af naar 10 tot 13 graden. Morgen begint droog, in de loop van de middag kans op wat regen bij maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Midden in Zelhem geniet je van een lunch, diner of borrel bij Eetcafé De Groes. Heerlijke huisgemaakte gerechten uit de klassieke Franse keuken.
12: geserveerd door de meest vriendelijke bediening. Zowel gezellig binnen als buiten op het verwarmde terras beleef je het genieten. Proef de smaak van Zelhem. Kom naar De Groes. Bij ons kan het allemaal.
13: Oosthuis zoekt vakmensen die houden van hout. Mensen die houden van afwisseling, kwaliteit en mooi werk maken. Dus zoek jij geen standaard productiewerk, maar echt vakwerk? Kijk dan op oosthuis.nl.
14: Altijd dezelfde ellende. Wil je net gaan maaien, begin het te gieten. Gazon nat, weekend voorbij en het gras? Dat groeit maar door. Maar niet met een robotmaaier van Hank. Deze slimme Husqvarna robotmaaier past zich aan jouw planning aan en zorgt dat je gazon er altijd piekfijn bij ligt. Bezoek de showroom of kijk op Hank.nl en ontdek hoe je simpel tijd kunt besparen. Hank in Slangenburg bij Doetinchem.
15: Van een praktische hatchback tot een sportieve coupé. Bij een Garage Tering vind je altijd rond de 50 occasions in allerlei merken, prijsklassen, kloppende historie en BOVAG-garantie. Ook voor service en onderhoud van je auto ben je bij Garage Tering aan het juiste adres. Kijk op garagetering.nl of kom naar de Boeningsteeg tussen Zelhem en Doetinchem. Achterhoekse gemoedelijkheid en met verstand van zaken. Garage Tering.
16: Echte barbecuers kies voor vleesboerderij Garrison Utoli. Voor het beste vlees van eigen varkens en lokaal opgegroeide runderen. Daarnaast kun je uw pakket natuurlijk zelf samenstellen met de lekkerste salades, sauzen, stokbroden, serviesbestek en natuurlijk een barbecue. Vleesboerderij Garrison in Tolich. Geen gedoe, dat is alles. Vleesboerderijgarrison.nl.
17: Heeft jouw hond net dat beetje extra nodig? Kies dan voor de gezonde voeding van Total Bite. Lekker van smaak en boordevol voedingsstoffen en vitamine. 100% natuurlijk, glutenvrij en licht verteerbaar. Total Bite, een heerlijke en gezonde brok voor een gelukkig en gezond leven. Kom snel naar de leukste dierenspeciaalzaak in de Achterhoek. Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.

Heerlijke muziek uit de jaren 80. Bro, Brenke hoorde je in de Self Control. Grote hit voor deze dame destijds. En dat is als een hele goede middag. En vader, welkom terug bij een nieuwe aflevering Middag Poppery. Op deze zaterdag, vandaag 6 juni 2026. Ik wil Hugo natuurlijk bedanken voor 2 uur lang hits bij de koffie. Klonk weer als een klok. En tot aan 2 uur zit Middag Poppery dus met lekker gevarieerde muziek. Straks omstreeks 12:30 de Burnplaats. Deze week gaat hij naar Serenberg toe. Blijf goed luisteren dan de radio. Zometeen muziek van Marco Borsato. We gaan eens even naar Volendam toe. Hier is Piet Veerman en Walking Together.

prachtig nommer 6. Sommieux hoor je in Monte Carlo op Radio Ideaal in het programma Middagpoppery. Op gewoon de gezelste Radio Ideaal. Zometeen de beunplaat nog. En we hebben natuurlijk in het programma nog een interview staan. Want we zijn namelijk van Radio Ideaal daar bij Reurpop in Ruurlo uiteraard. En daar wordt u zometeen een dikke geld in nog van. Althans in deze twee uurtjes nog. We gaan verder met muziek van Kim Wald. Hier is UK.

Dat was die muziek van Danny Christian en Marian Bergen. En die hoorde de zaterdagavond. En het is bijna 12:30 geworden. Dus we maken plaats voor de beurtplaats voor deze zaterdagmiddag. Deze week gaat hij naar Serenberg toe. En wel naar Erik en Marcel. Dan staat je bij dat jullie druk aan het klussen zijn. Dan krijg je namens Jan en Agnes van Stro aangeboden uit Serenberg. Nou, Erik en Marcel. Zal zij klussen nog aan die kant. Op dit moment is het weer nog goed bij. En Jan en Agnes, bedankt voor het insturen van jullie beunplaats. En ik ga hem hier draaien. Hier komt Hanny en mijn kijkdoos.

0: nieuws uit jouw regio.
1: Ik ben Nicole Vlonden. Gistermiddag brak een grote brand uit in een leegstaand voormalig restaurant aan de Deventerweg in Epse. Het pand waarin vroeger Chinees restaurant De Rozentuin zat en dat al meer dan 10 jaar leeg staat, raakte zwaar beschadigd. Door de hevige rookontwikkeling schaalde de brandweer op en werden extra eenheden ingezet. De brandweer wist het vuur onder controle te krijgen, maar het gebouw was toen al grotendeels ingestort. Delen van het dak, de voorgevel en uiteindelijk een groot deel van de rest van het pand kwamen naar beneden. Bij de brand raakte niemand gewond. De rook trok over de A1. De Deventerweg is tijdelijk afgesloten geweest. De oorzaak van de brand is nog onbekend. De rechtbank in Zutphen heeft een 28-jarige man uit Zutphen veroordeeld tot 12 maanden gevangenisstraf en tbs met voorwaarden voor het aanranden van 3 vrouwen. In 2 gevallen likte hij aan de voeten van zijn slachtoffers en maakte hij opnames van zijn acties. De man zegt dat zijn gedrag voortkwam uit weddenschappen, maar de rechtbank stelde vast dat dit verzonnen is. Tijdens de feiten droeg de man een enkelband omdat hij voorwaardelijk vrij was na een eerdere veroordeling voor poging tot doodslag. Ook was hij eerder veroordeeld voor het bezit van kinderporno. Deskundigen achten de kans op herhaling aanwezig en beschouwen hem als verminderd toerekeningsvatbaar. Naast de straf en tbs moet hij 1 van de slachtoffers €3.000 schadevergoeding betalen. Gisteren zijn de hulpdiensten naar jachthaven De Anke in Doetinchem gestuurd, waar een oudere man in de kajuit van een boot medische hulp nodig had. Door de beperkte ruimte aan boord hielp de brandweer de ambulancedienst bij het veilig van boord halen van het slachtoffer. De man is daarna in een ambulance naar het ziekenhuis gebracht voor verdere behandeling. Over zijn medische toestand en de oorzaak van de situatie is niets bekendgemaakt. In de Achterhoek wordt tijdens het broedseizoen extra aandacht gevraagd voor de bescherming van jonge dieren in bossen, hagen en weilanden. Verstoring door mensen of loslopende honden kan ervoor zorgen dat ouderdieren hun jongen verlaten of dat dieren ernstig worden gestoord. 10 organisaties uit natuur, recreatie en landbouw werken samen in het netwerk Natuurlijk te gast in de Achterhoek en voeren de campagne Bescherm de Jonkies. Dit was alweer een overzicht van het nieuws uit de Achterhoek.
0: Middagpotpourri, een verzameling van leuke muziek op een presenteerblaadje.

lekkere muziek uit 1986. Muziek hoorde je van Wox en White Between the Eyes. Met de voordeel van nog streek nieuws met... Mevrouw van Londen, jawel. En daar weer voortrijden we de beurtplaats. En deze week ging hij naar Serbert toe. Het was muziek van Honey en Mijn Kijkdoos.

0: muziek. Cats in the House hoor je met mooie cheats, heerlijke dialectmuziek. En voor meer dialectmuziek elke zondagmorgen tussen 11 en 12 hier op Radio Ideaal. Met Rudy Buiting en Colchotten. We gaan even overschakelen naar het terrein in Ruurlo bij Reurpop. Want we staan we namelijk hier van Radio Ideaal dit weekend. En gisteravond sprak Dick Klein-Gelting met de organisatie.
1: Vrijdagavond, Reurpop 2026 tussen de buitjes door. Het valt mee. Gisteren was er een akelige grote bui. Vanavond valt het mee. Even de jongens die hier meehelpen met een stuk of 800 met elkaar. Thijs, hè?
2: Kai Stegeman hier van de organisatie van Reurpop.
1: Ja. Hoe gaat het hier? 5 uur begonnen?
2: Vandaag 5 uur zijn de deuren losgegaan en we hadden al vrij snel de Vrijbibo meer dan 1000 mensen op het terrein.
1: Ja.
2: En het weer is tot nu toe uitstekend, dus we mogen niet klagen.
1: Mooi optreden van Danny Panadero.
2: Danny Panadero, ja, die trok het volk mooi de tent in. En dat is een mooie voorbode van hoe deze avond gaat verlopen, denk ik.
1: We hebben er nog gesproken straks eventjes, Danny. Hij is weer terug met de helikopter.
2: Kijk, mooi, ja. Ik zie hem vliegen.
1: Ja. Even over vandaag en gisteren. Alles goed verlopen?
2: Alles is uitstekend verlopen. Gisteren wat grote buien gehad.
1: Ja.
2: Maar dan is het mooi dat we met 120 mannen en vrouwen hier zijn die enthousiast meehelpen. Schouders eronder, heel veel vloerplaten gelegd. Om ervoor te zorgen dat we het terrein zo netjes mogelijk houden. En dat is wat mij betreft gelukt.
1: Ja. En wat verwachten jullie morgen met het weer?
2: Wij verwachten heel veel droogte. Of in ieder geval dat er weinig neerslag zal vallen. Ja, en een klein buitje kunnen we hebben. Ik verwacht een hele mooie dag. En dat zal tijdens de sponsormiddag om 4:30 gaan aftrappen.
1: We staan hier hopelijk een beetje op een rustig plekje, dat zeg ik wel. Maar hier achter ons speelt Easy DC. De coverband van Easy DC. Ja, het gaat lekker, hè?
2: Het gaat super lekker. Knalt er aardig door. En als dat zo doorgaat de hele avond, dan loopt het een hele mooie avond te worden.
1: Ja, het is moeilijk om een rustig plekje te krijgen vandaag. Want overal speelt de band in een grote tent hier achter in de Reurpub. Over een klein bandje, maar ook heel mooi.
2: Ja, Decades is achter ons inderdaad het vernieuwde Reurpub gestart. Vroeger de Derlen, die hebben we wat veranderd. Nog verder opgepimpt met een hele enthousiaste bouwgroep. En nu is Decades daar aan het spelen. En straks zal Orango Tanks daar het vervolg gaan doen.
1: Ja, en vanavond als laatste nog eventjes genieten van de band Opschakelen.
2: Ja, Opschakelen komt hij straks met het enige echte Reurpub nummer.
1: Ja, ja, ja.
2: Ik hoop dat ze daarmee af zullen trappen. Ik heb de setlist niet gezien.
1: En morgenavond mooi werk.
2: Morgenavond mooi werk. En zo zijn er nog heel veel mooie belevenissen hier op Reurpop dit weekend.
1: Nou, dank voor je tijd, maar je staat er weer te popelen, maar je moet ergens heen.
2: Ik ga achter mij kijken bij het bandje of alles goed gaat. Dus,
1: dankjewel en succes verder, hè?
2: Dankjewel.
1: Zo, dat was eventjes de vrijdagavond, Lammert.
3: Ja, het lekker bandje op de achtergrond, AC/DC, klinkt goed, lekkere nummers. Het is weer top genieten.
1: Lekker onze muziek, toch?
3: Ja, heerlijk.
1: We gaan even afsluiten nu, want het wordt behoorlijk donker hier trouwens.
3: Ja, het wordt in donkere lucht, we verwachten weer een paar druppies.
1: We gaan even droog staan.
3: Ja.

Wondwall hoorde je op Radio Ideaal in het programma Middagpopperie. Daarvoor hadden we toch een gesprek met de organisatie van Reurpop. En dat werd gedaan door Dick Klein-Geltink. Het hele weekend staan we daar op Reurpop,

Ah, zo'n heerlijke meezinger was deze van Jan Smeet samen met Marco Schuitmaker. En van Goes naar Purmerend. Zo, het eerste gedeelte van middag Poppy zit er weer op. We gaan even naar het nieuws toe. En naar de klok van 1 uur. Vlug weer terug. Graag tot zo.

0: Op zoek naar bedrijfskleding die echt indruk maakt? Maak kennis met Frederiks Bedrijfskleding. Of je nu in de bouw, de horeca of de zorg werkt, wij hebben de perfecte collectie voor jouw bedrijf. Persoonlijk advies, een passessie op locatie en bedrukking. Alles wordt geregeld. Frederiks Bedrijfskleding levert kwaliteit en service waarop je kunt vertrouwen. Maak vandaag nog een afspraak op frederiksbedrijfskleding.nl en kleed ook jouw bedrijf voor succes.
1: Hey, bouw- en montagebedrijf. Al 25 jaar een begrip in de Achterhoek. Van verbouw tot nieuwbouw staan onze allround bouwspecialisten altijd voor je klaar. Hoogwaardige kwaliteit, of het nu gaat om advies of de daadwerkelijke bouw en oplevering. Ons Hewi team staat er stijger om aan de slag te gaan met jouw bouwproject. Hewi, een stevige fundering voor jouw volgende project. Bezoek hewi.nl en start samen.
0: Wil jij in je vrije tijd net zo strak bijlopen als op je werk? Bij Frederiks Mannenmode vind je een uitgebreide en stijlvolle collectie. Ontdek de nieuwste trends in onze winkel in Hengelo Gelderland.
2: Een slechte vacht, problemen met de huid of geregeld maag- en darmklachten? Wanneer je hond daar last van heeft, kan andere voeding de oplossing zijn. Total Bite Fresh is er speciaal voor overgevoelige honden van alle rassen en leeftijden. Ga voor meer advies naar de dierenspeciaalzaak van de Achterhoek, Discus Molenkamp in Zellum. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.
3: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
4: Levi van Eck met het NOS-journaal. De Deense politie heeft een Nederlander van 28 gearresteerd die in Denemarken werd gezocht voor twee zware mishandelingen in 2022. Een van de slachtoffers overleed aan de gevolgen daarvan. De verdachte werd opgepakt toen zijn vlucht uit Ethiopië landde in Kopenhagen. Hij moet zeker 25 dagen in voorarrest blijven. 2 jaar geleden werd al een Bulgaar veroordeeld tot 9,5 jaar cel voor medeplichtigheid aan de mishandelingen. Een Britse man van 52 is veroordeeld tot 21 jaar cel voor een verkrachting in 2003. Een andere man zat 17 jaar ten onrechte vast voor het misdrijf, maar werd 3 jaar geleden vrijgesproken na nieuw DNA-bewijs, vertelt deze verslaggever van de BBC.
5: Another man, the wrong man, Andrew Malkinson, went down for the crime for 17 years. 3 years ago, his conviction was overturned because DNA evidence linked to Quinn, not him.
4: De nu veroordeelde man, Paul Quinn, is vader van 6 kinderen. De zaak geldt als een van de grootste gerechtelijke dwalingen in het Verenigd Koninkrijk. Het Chinese leger zegt het Nederlandse fregat De Ruyter te hebben gevolgd. Dat gebeurde tijdens de doorvaart door de straat van Taiwan. Die route ligt erg gevoelig voor China, zegt correspondent Laura van Meegen.
6: Peking ziet Taiwan als een onlosmakelijk onderdeel van China en daar valt de straat van Taiwan onder. De Chinese strijdkrachten zeiden niet dat Nederland er niet had mogen varen, maar wel dat ze in hoge staat van paraatheid stonden.
4: Vorige week claimde China al het fregat te hebben verdreven uit de Zuid-Chinese zee. Het Nederlandse ministerie van Defensie heeft nog niet gereageerd. Het Nederlands elftal heeft voorafgaand aan de eerste training in de VS een minuut stilte gehouden voor Hans Joritsma. De oud-teammanager van Oranje overleed gisteren na een kort ziekbed. Bij de training in New York verschenen alle 26 spelers op het veld. Alleen assistent-trainer Ruud van Nistelrooy is nog niet aanwezig. Het weer vannacht is het droog en koelt het af naar 10 tot 13 graden. Morgen begint droog, in de loop van de middag kans op wat regen bij maximaal 19 graden. Dit was het NOS-journaal.
7: Help, is er nog een locatie waar ik naartoe kan voor mijn verjaardag? Hé, hey, wat zie ik hier? Boldiek.nl? Oh, echt? Oh, de mogelijkheden zijn echt eindeloos. Jubilea, bruiloften, verjaardagen, zakelijke vergaderingen. Bij de Boldiek wordt elke bijeenkomst speciaal. Oh, dit is zo fijn. Alles wordt tot in de puntjes verzorgd. Ik weet het. Ik ga naar de Boldiek. Ontdek jij ook de mogelijkheden op boldiek.nl?
8: Bij Tuincentrum Bloemendaal in Drempt vind je alles voor een groene en bloeiende tuin. Maar ook alles voor in en om je huis. Planten, bloemen, accessoires en meer. Kom naar Tuincentrum Bloemendaal in Drempt en laat je inspireren en verrassen.
7: Zin in een gezellige zomerborrel? Bestel onze foodtruck. Of kom naar onze sfeervolle locatie voor een volledig verzorgde barbecue of borrel. Helemaal tot in de puntjes geregeld. Kijk snel op boldiek.nl.
9: Deze week kijken we terug op een geslaagd boer zoekt stalseizoen met boer Gert in Woperijs. Gert, hoe heb jij dit avontuur beleefd?
10: Als een erg fijne tijd. Eerst zie je alleen de bouw van de stal. Ja, en dan kom je binnen. Man, man, man. Dan word je pas echt verliefd. De melktechniek en de stalinrichting. Oh, daar gaat mijn hart nog sneller verkloppen. Ja, voor mij is Woperijs echt de totaaloplossing voor de agrarische sector. Woperijs.nl. Tijd maar weg.
11: Tuincentrum Bloemendaal in Drempt. Het groenste tuincentrum van Gelderland.
12: De Kovik, ook voor grondwerkzaamheden. Van het uitgraven van een vijver of het aanleggen van een oprit tot het complete grondwerk voor een bedrijfshal of weg. De Kovik, de juiste machines, deskundig personeel en jarenlange ervaring. De Kovik, altijd vertrouwd.
10: Zal ik je eens een geheimtje verklappen? Sinds we samen zijn, gaat Woperijs nu ook de mestopslag verzorgen. Woperijs.nl. Tijd maar wet.

dat begint alweer uit 1980. Muziek hoorde je van Blondie en de tijd is high. En als zwarte welkom terug bij het tweede en tevens laatste bedrijf alweer van het programma Middagpoppery. Want het is een tot nu toe nog mooie zaterdagmiddag. Vandaag 6 juni 2026. Elke zaterdag te beluisteren tussen 12 en 2 op de zenders van Radio Ideaal. Middagpoppery dus. Straks omstreeks 2:30, dan hebben we het rustpuntje. En ditmaal zo'n lekker country nummer, die ook eigenlijk iedereen wel kent. Muziek van John Denver gaan we draaien in Take Me Home, Country Roads. Maar dat allemaal tegen 2:30 dus. Zover is het nog niet. Eerst zometeen muziek van Henk Meijgaard. We hebben nog muziek van Steve Allen, zo'n lekker zomers nummer. Blijf gewoon gekluisterd aan de radio. Verder met deze grote hit voor Mixed Emotions. And You Want Love. You can't.

muziek hoorde je van Steve Allen en Letter from My Heart op Radio Ideaal. Zometeen nog het rustpuntje van John Denver. En daarvoor hebben we nog muziek van Wimmy Bauma, nieuwe single van hem. Maar we gaan eens verder met de Jones Baker selectie. Hier is Manolito.

iedereen kent hem en iedereen kan hem meezingen. Deze van John Denver. You Take Me Home, Country Roads, Radio Ideaal. Dat was hij vandaag, het rustpuntje.

Oh, wat waren ze populair in de jaren 80 destijds. Muziek van Modern Talking, de Duitse formatie. En Atlantis is Calling, SOS for Love. Je hoort het hier in het programma Middagpopulier op Groningen Gezelschap Radio Ideaal. We duiken verder terug in de tijd. Doen we met deze gouden oude knater van de Golden Earring.

bekende van deze van René Froger, maar wel een hele mooie moet ik zeggen. Crazy Way About You. En Middag Papri zit erop voor deze zaterdag, deze 16 juni 2026. Ik wil je allen natuurlijk bedanken voor het luisteren. Laat me gewoon op de frequentie staan van Radio Ideaal. Zometeen op deze zetel Rob de Brouwer met zijn muzikale brouwerij. Het weer van alles uitgezocht. Ik heb het al bekeken weer. Helemaal goed, Rob. Daarna Bert Semmeling met zijn muziekcocktail. Ook lekkere muziek uiteraard op de zaterdagmiddag. Volgende week zijn we er weer met dit programma. Graag tot dan en ik wens je een fijn weekend toe. Dag.

0: door Heijen Weer. Werkplaatsdeal bevestigt het keer op keer. De groothandel voor industrie en bouw. Voor onder meer ijzerwaren, boren en gereedschappen. Tiestijntjes uit Zelhem. Hij heeft het. Werkplaatsdeal. IJzersterk in bevestigingswerk.
1: Een goed gesprek aan de stamtafel onder het genot van een potje bier. Lekker ouderwets dineren met heerlijke wijnen. Met je vrienden een bierproeverij met keus uit meer dan 100 speciaalbieren. Maar ook je bruiloftsfeest of jubileum in de sfeervolle zaal of biertuin. Dat allemaal in het normaalste café in de Achterhoek. Café de Tol, het Aangewoon Weert.
2: Ja, ik kan nog wel een beetje zo deur komen, maar dat was eigenlijk mijn bedoeling niet. Ik wilde eigenlijk vertellen dat we 7 juni, op een zondag, dan komen we met bevoerdag naar Reurle. Maar nu komen we naar Reurle heen, naar Reurpop heen, op 7 juni. En jullie moeten dan ook allemaal komen. Allemaal op naar Reurlo, naar Reurle, naar Reurpop. Dan zien we elkaar door weer.
3: Van een praktische hatchback tot een sportieve coupé. Bij Garage Tering vind je altijd rond de 50 occasions in allerlei merken, prijsklassen, kloppende historie en BOVAG-garantie. Ook voor service en onderhoud van je auto ben je bij Garage Tering aan het juiste adres. Kijk op garagetering.nl of kom naar de Boeningsteeg tussen Zelhem en Doetinchem. Achterhoekse gemoedelijkheid en met verstand van zaken. Garage Tering.

0: Oegeling, Hengelo, Gelderland. Al 40 jaar een vertrouwd adres.
1: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. Het Israëlische leger heeft een baby gedood op de bezette westelijke Jordaanoever. Dat gebeurde toen een militair op een auto schoot met daarin een vader, moeder en een 7 maanden oude baby. Het gezin uit Bethlehem werd beschoten toen ze op een Israëlisch checkpoint afreden in Hebron. De ouders die liggen in het ziekenhuis. Volgens de oma van de baby dachten de ouders dat het waarschuwingsschoten waren van het leger. Het leger zegt dat er inderdaad het vuur is geopend op een auto bij het checkpoint. En er wordt een onderzoek gestart. De provincie Zeeland heeft voor een strenger toeristenbeleid gestemd. Ondanks bezwaren van kustgemeenten als Schouwen-Duiveland, Veren, Vlissingen en Sluis. Die wilden graag een uitzonderingspositie. Maar de Zeeuwse statenleden stemden voor de nieuwe wet om grip te krijgen op bijvoorbeeld vakantiehuisjes en B&B's die als paddenstoelen uit de grond schieten. En Zeeland wilde strenge regels voor de hele provincie. Ze mogen er geen nieuwe minicampings meer open aan de kust, maar bijvoorbeeld wel in gemeenten die niet aan het strand liggen. De Arnhemse burgemeester Marcouch heeft rapper J gevraagd het Nationaal Holocaust Museum in Amsterdam te bezoeken. Daarmee zou de rapper een statement maken tegen antisemitisme. J treedt vanavond en maandag op in het Gelredome in Arnhem. Hij wordt bekritiseerd vanwege antisemitische uitspraken. En Diederik de Groot heeft de rolstoelfinale bij de vrouwen op Roland Garros gewonnen. Ze was in 2 sets te sterk voor de ongeplaatste Française Xenia Casto. De Groot was als 4e geplaatst voor het toernooi. Het is al haar 6e titel op het Crevel in Parijs. In totaal heeft ze nu 24 Grand Slam titels op zak. Het weer dan nog. Langs de oostgrens is er nog wat zon. Verder neemt de bewolking snel toe. Steeds meer plaatsen gaat het regenen. Het is ongeveer 19 graden. Vanavond en vannacht dan blijft het grijs met soms wat regen. Morgen overdag eerst wat buien, later vaak wat zon. Het wordt dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Op zoek naar hout voor je schutting, overkapping of tuinhuis? Dan moet je bij KP Houthandel zijn. Van Douglas tot eikenhout. Alles direct op voorraad en voor de goedkoopste prijzen van Nederland. Bezoek ons aan de Veldhoekseweg 2 in Veldhoek. Met onze gloednieuwe drive-in. Kom langs met je aanhanger. Laat het gemakkelijk thuis bezorgen. Of kom gewoon lekker inspiratie opdoen. Professional? Dan krijg je extra korting. KP Houthandel slaat alle prijzen. Nok hout.
3: Een huis is meer dan 4 muren. Het is comfort, rust en zekerheid. Daarom bouwt Oosthuis aan Doetinchem prefab woningen met de kwaliteit van echte woningbouw. Voor mantelzorg, vakantie of permanente bewoning. Gebouwd in eigen bouwhal. Hoogwaardig afgewerkt en klaar voor de toekomst. Duurzaam, doordacht. En zonder concessies aan kwaliteit. Uw thuis begint bij Oosthuis. Kijk op oosthuis.nl. Wow.

Ja, een hele goede middag gewenst. Welkom bij een nieuwe editie van de Muzikale Brouwerij. Jouw week van de zaterdagmiddag is weer gestart. Bedankt collega Martin Bloemendal voor zijn afgelopen uren met Middag Potpourri. Volgende week is hij ongetwijfeld weer van de partij met zijn presenteerblaadje. Heel belangrijk, want daar ligt zijn muziek op. Ja. Je hoort uit de jaren 70 de Bee Gees en Tragedy. Vandaag is de datum 6 juni 2026. En natuurlijk elk uur ons item, de instrumentale plaat. Dat doen we ook vandaag weer. En verder natuurlijk woordenvol muziek uit de jaren 70 en 80. Ik zeg dus welkom allemaal. Fijn dat je luistert en fijn dat je erbij bent.

Gezellige muziek op dit station Radio Ideaal. Je hoorde Paul McCartney samen met zijn Wings uit de jaren 70 en de Band on the One. En we hadden nog Roy Orbison, de Big O werd die vroeger altijd genoemd. En dat heette dan weer You Got It. Goed, je weet het, verzoekplaten, laat het ons gerust weten. Vorige week hadden we 2 verzoekplaten. En koffievrouw Ria ook aanwezig. Helemaal vergeten, maar ze is er wel hoor. Koffievrouw Ria. Ze heeft even snel voor mij gekeken of de verzoekplaten in de mailbox zitten. Die is leeg voor vandaag. Dus we kunnen doorgassen. Maar je weet het, heb jij een favoriete plaat voor jezelf? Uit de jaren 70 of 80 of voor iemand anders? Laat het ons weten. Via het bekend e-mailadres brouwerij@radioideaal.nl. Als je dat dit weekend even mailt of begin volgende week, dan kan dat volgende week zaterdag wel eens voorbij gaan komen. Nou, ik weet het zeker. Ja. Dus brouwerij@radioideaal.nl. Goed, wij zijn toe aan 3 non-stop. We gaan zo dadelijk 2 maal terug naar de jaren 70, maar eerst deze plaat uit de jaren 80.

Nou, koffiejuffrouw Ria, als jij van mij nu even lekker een bakje cappuccino gaat halen, dan ga ik intussen even een berichtje doen. Is dat goed? Ja, zullen we dat doen? Dat is in de tussentijd makkelijk klaar, dus dat kan wel. Ja, een groep naaktslakken die heeft een aantal attracties in het Hengeloze pretpark in Waarbeek platgelegd. Oei, oei, oei, oei, oei. De slakken die waren in een elektriciteitskast gekropen die de attracties van stroom voorziet. Ja. Dat maakt het attractiepark zelf bekend via social media. De storing die zorgde ervoor dat maar liefst 5 attracties tijdelijk gesloten moesten worden. Waaronder een familieachtbaan en de theekopjesattractie. Dat zijn koffiekopjesattracties misschien. Nou, de stroomstoring die werd veroorzaakt door een stel slakken dat in een elektriciteitskast was gekropen. Die vervolgens veroorzaakte de weekdieren daar een kortsluiting. Deze is hoogwaarschijnlijk veroorzaakt door het slijmspoor dat naakslakken achterlaten. Het park meldt dat de diertjes het voorval wel hebben overleefd. De slakken die zijn in veiligheid gebracht, dat melden ze op Instagram. De technische dienst die was bezig om de

de veroorzaakte schade te herstellen. En tot dusver is er één attractie dat was weer operationeel. En het park dat hoopte op die dag, einde van de dag, weer draaiende te krijgen alles. Want ja, dit vond afgelopen woensdag 3 juni plaats. De bezoekers, alle bezoekers die momenteel in het park aanwezig waren, die kregen een vrijkaartje ter compensatie van de storing. Nou goed, voor die slakken weer helemaal gerust te stellen, gaan we een langzaam en romantisch nummertje draaien. Spender Ballet met deze. The True voor de naakslakken.

0: Gezellige muziek op dit station, Radio Ideaal, de muzikale brouwerij. Jouw week van de zaterdagmiddag, iedere zaterdag tussen 2 en 4. Zit je momenteel ook aan de koffie of thee? Ik zeg heel smakelijk. Uit de jaren 70, de Free Electric Band, Albert Hammond. En daarvoor uit de jaren 80 weer Spandau Ballet. Met het hele mooie Troop. Het is weer tijd, beste mensen, voor ons item van dit uur. En dat is natuurlijk de instrumentale plaat. En we hebben er het volgende uur ook weer een geweldige, een van mijn favoriete instrumentale platen. Maar goed, eerst gaan we iets anders doen. We gaan namelijk naar Griekenland. Griekenland inderdaad. En je kunt deze gewoon meedoen.
1: Rob ja, de Brouwer.
0: Je kunt deze meedoen. Ik weet het zeker, je kunt er meedoen. Ook ik, Rob de Brouwer.
2: Hoppa!
0: Hoppa! De instrumentale plaat, doe maar gezellig mee.

Uit de jaren 80, Eddie Grant, Electric Avenue. Ja, we waren even aan het oefenen voor een bericht. Ja, want eigenlijk staat natuurlijk dit weekend geheel allemaal in het teken van Ruurpop, inderdaad. Ja. Ja, want een plek waar muziek, gezelligheid en dat echte Achterhoekse gevoel samenkomen. Tijdens het Ruurpop weekend zal RTV Ideaal live aanwezig zijn met radio, televisie, verslaggeving via de website en de socials. Dit weekend, vandaag en morgen vind je RTV Ideaal Studio gewoon op het festivalterrein. Niet verstopt, niet op afstand, maar tussen het publiek. Tussen de tenten en tussen de verhalen. Loop gerust even binnen en maak een praatje of kijk hoe we radio en tv live maken. Je ziet de programmamakers aan het werk, de techniek die draait en de interviews die recht voor je neus ontstaan. We spreken artiesten, vrijwilligers, maar ook bezoekers en iedereen die Ruurpop maakt tot wat het is. We vangen de sfeer, de energie, de muziek en brengen dat rechtstreeks naar de hele regio. Van live optredens tot spontane momenten. Als het gebeurt, hoor en zie het hier. Op Ideaal en bij RTV Ideaal. En het leuke is, als je naar onze site gaat. Naar onze site van RTV Ideaal.nl. Dus RTV Ideaal.nl is er speciaal boven in de rode balk een kopje Ruurpop. En als je dat aanklikt, dan vind je alles over het Ruurpop gebeuren dit weekend.

0: 80 met The Owner of a Lonely Heart. Ja, en ik zit even op de site van onze Radio Ideaal te kijken met RTV Ideaal op 6 en 7 juni live vanaf Ruurpop. Daar staat een foto op van Koos Sijp en van Frank. Nou, als je kijkt naar die foto, ik heb ze nog nooit zo blij gezien. Dat is echt waar. Je moet maar eens kijken op de site. Koos en Frank. Oh, oh, oh, oh. Wat kijken ze toch blij. Even een korte pauze. We spreken elkaar na 3 uur. Uiteraard weer heel snel.
1: De lekkerste mix van de leukste muziek. Met Rob de Brouwer. Radio Ideaal. Voici les clés pour

0: Daan.
1: Dag, buurvrouw.
0: Wat is het toch heerlijk behagelijk hier binnen.
1: Dank je. Lekker, hè? Wanneer laat jij eigenlijk je gevel isoleren door Harmse spouwmuurisolatie? De professionele spouwmuurisolatie van Harmse zorgt voor meer comfort en verlaagt direct het energieverbruik van je woning. Kijk maar op isoleerpartner.nl.
2: Bijt u nog met vertrouwen in een appel? Pijn in de mond, bloedend tandvlees of losse tanden maken onzeker. Bij Bronckhorst Tandartsen staat een team met alle specialismen voor u klaar. Van implantaten tot een comfortabel klikgebit. Er wordt gezocht naar de oplossing die past. Zet vandaag de eerste stap. Plan een afspraak via bronckhorsttandartsen.nl. Zeker van uw mond, zeker van uzelf.
3: Feest vieren of een vergadering of workshop organiseren midden in de natuur aan de voet van de Lochemse Berg? Kom naar de Heksenlaak voor al uw feesten en partijen tot 450 personen. Kijk op heksenlaak.nl.
4: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
5: Clemens Peters met het NOS Journaal. Een Groningse glycerinefabriek heeft zijn afvalzout jarenlang illegaal laten dumpen rond de Nederlands-Belgische grens. Dat blijkt uit onderzoek van Follow the Money en de Brabantse krant BN De Stem. Door de dumpingen is de grond op een aantal plaatsen in de regio tussen Baarle-Nassau en het Belgische Turnhout zwaar vervuild. Doordat het bedrijf zijn zout presenteerde als een bodemverbeteraar, ontliep het de kosten voor afvalverwerking. Het Openbaar Ministerie is een strafrechtelijk onderzoek begonnen. Paus Leo is in Madrid aangekomen voor een bezoek van bijna een week aan Spanje. Het is zijn eerste bezoek van een paus aan Spanje sinds 2010. In het Koninklijk Paleis in Madrid bedankte de paus de Spaanse regering, die zeer kritisch is over de oorlogen in Gaza en Oekraïne en Iran. Ook de Amerikaanse paus Leo wordt vaak bekritiseerd door president Donald Trump om zijn kritiek op de oorlogen. Morgen draagt de paus onder meer de mis op in Madrid en volgende week reist hij naar de Canarische eilanden. Het Israëlische leger heeft een baby gedood op de bezette westelijke Jordaanoever. En dat gebeurde toen een militair op een auto schoot met daarin een vader, een moeder en een 7 maanden oude baby. Het gezin uit Bethlehem werd beschoten toen ze op een Israëlisch checkpoint afreden in Hebron. De ouders liggen in het ziekenhuis. Volgens de oma dachten de ouders dat het waarschuwingsschoten waren. Het Israëlische leger zegt dat inderdaad het vuur is geopend op een auto bij de checkpoint en start een onderzoek. Zanger Harry Styles heeft Amsterdam bedankt voor de concerten die hij in die stad heeft gegeven. Op de achterkant van het Parool heeft hij een advertentie geplaatst waarop staat: Amsterdam, je vergeet nooit je eerste optredens. Dank je, ik hou van jou. Amsterdammers konden gisteren, de dag van het laatste concert in de arena, op een paar plekken een gratis kopje koffie krijgen. En die drankjes werden betaald door de zanger. Het weer, langs de oostgrens nog wat zon. Verder neemt de bewolking snel toe en op steeds meer plaatsen gaat het regenen. Het is ongeveer 19 graden. Vanavond en vannacht blijft het grijs met soms wat regen. Morgen eerst wat buien, wat vaker zon en dan wordt het 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Gas. Water. Licht. Allemaal eerste levensbehoeftes. Stel je voor dat dit er even niet is. Wat doe je dan? Dan ga je naar Gotink Installatie. Want Gotink Installatie is de moderne en veelzijdige totaalinstallateur voor de hele Achterhoek. Kijk maar eens op gotinkinstallatie.nl of kom naar onze showroom in Hengelo, Gelderland. Tot snel.
6: Midden in Zelhem bevindt zich een heerlijk stukje Italië. Pizzeria Gelateria Attraverso. Geen doorsnee pizza's, maar echte Napolitaanse. Gemaakt met het beste 24-uurs deeg en verse traditionele ingrediënten. Gebakken in een echte Napolitaanse houtoven. En geen gewone ijsjes, maar premium Italian gelato van Meno di Ciotto. Proef de smaak van Italië in Zelhem. Kom naar Pizzeria Gelateria Attraverso. Bij ons kan het allemaal.

Wij zijn Radio Ideaal en wij zijn de muzikale brouwerij samen met Koffie Juffrouw Ria. Vandaag op deze zaterdag 6 juni de Stray Cats uit de beginjaren 80. En dat klonk al meteen heel lekker, deze Rock This Town. Wij zijn er weer klaar voor tot aan 4 uur. Nog de 70s en de 80s, oftewel de break van de zaterdagmiddag. En hier mag je ook mee zingen hoor, met deze. Ja, dat mag. Van mij wel.

Jawel, de disco muziek uit de jaren 80. Sharon Ware in the Name of Love. En daarvoor gingen we terug naar de jaren 70. Don't Turn Me Loose. Dat was een opname van Greenfield and Cook. En je weet het, verzoekplaten. We maken daar altijd een uitzondering voor. Dat doen we in deze muzikale brouwerij altijd. Dus mocht je luisteren op dit moment en zeggen, nou, ik heb wel herinneringen aan een bepaalde plaat. Of lang niet meer gehoord. Ik wil het voor iemand aanvragen. Dat kan. Er is maar één regel. Het moet uit de jaren 70 of 80 komen. Mail het dan even naar brouwerij@radioideaal.nl. Heb je een suggestie voor de instrumentale plaat? Dat kan ook nog. En heb je iets anders te melden? Dat kan ook nog. Geen probleem. Mail het naar brouwerij@radioideaal.nl. En goed, we gaan het nog een keer doen. Ja, de hop, hop, hop met Ria en mij. Hartstikke idee. Oh, de Sunny Tropical Electronic Band.

Altijd de gezellige muziek. De break van je zaterdagmiddag hier in de muzikale brouwerij. En is dit dezelfde Chicago van If You Leave Me Now uit de jaren 70? Lang geleden. Ja, dit is dezelfde. Uit de jaren 80. Dit Chicago Stay the Night. Daarvoor gingen we terug naar wat zomerse geluiden. Hebben we nodig. De surfers met windsurfing. En ook nog Sydney Youngblood. En dat hele mooie If Only I Could. Ja, een kapperszaak die permanent gesloten is, is nooit grappig. Of een houthakker die voor de bel gaat, dat is ook niet grappig. En wat ook niet grappig is, dat is sinaasappelen beroven van een... Ja, een kapperszaak die permanent gesloten is, is nooit grappig. Of een houthakker die voor de bel gaat, dat is ook niet grappig. En wat ook niet grappig is, dat is sinaasappelen beroven van hun persvrijheid. Ah. En een kapper met...

0: Ja, vinden wij dit een gezellig plaatje, Koffie Euphoria? Hè? Zeg eens wat, vinden wij dat gezellig toch?
1: Ja, gezellig dit. Ja, ze knikt. Ja, achter het glas natuurlijk, hè.
0: Je hoorde Gilbert O'Sullivan, we gingen terug naar de jaren 70 met deze Matrimony en daarvoor ook uit de jaren 70. Vorig jaar nog live gezien in het Ziggo Dome. Aanstaande 20 juli wordt hij alweer 79 jaar, deze Carlos Santana. Hij kan het nog fantastisch op zijn gitaar, geweldig. Santana, en je hoorde She's Not There. Goed, je weet het, Ruurpop is dit weekend, dat is allemaal te doen. Want afgelopen dinsdag bracht RTV Ideaal nog een bezoekje aan het festivalterrein om alvast de sfeer een beetje te proeven. De voorbereidingen die volgen natuurlijk in de eerste indrukken ook een beetje vastleggen. Ja, je kunt de beelden allemaal bekijken op onze site. En dat moet je ook zeker doen als je even naar onze site gaat, naar rtvideaal.nl, dus rtvideaal.nl. En boven de rode balk klik je maar eens even Ruurpop aan. Daar staat ook nog wat filmpje op. Want Ruurpop is natuurlijk het aanstaande weekend nog vandaag op deze 6 juni en morgen 7 juni. En dan verandert Ruurlo natuurlijk in het bruisende hart van de Achterhoek. RTV Ideaal is ook dit jaar de mediapartner van het festival. En natuurlijk onze programma's die komen daar live vandaan ook. Tijdens het Ruurpop gebeuren. En ik zou zeggen, kom eens een kijkje nemen. En kom eens even de sfeer proeven en kijken hoe we live radio maken. We zijn weer toe aan ons item van het uur, de instrumentale plaat. En dit is absoluut mijn favoriete instrumentale plaat. Hij zit erin en ik ga hem op de achtergrond meedrummen. Ik vind dit zo geweldig. Safri Deo en Play Live.

Terug naar de jaren 80. Donna Summer onder het motto ze komen niet, ze komen wel. De State of Independence. En daarvoor ons item van dit uur. De instrumentale plaat. Mijn grote favoriete, maar ook die van Koffiejuffrouw Ria. Ook zij zat mee te doen. Ja, Koffiejuffrouw Ria vindt deze ook heel erg leuk. De Savory Dio en Play the Life. Volgende week dan natuurlijk weer twee nieuwe in ons item. De instrumentale plaat. Ja, nu tegen het einde van het programma een beetje wat triester berichtje. Want namelijk een 60-jarige medewerker van een begraafplaats in Den Haag is eind vorige maand aangehouden op verdenking van het stelen van spullen uit graven. Hij zou onder meer sieraden en gouden vullingen hebben meegenomen om die te verhandelen. De man die werd op 26 mei aangehouden. Er zit momenteel nog in voorarrest, dat meldt het Openbaar Ministerie. De verdachte die werkt op de begraafplaats Kerkhoflaan in de Haagse archipelbuurt. De voorwerpen, waaronder gouden sieraden en vullingen, zou hij hebben verkocht aan een goudhandelaar. Dat bleek uit het opkopersregister, waaraan handelaren zich dus verplicht tweedehands goederen moeten registreren. Het college van burgemeester en wethouders van Den Haag heeft in een reactie laten weten geschrokken te zijn van de diefstallen. Deze verdenking moet afschuwelijk zijn voor de nabestaanden van overledenen die op onze begraafplaats zijn begraven. Ja, wij kunnen ons voorstellen dat deze zaak ook impact heeft op andere inwoners en medewerkers van de gemeente Den Haag, staat in een verklaring. De verdachte werd op 29 mei voorgeleid aan de rechtercommissaris. De politie die onderzoekt de zaak nog en de man die zal binnenkort worden vrijgelaten tot hij de uitkomsten van dat onderzoek in vrijheid kan afwachten.

0: blijft hangen deze, want dit was tijdens mijn militaire diensttijd. Dat blijft dan weer hangen, hè. 1984 kwam deze uit, bereikte nummer 3 positie in de Nederlandse top 40. Ik was met militaire dienst lichting 1984-5. En we gingen wel op stap in Ede. En het grappige is dat ik enkele weken geleden op een besloten feest was in Renkum bij Ede. En toen sprak ik toevallig iemand. En die zei, ja, waar ging je altijd op stap in Ede? Ik zeg, ja, dat weet ik niet. Waar veel militairen kwamen. Hij zegt, nou, dat zou best wel eens kunnen dat ik voor jou die pilsjes nog wel heb getapt. Want hij werkte in zo'n kroeg. En George Michael bijvoorbeeld met Careless Whisper. Dat was ook zo'n plaatje tijdens mijn militaire diensttijd. En dat was in Blerik. En dat weet ik nog wel. Want in Blerik, bij Venlo, gingen we altijd in Blerik naar het Keldertje. Discotheek Het Keldertje was dat. Of het erop staat, weet ik niet. Maar ja, dat zijn allemaal herinneringen die dan toch een beetje blijven hangen. We hadden nog daarvoor zitten ABBA trouwens met de SOS. En daarmee gingen we terug naar de jaren 70. Ai, mai, mai, mai, mai. Is het alweer zover? Tjonge, jonge, jonge. Wat gaat de tijd sneller. Niet te geloven. Ja. Goed, dit was die alweer. De Muzikale Brouwerij. Jouw week van de zaterdagmiddag weer. Tussen 2 en 4 hier op Radio Ideaal. Volgende week zijn we er weer met een nieuwe frisse lijst. En ik zou zeggen, ja, ga eens kijken naar Ruurpop in Ruurlo natuurlijk. Vandaag en morgen. Wij zijn daar live aanwezig. RTV Ideaal. En ook de programma's van Radio Ideaal. Live vanuit natuurlijk het Ruurpop gebeuren. Zo dadelijk collega Bert Semmelink. Hij zit er weer helemaal klaar voor. Hij is terug van weg geweest. Bert, wat moet jij uitgerust zijn nu? Dat gaat wat beloven dadelijk, hè? Oh. Bert Semmelink zo dadelijk met zijn eigen muziekcocktail. Tot aan 6 uur. Maar goed, we gaan hem nog even doen, hè? Mensen, zingt hij en doet hij nog even mee. Kom, vooruit. Nog één keer, kom. Daar gaat hij, ja.
1: Dag vriendjes.
0: Dag vriendinnetjes.
1: Dat was het dan alweer.
0: Dag vriendjes.
1: Dag vriendinnetjes. Tot de volgende keer maar weer.
0: Ja, dat gaan we zeker doen volgende week. Maar dan zitten we alweer op 13 juni. Ja, beste mensen, wat gaat de tijd toch snel. Ook dan natuurlijk ons item. Dat gaan we vanzelf alweer tegenkomen. Natuurlijk de instrumentale plaat. En wij gaan eruit met een hele mooie opname uit de jaren 70. Veel plezier zo dadelijk met Bert Semmelink en zijn muziekcocktail. Terug van weg geweest. Je hoort hem tot aan 4 uur. Met nu nog onder andere deze van Elton John en Daniel. Het gaat over zijn broer, geloof ik. Fijn weekend. Tot volgende week weer.

0: Wil je dat jouw boodschap echt gehoord wordt? Adverteer op Radio Ideaal. Bereik duizenden luisteraars. De focus volledig op jouw merk. Jouw boodschap rechtstreeks in de oren van de Achterhoeker. Zet vandaag nog jouw bedrijf in de spotlights. En bezoek radioideaal.nl/adverteren.
1: Schat, de oprit is echt bult en gat.
2: Dan laat ik het wel aanleggen door Veldhuizen Groen en Gaafwerk.
1: Veldhuizen wie?
2: Groen en Gaafwerk. De specialist in aanleg van terras, opritten en parkeerplaatsen. Echte vakmannen daar. Kijk maar op groenengaafwerk.nl. Want voor een mooi terras, groot of klein, moet je bij Groen en Gaafwerk zijn.
1: Ja, bel nou maar. Het had al af kunnen zijn.
0: Zet vandaag nog jouw bedrijf in de spotlights. En bezoek radioideaal.nl/adverteren.
3: Een slechte vacht, problemen met de huid of geregeld maag- en darmklachten? Wanneer je hond daar last van heeft, kan andere voeding de oplossing zijn. Total Bite Fresh is er speciaal voor overgevoelige honden van alle rassen en leeftijden. Ga voor meer advies naar de dierenspeciaalzaak van de Achterhoek, Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.
4: LNB Vorden. Al meer dan een halve eeuw vakmanschap in tractoren, land- en tuinbouwmachines. Kwaliteit gegarandeerd. Als dealer van topmerken KHIH, Steyr en Puttinger. Ook voor onderhoud ben je aan het juiste adres.
5: En dat maakt het verschil in het veld.
4: Meer weten? Kijk op lnbvorden.nl voor meer info. Een goede boer, groot of klein, wet dat hij bij LNB Vorden moet zijn.
0: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
6: Clemens Peters met het NOS Journaal. Een glycerinefabriek uit Groningen heeft zijn afvalzout jarenlang illegaal laten dumpen rond de Nederlands-Belgische grens. Blijkt uit onderzoek van Follow the Money en de Brabantse krant BN De Stem. Door de dumpingen is de grond op een aantal plaatsen in de regio tussen Baarle-Nassau en het Belgische Turnhout zwaar vervuild. Doordat het bedrijf het zout presenteerde als een bodemverbeteraar, ontliep het de kosten voor afvalverwerking. Het Openbaar Ministerie is een strafrechtelijk onderzoek begonnen. De leden van de ChristenUnie staan achter de strengere asielkoers van de fractie in de Tweede Kamer. Dat bleek op het partijcongres in Harderwijk. Een aantal leden is kritisch op dat asielbeleid. Ze vinden dat de fractie te veel naar rechts gaat, met de steun aan het asielbeleid van het kabinet Jetten. Een motie om de steun in te trekken voor het afschaffen van dwangsommen voor de IND werd echter verworpen. En dat was ook een achterhaalde motie, omdat de fractie er afgelopen donderdag mee instemde. Paus Leo is in Madrid aangekomen voor een bezoek van bijna een week aan Spanje. Het is het eerste bezoek van een paus aan Spanje sinds 2010. In het Koninklijk Paleis bedankte de paus de Spaanse regering, die zeer kritisch is over de oorlogen in Gaza, Oekraïne en Iran. Ook de Amerikaanse paus Leo wordt vaak bekritiseerd door president Donald Trump om zijn uitspraken over de oorlogen. Morgen draagt de paus onder meer de mis op in Madrid en volgende week reist hij naar de Canarische eilanden. Diede de Groot heeft de rolstoelfinale bij de vrouwen op Roland Garros gewonnen. Ze was in twee sets te sterk voor de ongeplaatste Française Xenia Chasteau. De Groot was als vierde geplaatst voor het toernooi. Het is niet de eerste zege voor de Groot in Parijs. Ze won eerder al 5 titels. In totaal heeft ze nu 24 Grand Slam titels op zak. Het weer langs de oostgrens, nog wat zon. Maar verder neemt de bewolking snel toe en op steeds meer plaatsen gaat het regenen. Het is ongeveer 19 graden. In de regen een paar graden koeler. Morgen eerst wat buien, later wat vaker zon. Het wordt dan 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Bij tuincentrum Bloemendaal in Drempt vind je alles voor een groene en bloeiende tuin. Maar ook alles voor in en om je huis. Planten, bloemen, accessoires en meer. Kom naar tuincentrum Bloemendaal in Drempt en laat je inspireren en verrassen.
8: Na het bal gaan alle meisjes van het land het schoentje passen. Er is maar één schoentje. Voor één meisje.
9: Ze kunnen beter meteen naar Schoenmode Hermans in Hengelo, Gelderland of Winterswijk gaan. Want daar hebben wij voor iedereen een schoen die past. Eerlijke en duurzame schoenen. Voor dames en heren. In verschillende wijdte, maten en prijsklassen.
8: In dat geval, Schoenmode Hermans.
7: Tuincentrum Bloemendaal in Drempt. Het groenste tuincentrum van Gelderland.
10: de Covic, ook voor transport. Van het vervoeren van zand en grind of sloopafval tot oud ijzer of vele soorten gebroken puin. De Covic, de juiste machines, deskundig personeel en jarenlange ervaring. De Covic, altijd vertrouwd.
11: Bij Schoenmoeder Hermans werken ze samen met verschillende podotherapeuten in de regio. Graag tot ziens in Hengelo Gelderland of in Winterswijk.
12: Koken gaat helaas niet meer zoals vroeger. Maar genieten van een gezonde maaltijd blijft wel belangrijk natuurlijk. En daarom kies ik voor mezelf. En de maaltijdservice van EetIdee. Elke dag verschillende gerechten. Gezond en lekker.
13: Ontvang nu 3 koelverse maaltijden voor maar 15 euro. Zonder verplichtingen. Kies ook voor jezelf. Ga naar eetidee.nl om morgen al te genieten van de eerste maaltijd.
14: We zouden deze commercial zo kunnen beginnen.
15: Howdy folks, koop nu je tweedehands auto bij autobedrijf Berendsen.
16: Of zo.
17: Yo, onderhoud, APK en banden. Je weet toch, bij autobedrijf Berendsen moet je
14: Ja, we doen het allemaal, maar niet op die manier. Wij zijn laagdrempelig, betrouwbaar en klantgericht. Wij helpen je met je auto. Wij zijn autobedrijf Berendsen Zelhem. Maak nu online een afspraak op autobedrijfberendsen.nl.
18: Van een praktische hatchback tot een sportieve coupé. Bij Garage Tering vind je altijd rond de 50 occasions in allerlei merken, prijsklassen, kloppende historie en BOVAG-garantie. Ook voor service en onderhoud van je auto ben je bij Garage Tering aan het juiste adres. Kijk op garagetering.nl of kom naar de Boeningsteeg tussen Zelhem en Doetinchem. Achterhoekse gemoedelijkheid en met verstand van zaken. Garage Tering.
19: Wist u dat ze werkelijk van alles hebben bij Eugelink in Hengelo? Kozijnen, prachtige veranda's en uitstekende zonweringen. Eigenlijk te veel om op te noemen.
20: Ja, ze hebben ons ook perfect geholpen daar bij Eugelink. Je merkt gewoon de kwaliteit. We konden nergens slagen. Maar die jongens, die hebben er verstand van.
19: Dus voor comfort om het huis gaat u naar Eugelink. Aan de Bleekstraat 12 in Hengelo, Gelderland.
21: Voor een echt feest huur je de Patica. De Patica transformeert binnen 2 minuten van een simpele aanhanger naar de gezelligste barbecue. Perfect voor een buurtfeest, bedrijfsborrel of een verjaardag tot wel 100 personen. De Patica heeft koelkasten en barbecues aan boord en kan worden geleverd op locatie. Vleesboerderij Garretsen in Tolwijk. Geen gedoe, dat is alles. Vleesboerderijgarretsen.nl.

Wat een heerlijk nummertje deze van Tina Turner, Simply the Best. En daarmee trapten we het programma De Muziekcocktail af. Jouw radioprogramma op de zaterdagmiddag. Met ondergetekende Bert Semmelink. Gezellig dat je erbij bent. Collega Rob de Brouwer, bedankt voor de afgelopen 2 uur gezelligheid. Was weer gezellig, Rob. Ook de collega's die afgelopen 3 weken waargenomen hebben, wegens mijn afwezigheid, ook mannen, bedankt. En wordt weer zeer gewaardeerd. Dus even kijken, wat hebben we nog meer in petto? Zometeen de weekendschijf, maar zover zijn we nog niet. Eerst gaan we eens even luisteren naar dit heerlijke nummer van Irene Cara. En dat prachtige nummer Flashdance, What a Feeling.

0: Ja, even lekker terug in de tijd met deze van Irene Cara, Flashdance, What a Feeling, 1983, grote hit toen de tijd voor deze dame. Even kijken, wat zat er voor? Daarvoor zat Tina Turner, hadden we net al gezegd, Simply the Best. Daarmee begonnen het programma De Muziekcocktail op Radio Ideaal. Gezellig dat je erbij bent op deze wat trieste, regenachtige zaterdag. Maar goed, wij zorgen wel voor het zonnetje op de radio, mensen. Het is tijd voor het volgende.
1: De Muziekcocktail Weekendschijf.
0: Zo is het, De Muziekcocktail Weekendschijf. Dat is vandaag de beurt aan Stella Lefty met het nummer Boston. Stella Lefty, haar echte naam is Stella Lefkowski. Is een snel doorberekende Amerikaanse singer-songwriter die sinds 2025-26 veel aandacht krijgt dankzij haar mix van country, pop, folk en moderne pop. Ze werd vooral bekend door haar virale hits Thinking About You en Boston, die miljoenen streams en TikTok-views verzamelden. Haar carrière explodeerde toen een TikTok-snippet van Thinking About You in december 2025 10 miljoen plus views haalde. Daarna volgde Slow Dancing, een catchy country-pop-track, en The Kill, de soundtrack voor Scream 7. Dat is in 2026 geweest. Eveneens in 2026 het nummer Boston. Dat is vandaag ook onze weekendschijf. En dat werd haar grootste succes. Onder andere meer dan 40 miljoen streams. Binnenkomst in de Billboard Hot 100. Nummertje 14 in de Hot Country Songs. En nummertje 53 in de UK Single Chart. En eveneens opgenomen in de Spotify Today's Top Hits. Wat wil je nog meer? Hier is ze, Stella Lefty met het nummer Boston.

een beetje melancholisch nummer deze van ABBA, The Day Before You Came. In 1982 was een van de laatste opnames voordat ze definitief stopten. Daarvoor zat Beatrice Egli, lekkere Duitsstalige muziek, 1000 Mal Do. Of 1000 Mal moet ik zeggen, die Do zat er niet bij. De 3J's hadden we daarvoor met hun nieuwe single Los Vast. Het is een onuitgebrachte demo van de band Broederliefde. En het is een beetje reggae-achtige cover. En daarvoor Stella Lefty met een lekker country nummertje Boston. Dat was onze weekendschijf. Dan allemaal in het programma De Muziekcocktail. Een cocktail aan hits met ondertekende Bert Semmelink op deze zaterdagmiddag. En tot aan 6 uur zijn we bij je. En wat leuk dat je erbij bent. Verder met muziek, Lewis Capaldi, Stay Love.

0: Nieuws uit jouw regio.
1: Mijn naam is Jeannette Schmid. Wat begon als een kleinschalig festival moet de komende jaren uitgroeien tot een breder platform voor Achterhoeks talent. Dat vertelt initiatiefnemer Luc Wassink van Festival Veran in Zelhem. Niet alleen muzikanten moeten er een podium krijgen, ook cameramensen, geluidtechnici en creatieve makers uit de regio moeten er in de toekomst ervaring kunnen opdoen. Tijdens de tweede editie treden vooral regionale artiesten op. De acts zijn grotendeels afkomstig uit het netwerk van de organisatie. Festival Veran vindt zaterdag 13 juni plaats aan de Velswijkweg in Zelhem. Gemeente Doetinchem maakt kans op een plek als nationale grootschalige woningbouwlocatie. De stadsgemeente staat op een longlist van het Rijk voor deze status. Het Rijk onderzoekt momenteel welke gebieden uiteindelijk worden geselecteerd. Met een nationale aanwijzing krijgt Doetinchem extra aandacht op het gebied van woningbouw vanuit het Rijk. Dat betekent niet alleen meer mogelijkheden voor financiële ondersteuning, maar ook hulp bij complexe vraagstukken rondom grootschalige woningbouw. Of Doetinchem daadwerkelijk de nationale status krijgt, dat moet nog blijken. Mart Jansen maakt furoren in de jeugd van de Graafschap, maar is daarnaast ook Jeugd International van Curaçao. De verdediger kwam uit voor 3 jeugdteams en heeft 11 interlands op zijn naam staan. Omdat zijn vader op Curaçao is geboren, mag de 18-jarige verdediger uitkomen voor het land, ook wel bekend als de Blue Wave. De vader van de Jeugd International is oudspeler van de Graafschap Wouter Jansen, die onderdeel was van de selectie toen ze promoveerde in 2004. Inmiddels is hij teammanager van de eerste selectie van Curaçao en neemt hij zijn familie mee naar het WK. De jonge superboer gaat het spektakel in Amerika dus van dichtbij meemaken. En tot zover een overzicht van het nieuws uit de Achterhoek. Radio
2: Ideaal. Het is een feestje op je radio met de muziekcocktail. Op Radio Ideaal.

een lekker nummertje deze van deze man Ben Zoeker samen met DJ Utzi. Was puur aan de gala tijd en dat in een beetje lekkere uptempo uitvoering. Gerrit van Veen die zat ervoor, Heerlijke Smartlap, Prinses van de Nacht. En daarvoor het regio nieuws met Jeanette Smit. En we draaien de muziek van Louis Capaldi, Stay Love. Eens even kijken, wat hebben we meer voor je in petto? Ja, muziek van deze dame, Donna Summer, I Feel Love. Even lekker terug in de tijd. Nou, dat, even kijken, welk jaar was het ook alweer? Ergens in de jaren 80 volgens mij. In ieder geval een dikke disco-klassieker deze. Stond nummertje 1 in de top 40, stond daar maar liefst 11 weken lang in. En je hoorde hem hier in het programma De Muziekcocktail. Een cocktail aan hits met ondergetekende Bert Samlink. En gezellig dat je erbij bent.

muziek van het Vader Abrahams Show Orkest hoorde je en de Piratengalop. Daarvoor zat zo'n lekkere meezinger Mart Hoogkamer samen met Billy Dans en Grappie Sappie. En daar weer voor die prachtige houwe van Mattia Bazzar Ticento. En Donna Summer, zo'n lekkere disco-klassieker uit de jaren 80 in dikke top 40 hit. Nummertje 1, 11 weken lang in de hitlijsten. En mensen, nog een anderhalve minuut te gaan tot aan het nieuws van 5 uur bijbehorende reclame. En daarna zijn we uiteraard bij je terug met het tweede uur van het programma. Ik kan nog eens een hintje opgeven wat er zoal terug voorbij komt in het tweede uur. Dat is muziek van Ultravox, China Crisis. Nederlandstalig, de grote hit van Justin de Wild en Cheerio. Maar dat is zometeen na de klok van 5 uur. We gaan eruit met muziek van Nick P. Diezering.

0: Op zoek naar bedrijfskleding die echt indruk maakt? Maak kennis met Frederiks Bedrijfskleding. Of je nu in de bouw, de horeca of de zorg werkt, wij hebben de perfecte collectie voor jouw bedrijf. Persoonlijk advies, een passessie op locatie en bedrukking. Alles wordt geregeld. Frederiks Bedrijfskleding levert kwaliteit en service waarop je kunt vertrouwen. Maak vandaag nog een afspraak op frederiksbedrijfskleding.nl en kleed ook jouw bedrijf voor succes.
1: Oosthuis zoekt vakmensen die houden van hout. Mensen die houden van afwisseling, kwaliteit en mooi werk maken. Dus zoek jij geen standaard productiewerk, maar echt vakwerk? Kijk dan op oosthuis.nl.
0: Wil jij in je vrije tijd net zo strak bijlopen als op je werk? Bij Frederiks Mannenmode vind je een uitgebreide en stijlvolle collectie. Ontdek de nieuwste trends in onze winkel in Hengelo Gelderland.
2: Wilt u een topspeler van uw auto maken? Kom langs bij de Hogevoort Car Care. Het adres voor allround autoverzorging. Uniek in kwaliteit, service en snelheid. U vindt ons in Zelhem, Doetinchem en op www.dehogevoort.nl.
3: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
4: Clemens Peters met het NOS Journaal. Bij chipmachinefabrikant ASML wordt intern kritisch gereageerd op het plan om Elon Musk uit te nodigen als spreker op een interne conferentie. Volgens het Eindhovens Dagblad leidt de uitnodiging intern tot veel discussie. Medewerkers dreigen met een boycott van de conferentie. De strekking van de reacties is dat ASML de controversiële Amerikaan geen podium zou moeten bieden. De denkbeelden van Musk staan volgens medewerkers haaks op de kernwaarden van ASML. Musk zal te horen zijn tijdens een besloten technologieconferentie voor ASML-medewerkers donderdag in Den Bosch. Paus Leo is in Madrid voor een bezoek van bijna een week aan Spanje. Het is het eerste bezoek van een paus aan Spanje sinds 2010. In het Koninklijk Paleis bedankte de paus de Spaanse regering, die kritisch is over de oorlogen in Gaza en Oekraïne en Iran. Ook de Amerikaanse paus Leo wordt vaak bekritiseerd door president Trump om zijn uitspraken over de oorlogen. Morgen draagt de paus onder meer de mis op in Madrid. En volgende week reist hij naar de Canarische eilanden. Wielrenster Demi Vollering heeft de voorlaatste etappe van de Giro d'Italia gewonnen. Ze won de sprint op de laatste berg voor de Canadese Holmgren en de Duitse Niedermayer. De roze truidraagster Anna van der Breggen eindigde in dezelfde tijd op de vierde plaats. In het algemeen klassement veranderde daardoor aan de top bijna niets. Van der Breggen blijft met nog één etappe morgen aan de leiding met 48 seconden voorsprong op Vollering. De rit van vandaag, de koninginnenrit, was uit voorzorg met 30 kilometer ingekort vanwege een gevaarlijke ijsplaat. Tennister Mira Andreeva heeft haar eerste Grand Slam titel gewonnen. De Russische won in de finale van Roland Garros in Parijs met 6-3 en 6-2 van de Poolse Maja Glawinska. De 19-jarige Andreeva is de jongste winnares van Roland Garros sinds 1992, toen Monica Seles als 18-jarige won. Het weer, het is ongeveer 19 graden. Vanavond blijft het op veel plekken af en toe regenen. De temperatuur daalt naar 11 tot 15 graden. Morgen eerst wat buien, later zon. Het wordt maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dag, buurvrouw.
6: Hey, buurman.
5: Wat ziet je woning er weer schitterend uit, zeg.
6: Dank je. Mooi, hè? Zeg, wanneer laat jij eigenlijk je woning door Harmse voegwerken en reinigingstechniek opknappen? Harmse verzorgt naast professionele gevelreiniging namelijk de complete renovatie en restauratie van je woning. Kijk maar op harmsevoegwerken.nl.
7: Wist u dat u ook voor werkkleding en werkschoenen bij Goossens Atomica in Hengelo moet zijn? Wij zijn het adres voor onder andere broeken, truien, overals en jassen. Maar u vindt bij ons ook veiligheidskleding in de kleuren oranje en geel. En dit is RWS gekeurd. Wij verkopen de topmerken Havep, Sturvik, Tricorp, Gevavi en Griesport. Kom langs bij Goossens Atomica in Hengelo. Het adres waar service nog bovenaan staat. En laat u verrassen door het uitgebreide assortiment.
8: Nederland telt tal van bekende schilders. Arnie Schilder, Nick Schilder, ach, ga zo nog maar even door. Toch is er één schilder die anders is dan alle andere schilders. Regelink Schildersbedrijf in Keijenborg. Een traditionele schilder waar vakmanschap nog vooraan staat. Een schilder voor onderhoud, nieuwbouw of verbouw. Geen verwaande kwasten, alleen maar topmerken. Achterhoeks vakmanschap. Niks meer, niks minder. Regelink Schildersbedrijf.nl. Gewoon goed.
9: is bijna zover. Ruurpop 2026 komt eraan. Op 5, 6 en 7 juni verandert Ruurlo weer in dat ene weekend waar we het hele jaar naartoe werken.
10: 3 dagen vol muziek, theater en spektakel. Van grote acts tot verrassende hoekjes, Ruurpop heeft voor iedereen iets moois.
11: Achter de schermen is het soms net zo'n avontuur als op het festivalterrein. Maar als je die sfeer ziet, die volle tent, het plezier van de kids en de senioren, dan weet je waarom Ruurpop zo belangrijk is voor de hele regio.
9: Kom met je vrienden, je buren, je hele straat en beleef Ruurpop zoals het bedoeld is.
10: 3 dagen samen genieten in Ruurlo. Dat maakt Ruurpop elk jaar weer bijzonder.
11: Ruurpop 2026. 5, 6 en 7 juni. Het wordt weer prachtig. Zo.

een nummertje wat uitkwam in de jaren 80. 1983 kwam hij uit in het Verenigd Koninkrijk. In het voorjaar van 84 in Nederland. Stond er nummertje 14 in de top 40 in Nederland. Lekkere hits. Jaren 80 kwam een goede muziek vandaan. We begonnen in het tweede uur ook mee met een nummer uit de jaren 80. Ultravox namelijk. Dancing with Tears in My Eyes. Ook eentje uit de jaren 80, 1984. En ook al een dikke top 40 hit. Er is de muziekcocktail, mensen. Een cocktail aan hits met gevarieerde muziek met ondergetekende Bert Semmeling. En we gaan zo meteen een nummertje draaien van Justin The World. En het nummer Cheerio zijn dikke hits. En je kunt wel zeggen een beetje de verrassing van het voorjaar van 2026. In februari bracht hij de single uit. Het is echt een dikke kroeghit, lekkere gezelligheid. Hij stond nummertje 1, of hij stond. Hij staat nummer 1 in de single top 100 en nummer 1 in de top 40. Wat wilde je nog meer? Lekker nummer dus, deze van Justin The World en het nummer Cheerio.

bekend vanwege zijn iconische gitaarriff, dit nummer, de ZZ Top en Give Me All Your Love In. En natuurlijk ook vanwege die mooie rode Hot Rods en niet te vergeten de ZZ Top Girls die in de videoclip zaten. Prachtig nummertje deze, je hoort het hier in het programma De Muziekcocktail. Was ook een grote hit trouwens, nummertje 18 in 1983 in de top 40. Daarvoor Andrea Berg, Weerloos in de Nacht. En daarvoor onze enige echte Justin The World met het nummer Cheerio. Dat was een lekkere kroeggids, een lekkere meezinger. Even anders, dat is deze van Zara Larsson en The Midnight Sun.

deze man staat altijd garant voor lekkere Nederlandstalige muziek. Clouds en App en Vloed. Een nummertje van alweer een tijdje geleden. En daarvoor zat Sarah Larsson, Midnight Sun. En dat allemaal in het programma De Muziekcocktail, mensen. We zijn toe aan ons agendaatje. Dat is vandaag zendt RTV Ideaal live uit vanaf 6 tot 10 uur rechtstreeks vanuit onze studio op het terrein van de Rupop. Morgen is RTV Ideaal er opnieuw bij de gehele dag met live radio en tv van 9 uur 's morgens tot 8 uur 's avonds. Onze verslaggevers, programmamakers en technici die staan midden in de festivaldrukte om bezoekers, artiesten en vrijwilligers te spreken. Daarnaast brengen we de sfeerbeelden, interviews en live momenten die het echte Rupop gevoel laten horen en zien. Voor iedereen die dit jaar niet naar het festival kan komen, beleef Rupop gewoon thuis. En het hele festival, er is al een aantal dagen aan de gang, mensen. Het is een driedaags festival wat jaarlijks terugkeert, waar duizenden bezoekers naartoe komen. En RTV Ideaal is ook dit jaar de mediapartner. En zoals net gezegd, verzorgen we het hele weekend daar onder andere live verslag van op het festivalterrein. En de collega's die gaan straks vanaf 6 uur live uitzenden. Dan schakelen we naar Rulo straks. Het koor Reborn uit Wichmond bestaat 30 jaar en daarom is er morgen een jubileumconcert in de Willy Broderskerk in Vierakker. De laatste voorbereidingen krijgen vorm. Voor het concert zijn mooie nummers uitgekozen uit de afgelopen 30 jaar. In de prachtige kerk van Vierakker is al met veel plezier gerepeteerd. De organisatie hoopt op een warm en bijzonder samen zijn, waarin muziek en ontmoeting samenkomen. Heel fijn dat ook een aantal oud-leden met veel enthousiasme meezingen. Dat maakt het extra speciaal. Het concert begint morgen om 11:30. Toegang is gratis en een vrije gift wordt gewaardeerd. Pratelmiddag in Wichmond, morgen van 11 tot 3. Dan maak een gezellige kopjeswandeling door Wichmond, waar inwoners hun tweedehands schatten verkopen vanaf de oprit of in de tuin. Struin langs kraampjes, vind unieke pareltjes en proef de sfeer. Tijdens de Pruteldag een knusse dorpse garage sale ontdek je in één rondje door Wichmond een rijk aanbod van gebruikte en zelfgemaakte spullen. Van kleding, speelgoed en boeken tot huisraad, planten en andere pruttel die nog prima een rondje mee kan. Toe aan de pauze, onderweg kun je terecht voor koffie, thee en allerlei lekkers. Kom snuffelen, kopen en gezellig kletsen. Tot slot het Almens ommetje, dat van 11 tot 12:30. Het Almens ommetje, een wandeling van 5 kilometer, zet de zintuigen wel aan het werk. Samen met de gids ontdek je al wandelend hoe sierlijk de rivier de Berkel door Almen kronkelt. Je voelt hoe de groene omgeving van het landgoed het Elger rust geeft en ervaart. Rust geeft en ervaart overal het landelijke karakter van het dorp. En van het stukje Achterhoek. Je kunt voorafgaand aan de wandeling Museum Staal bezoeken of na de wandeling een ronde door het museum maken. Het dragen van goed schoeisel wordt wel aangeraden. Het kan namelijk modderig zijn. Tickets voor de wandeling zijn verkrijgbaar bij www.museumstaal.nl/agenda. En in het museum zelf. En de kosten die zijn €10. En voor vrienden van Staal die betalen €2,50. Inclusief museumtoegang en een kopje koffie of thee.

0: Nou, gaan we even naar de programmering. Vandaag was dat vanmorgen vanaf 6 uur ochtendkloren van 8 tot 10. Dit en dat van alles wat met Bjorn, Jasper, Jeroen en Jeanette. Van 10 tot 12 hits bij de koffie met Hugo Heideman of Johnny Wijnsen. Vanmorgen was dat met Hugo Heideman, hoorde ik vanmorgen. Tussen de 12 en 2 middag poppie met Martin Bloemendaal. Tussen de 2 en 4 de muzikale brouwerij met Rob de Brouwer. Tussen 4 en 6 ondergetekende Bert Semmelink met een muziekcocktail. Een lekkere cocktail aan hits met de lekkerste muziek op de zaterdagmiddag natuurlijk. En dan van 6 tot 8 is het tijd voor Ideaal Focus met Gerry Evers en Frank Rutte. En dat is vanavond live vanaf de Reurpopdagen. Dus straks vanaf 6 uur gaan we naar Ruurlo, naar de Reurpopdagen. Al waar de collega's van Ideaal al een mooie tijd op locatie zijn. En dan vanavond in de late uurtjes de zaterdagavondparty. Maar ik neem aan dat de Reurpopdagen ook nog wel even doorgaan tot in de late uurtjes. Nou, hoogste tijd voor een beetje lekkere muziek. Dat gaan we zo meteen doen met muziek van Berghex, Was für ein Tag.
1: Het is bijna zover. Reurpop 2026 komt eraan. Op 5, 6 en 7 juni verandert Ruurlo weer in dat ene weekend waar we het hele jaar naartoe werken.
2: 3 dagen vol muziek, theater en spektakel. Van grote acts tot verrassende hoekjes, Reurpop heeft voor iedereen iets moois.
3: Achter de schermen is het soms net zo'n avontuur als op het festivalterrein. Maar als je die sfeer ziet, die volle tent, het plezier van de kids en de senioren, dan weet je waarom Reurpop zo belangrijk is voor de hele regio.
1: Kom met je vrienden, je buren, je hele straat en beleef Reurpop zoals het bedoeld is.
2: 3 dagen samen genieten in Ruurlo. Dat maakt Reurpop elk jaar weer bijzonder.
3: Reurpop 2026. 5, 6 en 7 juni. Het wordt weer prachtig. Zo.

zijn eerste solo-hit na zijn vertrek uit de band Genesis. Je hoorde Peter Gabriel en Salisbury Hill. Dat was ook nog eens een keer een grote hit. 1977 bracht hij hem uit. Met nummertje 14 in de top 40. En er stond meerdere weken in diezelfde top 40 mensen. En daarvoor zat muziek van de Supertramp, nog zo'n grote hit, Take the Long Way Home. En we draaien Duitsstalige muziek, Bergheks was vuur een taak. Dit is André Hazes junior en Robert van Hemerts.

Ja, lekker vrolijk deuntje deze van Frankie Jankovic en de Mark Polka. De voorzitter André Hazes junior samen met Robert van Heemert en Samen Uit, Samen Thuis. Zo mensen, we gaan al afscheid van je nemen. Het programma zit er al bijna op, nog een goede 5 minuten. En dan is het tijd voor de reclame en nieuws van 6 uur. Ondergetekende Bert Semmelink is er volgende week weer tussen 4 en 6. En ik hoop dat jij er dan ook weer gezellig bij bent. En dan uiteraard ook weer een gevarieerd muziekprogramma voor je in petto. Zometeen na 6 uur gaan we live overschakelen naar de Reulse Popdagen, wou ik zeggen. Maar de Popdagen. En daar zijn de collega's aanwezig voor de live programmering. Dat is zometeen na 6 uur. We gaan eerst even een beetje lekkere muziek draaien van Fantasy en Station Zeenzucht.

0: Bang voor de tandarts? U bent niet alleen. Bij Bronkhorst Tandartsen zorgen we dat u zich veilig voelt. We nemen de tijd, leggen alles rustig uit en werken met moderne technieken. Als u wilt, kan de behandeling zelfs onder volledige narcose. Zo krijgt u de controle terug. Zonder stress, zet vandaag de eerste stap. Plan uw afspraak via bronkhorsttandartsen.nl. Zeker van uw mond, zeker van uzelf.
1: Discus Molenkamp is de leukste dierenspeciaalzaak van de Achterhoek. Heb je een hond, kat, knaagdier, vogel of vis? Kom dan eens langs bij Discus Molenkamp in Zelhem. Hier vind je alles wat jouw huisdier nodig heeft. Tegen scherpe prijzen en met het beste advies. Kom snel naar de leukste dierenspeciaalzaak in de Achterhoek. Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.
2: Een goed gesprek aan de stamtafel onder het genot van een potje bier. Lekker ouderwets dineren met heerlijke wijnen. Met je vrienden een bierproeverij met keus uit meer dan 100 speciaalbieren. Maar ook je bruiloftsfeest of jubileum in de sfeervolle zaal of biertuin. Dat allemaal in het normaalste café in de Achterhoek. Café de Tol. Het aangaan weert.
3: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
4: Clemens Peters met het NOS Journaal. Relschoppers hebben gisteravond vernielingen aangericht aan het gemeentehuis van Wijk bij Duurstede. Onder meer de ruiten van de voordeur zijn kapot gemaakt. 8 mannen klommen op het gemeentehuis en staken vuurwerk af. Naast beledigende spandoeken had de groep ook een nazi-symbool meegenomen. Sinds de aankondiging dat Wijk bij Duurstede 50 tot 75 asielzoekers wil huisvesten in een sportpark, is het dan onrustig. Er is niemand aangehouden gisteravond. 12 stafleden van de Iraanse nationale voetbalploeg mogen de VS nog niet in, omdat ze het visum nog niet hebben. Dat meldt het Iraanse persbureau Tasnim. Het gaat onder andere om de teammanager, de persvoorlichter en vertegenwoordigers van het ministerie van Buitenlandse Zaken. De spelers van Iran hebben inmiddels wel allemaal een visum om de VS binnen te komen. Het Iraanse team verblijft vanwege de spanningen in het Midden-Oosten tijdens de WK in Mexico. Voor de wedstrijden mogen ze op en neer naar Los Angeles en Seattle. Wielrenster Demi Vollering heeft de voorlaatste etappe van de Giro d'Italia gewonnen. Ze won de sprint op de laatste berg voor de Canadese Holmgren en de Duitse Niedermayer. Roze truidraagster Anna van der Breggen eindigde in dezelfde tijd op de vierde plaats. In het algemeen klassement veranderde daardoor aan de top bijna niets. Van der Breggen blijft met nog één etappe morgen aan de leiding met 48 seconden voorsprong op Vollering. Tennister Mira Andreeva heeft haar eerste Grand Slam titel gewonnen. De Russische won in Parijs de finale van Roland Garros met 6-3 en 6-2 van de Poolse Maja Gwalinska. De 19-jarige Andreeva is de jongste winnares van Roland Garros sinds 1992, toen Monica Seles als 18-jarige won. Het weer vanavond blijft het op veel plekken af en toe regenen. De temperatuur daalt naar 11 tot 15 graden. Morgen eerst wat buien, later zon. Het wordt dan maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Vlugeling, Hengelo, Gelderland. Al 40 jaar een vertrouwd adres.
1: Dit programma wordt u aangeboden door Dieren Speciaalzaak Discus Molenkamp in Zelhem.
2: Vertrouwd dichtbij in de achterhoek. Hey, Radio Idea.
1: Yo, gewoon op het festivalterrein. Loop even binnen, zeg hallo en kijk hoe we radio en tv maken. Ruhrpop 2026. Samen, live en midden in de Achterhoek.

0: Ja, een hele goede avond vanuit Ruurlo. Het is 6 uur en we zijn live op Ruurpop 2026. We zijn gisteren daar al begonnen, maar vandaag zijn we echt live op de radio te beluisteren. RTV Ideaal is dit weekend opnieuw mediapartner van het festival. En we volgen Ruurpop al wekenlang op de voet. Vorige week hadden we de organisatie nog te gast in het programma Focus op Radio Ideaal. Om de laatste stand van zaken door te nemen. En er stonden toen allemaal heel goed voor. En eigenlijk nu ook wel hoor. Dus het is wel een beetje modderig en zo. Maar dat gaat allemaal wel goed komen. Gisteravond waren we hier al op het terrein voor wat sfeerreportages, interviews met bezoekers en artiesten. En dat is allemaal hartstikke leuk geworden. Vandaag staan we opnieuw midden in de gezelligheid. De muziek, de modder en de duizenden bezoekers die samen het echte Ruurpopgevoel vieren. We zijn vanavond live tot 10 uur in de ether en op het festival. En morgen zondag 7 juni zijn we al vanaf 9 uur 's morgens en blijven tot 8 uur 's avonds live vanaf het festivalterrein. Ook vandaag en morgen trekken we weer het terrein op voor nieuwe interviews met bezoekers, de organisatie, bands, artiesten. Alles om jou thuis of onderweg natuurlijk het echte Ruurpopgevoel mee te geven. Dat doen we eigenlijk, dat vinden we heel belangrijk. Dat doen we met een fantastisch team vanuit Radio en TV Ideaal. Onze technici, programmamakers, foto- en videomakers, verslaggevers. Allemaal zijn ze hier om Ruurpop live bij jou thuis te brengen. En dat is een belangrijke opdracht die we onszelf mee hebben gegeven. Ik doe dat trouwens niet helemaal alleen, want we hebben ook een team van presentatoren. En naast mij staat collega Bettine Hermans. Bettine, leuk dat je bent.
1: Goedenavond Gerry en al onze luisteraars.
0: Ja, hartstikke leuk. We mogen dit programma vanavond een paar uurtjes presenteren.
1: Zeker.
0: Nou hebben we vanmiddag al even over het festivalterrein gelopen. Wat valt jou op? Wat is het eerste wat je als je hier binnenkomt opvalt? Buiten de modder dan.
1: Ja, ik wou zeggen, ik begin met de modder. Maar de sfeer is goed. Het evenement is weer prachtig opgebouwd, net zoals andere jaren. We hebben natuurlijk de verschillende podia, hè? Balzaal, Blikkendeel, Benny's Valley en de Ruurpub. En ik heb even voor onze luisteraars het programma van vandaag erbij gepakt. Nou, we hebben onder andere Best of ABBA Tribute Band. Mooiwark komt op de Blikkendeel staat Olly, Noah. En ik heb even gekeken op het Ruurpub. Komt onder andere Deja Vu en Maxime Vroger vandaag.
0: Het is een geweldig mooi programma.
1: Ja, en een hartstikke leuk programma. En voor ieder wat wils. Dus ik zou zeggen, kom vooral naar Ruurpop. En als dat niet lukt, luister lekker naar Radio Ideaal.
0: En daarom zijn we ook hier. We zijn natuurlijk om ons te laten zien op dit festival. Maar er zijn natuurlijk ook heel veel mensen die gewoon niet in de gelegenheid zijn om zeg maar hier naartoe te komen. En die bezorgen we nu toch, althans daar gaan we heel erg ons best voor doen, een festivalgevoel geven. We laten ze meegenieten. We draaien fijne plaatjes. Benny is momenteel de DJ van dienst die aan de knoppen en de schuiven zit. Dus dat is ook altijd wel leuk. En zoals net al even gezegd hebbende, hebben we een geweldig mooi team om ons heen.
1: Zeker.
0: Die zeg maar zorgt dat dit festival ook bij jou thuis komt, maar dat we daar ook een beetje sfeer aan geven.
1: Ja,
0: toch?
1: Zonder onze collega's dan was het niet gelukt.
0: Oké. Okay. Nou, dit even voor dit moment. Er was vanmiddag nog een sponsormiddag. Die alleen specifiek voor sponsoren en buurtbewoners. Want je kan rustig zeggen dat de buurtbewoners ook wel wat last hebben van dit festival. Misschien wel gemak, weet niet. Want ik sprak toevallig vorige week, toen we zeg maar ook hier waren, een bewoonster van de buurt. En zij zegt van, ik had zo'n last van dat geluid. Ik denk van, ik word maar vrijwilliger en dan help ik gewoon.
1: Dan ben ik er gewoon.
0: Dan ben ik er gewoon. Dus in die zin is er ook heel veel buurt die gewoon hier vrijwilliger is.
1: Ja.
0: Er was vorige week woensdag was het eerste piketpaaltje slaan van het festivalterrein.
1: Altijd een bijzonder moment.
0: En toen hadden ze de oudste vrijwilliger. En dat was iemand van 78 jaar of zo. Die al zo lang bezig is als vrijwilliger bij Ruurpop. Die van alles doet. Hand- en spandiensten, doet boodschappen en dat soort dingen. En de jongste die eigenlijk het eerste jaar is. Voordat hij hier als vrijwilliger helpt. Een jonge man. Ik ben even zijn naam kwijt. Maar in ieder geval, het was een zogenaamde eerstejaars. Wel.
1: Ja.
0: Hij zegt. Ik had even een kort interview met hem. Ik zeg van, hoeveel dagen ga je helpen? En hoeveel uren ga je... Nou, zegt hij, ik denk dat ik een half dagje ga helpen, want ik woon hier achter. En dan is het wel genoeg. Ik heb hem elke dag hier nog gezien. Dus,
1: en dat zeggen ze, betrokken vrijwilliger.
0: Ja, maar dat zeggen de vrijwilligers eigenlijk ook wel. Als je eenmaal hier vrijwilliger bent, is het een verslaving. Ja. En dan kom je er gewoon niet meer weg.
1: Nou ja, dus, en ook heel goed voor de organisatie als de buurtbewoners uit.
0: Nou ja, er zijn wel 800 vrijwilligers bezig. Ja. Dus 800, en dat is wat. Als je achter de schermen kijkt, is het een hele organisatie. Nou, ik denk dat allemaal gezegd hebben en dat we weer gezellig een plaatje gaan draaien.
1: Zeker, Benny zorgt voor muziek.
0: Benny zorgt voor de muziek en wij zijn zo wel terug met wat interviews en wat sfeerrapportages. Dankjewel, tot zo. Absoluut.

Een hele goede avond vanaf het nog rustige Reurpop. Ik ben Benny en ik ben normaal op de donderdagavond. Maar we zitten nu live in, vanuit de studio hier in Ruurlo. Ik hoor van alles om me heen, maar goed, dat mag ook. Dat is natuurlijk bij live. En we gaan lekkere muziek draaien en zo doen we dan interviewtjes. En dan komt dat helemaal goed voor vanavond. Dat gaan we doen. We hebben er nog meer. Creedence hebben we gehad. We hebben al normaal gehad. En we doen nu even het volgende plaatje. Dat komt van Bofoytog.

0: Ja, dat was een nummer van de T-set Don't You Leave uit de jaren 60. En dan ga ik nu weer Gerry Evers even aankondigen met een iemand van het festivalterrein. Dus dat doen we als nu.
1: Ja, want we zijn natuurlijk live op het Reupop festivalterrein. Dat hadden we al even medegedeeld. En we zijn bezig om een beetje sfeer te proeven. Een beetje te kijken hoe het gaat. En we hebben hier iemand van de organisatie bij staan. Stefan Kreeftenberg. Stefan, fijn dat je bent, man.
2: Geen dank.
1: Ja, hartstikke mooi even. Hey, en een paar vragen. Eerst even, wat is jouw taak en jouw rol precies?
2: Mijn rol is, ze noemen het pulsmeister. Maar dat wil eigenlijk zeggen dat ik verantwoordelijk ben voor de gehele bar die hier staat. Dus alle drank en de vrijwilligers die daarachter het uitserveren en het inschenken. Die hele organisatie die daarmee te maken heeft, daar ben ik voor verantwoordelijk.
1: Tjee, wat een klus.
2: Ja.
1: Of niet?
2: Ja.
1: Of is het een draaiboek uit de kast halen en zo even van, nou, dit was vorig jaar, dit doen we nu weer.
2: Ik ben echt van het eerste jaar. Ja. Dus zoals het verhaal misschien al wel verteld is, zo ben ik ook begonnen. Ze hebben mij gevraagd namens de organisatie van Gorst even, zei, je hebt een beetje ervaring in de horeca. Zou jij wat willen doen? Kun je voor ons regelen dat er voldoende bier is? En een beetje cola erbij. Okay. En een paar man die daar nog kan inschenken en die dat kan uitgeven.
1: Ja.
2: En zo is het eigenlijk van heel klein. Ja. Heel groot zoals het nu
1: Want,
2: staat.
1: Primair product is het bier, hè? Denk
2: Uiteraard.
1: Ik, op zo'n festival,
2: Uiteraard.
1: Denk ik. Maar we mogen dat wel even noemen, want Grols is eigenlijk de festivalsponsor, hè?
2: Klopt. Vanaf het eerste jaar is eigenlijk Grols degene geweest die het bier heeft geleverancierd.
1: Nou was ik 3 jaar geleden hier, maar toen stond er nog een heel ander barretje of zo. Ik weet niet meer precies wat het was,
2: klopt.
1: Sinds vorig jaar is dit echt een geweldig mooie bar geworden, hè?
2: Ja. We zijn heel lang bezig geweest. We hebben heel veel geschonken in de tenten zelf. Dus een barretje in de tenten zelf, de area's. En vorig jaar hebben we de keuze gemaakt om te kiezen voor één middenbar. Om te zorgen dat we centraal op het terrein op één punt een grote bar hebben waar al het drank wordt uitgeschonken.
1: Ja, want hij is ook enorm groot. Er is natuurlijk een beetje rekening gehouden met de bezoekers, aantal bezoekers. En dat allemaal een beetje flexibel doorloopt. Hè?
2: Ja, klopt helemaal.
1: Hoe plan je zoiets logistiek met al die mensen? Zo? Heb je vaste mensen die een biertje kunnen tappen? Of moeten ze dat nog leren? Of hoe werkt dat?
2: Ja, ik doe het niet alleen. Dus we zijn samen met Luc, Blikman en Pascal. En met z'n drieën proberen dat zo goed mogelijk dit weekend aan te sturen. We hebben op de avonden zelf natuurlijk, zoals vanavond, staat er ruim 80 man achter de bar. Die gaat zorgen dat alles wordt voorgeschonken, getapt en verkocht wordt. En die aansturing daarvan, dat doen we eigenlijk met z'n drieën. We hebben ook nog wel een cocktailbar, daar zijn we ook druk mee. En in het verleden, wat je al vertelde, hadden we op meerdere punten barren. Dus dan om daar overzicht over te houden en de voorraad bij te houden. En te zorgen dat alles loopt en draait en dat het lekker getapt kan worden.
1: Ja.
2: Waren we daar eigenlijk de hele avond mee bezig.
1: Maar het is wel een heel logistiek gebeuren. En,
2: klopt.
1: Want het is waarschijnlijk ook, als jullie klaar zijn, het festivaldag is afgelopen. Alles moet schoongemaakt worden, alles moet weer gereinigd worden. Dat soort dingen. Een hele klus, hè?
2: Ja.
1: Dat komt er nog even bij, hè?
2: Ja, en gelukkig hebben we dan 80 man staan vanavond. Dus omdat we morgen vroeg om 9 uur al beginnen, want de vrijwilligers die komen om 9:15 al.
1: Ja.
2: Gaan we vannacht zorgen dat alles echt helemaal klaar staat. Dat de bar helemaal schoon is, dat alle koelkasten weer gevuld zijn. Dat de bier klaar staat om weer open te zetten. Zodat we morgen vroeg gelijk gewoon met de vrijwilligers achter de bar gelijk aan het werk kunnen.
1: Stefan, nog één vraag. Want je had erover van, ik ben vanaf het begin er al bij betrokken bij het Reupop Festival. Bij de vriendengroep toen is dat begonnen, hè, ooit.
2: Ja.
1: Hoe ben je er zo bij betrokken geraakt? Ook via vrienden of hoe is dat toen bij jou gegaan?
2: Ja, een goede kameraad van mij, Martijn Klembrinke, die is de eerste 16 jaar voorzitter geweest. En dat is een goede vriend. Mijn broer, Sander Kreeftenberg, die heeft ook de eerste 5 jaar in bestuur gezeten. En ik was al werkzaam in de horeca. Ik heb daar veel in gedaan. Vandaar dat ze me op dat moment erbij vroegen. En dat heb ik de eerste 5 jaar zo gedaan. En het 5e tot en met de 12e, 13e editie ben ik penningmeester van de stichting geweest.
1: Oh, okay.
2: Toen was ik zelf ook in de organisatie.
1: Dus je bent wel heel nauw betrokken dus.
2: Ja, dus als je eenmaal besmet bent met virus, dan gaat het zo door.
1: Dan toch nog één vraag. Je zegt dat je een beetje in de horeca zit, hè? Nog steeds dan of zo?
2: Nee, ik zit bij de woningbouw. Dat is compleet wat anders.
1: Dat is heel wat anders.
2: Maar elk jaar 1 week een uitstapje naar hier is echt fantastisch.
1: Hartstikke mooi. Stefan Kreeftenberg, dankjewel dat je ons even te woord heb gestaan. Wens je heel veel plezier.
2: Ja, dankjewel.
1: Succes hebben jullie al, dus plezier is belangrijk.
2: Dus, gaat het goed komen vanavond.
1: Dankjewel, hè.
2: Kom allen.

lekker de muziek van vroeger, zeg je dan, hè? Uit 1960 tot 70. En samenkomen, dat kunnen we hier vanavond zeker. Met de Beatles was dit. We gaan naar... Even kijken, wat hebben we dan klaarstaan? Ja, oh ja, de Doobie Brothers.

0: Tegenover mij staat Judith van Fame Coffee Band. Judith, fijn dat je even tijd voor ons maakt. Vertel, is het jullie eerste jaar bij het Reuapop?
1: Ja, dit is inderdaad een wens die na lange tijd vervuld wordt. Vorig jaar hadden we eigenlijk al stiekem gehoopt hier te mogen staan. Maar dit jaar is het dan zover. Fame staat op Reuapop.
0: En we horen straks bij jullie intro, de soundcheck, van allerlei leuke liedjes voorbij komen. Onder andere, zo hoorde ik het intro van Bofoy toch. Wat voor muziek spelen jullie zoal?
1: Nou, we zijn een allround coverband, dus er worden heel veel gevraagd voor bruiloften, partijen, dorpsfeesten, buurtfeesten. Het is echt van alles nog wat. Het is van ABBA naar Queen, we hebben Tina Turner, AC/DC, maar we gaan ook lekker hakken en het gaat alle kanten op bij ons.
0: Hartstikke leuk. En voor de mensen die jullie misschien nog niet zo goed kennen, hoe lang bestaan jullie al en komen jullie uit de regio?
1: Ja, we komen zeker uit de regio. We zijn allemaal Achterhoekers. Een aantal van ons komen uit Aalten. Ikzelf dus uit Winterswijk. En we hebben een Varsvelder bij ons in het midden. En wanneer zijn we begonnen? Ik geloof dat 2018 was. En medio 2020 wilden we er dus heel hard tegenaan gaan. Daar kwam eventjes een kleine pandemie tussen. En we zijn na alle coronaperikelen zijn we gewoon heel hard losgegaan. En ontzettend aan de weg aan het timmeren. En met dit jaar sowieso meer dan 25 optredens gaat dat heel erg leuk.
0: En behalve de bruiloften en partijen waar je naar verwijst, vaker van dit soort mooie evenementen? Of is dit dan voor dit jaar misschien wel de eerste?
1: Het is zo verschillend wat je hebt. Ik weet eventjes niet de precieze aantallen die hier zo meteen moeten staan. Maar ik denk dat dit nou de tweede of de derde is die we dit jaar hebben gehad van dit formaat. Ja.
0: Hartstikke fijn. Bedankt dat je even tijd maakt. Heel veel plezier en heel veel succes straks met jullie optreden. En we komen zeker even kijken en luisteren. Dankjewel.
1: Hartstikke leuk en dankjewel. En tot zometeen dan.

0: Ja, na de Rolling Stones onder andere hebben we de mensen die ook vanavond op het podium staan. Mooi werk. En daar willen ze wat over vertellen.
1: Ja, mooi werk. Op dit podium, en dat is op het Benny's. Nee, die staan in de balzaal. Ja. Staan in de balzaal. Bettina die corrigeert mij wel, ja. Want die weet alles van een mooi werk af.
2: Nou, alles niet, maar nou, heel veel.
1: Wel veel, want je was al heftig aan het meezingen net met een nummer. Wat was het dan van hem?
2: Nou ja, volgens mij heeft Mooi Werk dit ooit geschreven voor Yvonne Jaspers, die Boerzoekvrouw presenteert.
1: Okay.
2: En daar zongen ze over, oh Yvonne, als ik oma's kriegen kon.
1: Ja, en dus, dan ja. jij maar zeggen dat je niet zoveel van Mooi Werk af
2: ja,
1: weet.
2: Nee, nou, dit weet je wist ik toevallig. Ja,
1: ja maar ze... Maar je volgt eigenlijk even, Bettine, je volgt wel een beetje dit soort bandjes, hè?
2: Ja, ik hou wel van de dialect.
1: Voor ons is wel ideaal,
2: ja,
1: natuurlijk.
2: Klopt, ja.
1: Want dat is helemaal jouw ding, hè?
2: Ja, ja, ik ben wel groot liefhebber van de dialectmuziek. Ja, de Heino's en Bukkers en... Ja, mooi waar ik Bevoitog. Ja, ik vind ze eigenlijk allemaal wel heel goed.
1: Nou, dat
2: ja,
1: komen ze wel ook nog op morgen. Bevoitog om 2 uur.
2: Ja, die staan morgen om 2 uur. Ja, zeker.
1: Ook op het grote podium.
2: Ja.
1: Hey, we gaan eigenlijk even door het programma heen wat vanavond hier te doen is.
2: Ja, nou, we begonnen bij Mooi Werk. Die spelen om 11:15. Een tikje aan de late kant. Maar 11:15 in de balzaal. Nou ja, met de dialectmuziek die ze spelen. Daarvoor is wel leuk om even te melden van om rond 9:30 in de balzaal hebben we de ABBA Tribute Band.
1: Oké.
2: Okay. Dat is ook wel heel leuk, de beste ABBA hits die natuurlijk voorbij gaan komen. We horen straks het interview met Judith van de Fame Cover Band.
1: Ja.
2: Die spelen vanaf 8:30 op Benny's Valley. Ook nou ja, met ook allerlei muziek, want daar horen we ook al intro's van Bofoytog. En volgens mij ook al, ja, van
1: fijn
2: allerlei
1: bandje.
2: Leuke covermuziek.
1: Ja.
2: Nou ja, en dan hebben we nog een aantal andere leuke coverbands. De Stones Sessions. Nou ja, dan ga ik terug naar jou, Gerry, als Stones liefhebber. Ja, precies. En die spelen ook op Benny's Valley vanaf ongeveer, als ik me niet vergis, 9:45. En dan helemaal als allerlaatste op Benny's Valley vanaf 12:00 hebben we Slash and Roses. Nou ja, de naam zegt het al. Van Guns N' Roses. En die spelen vanaf 12:00. Tot nou ja, ongeveer 1:00. Sluiten die in ieder geval Benny's Valley af. Dus ja, veel tribute bands met heel veel goede muziek.
1: Ja, ik ben altijd wel benieuwd van hoe technisch goed ze zijn. Hè?
2: Ja,
1: over
2: okay,
1: het algemeen zijn tribute bands vaak nog wel eens wat beter dan de originele.
2: Dat kan wel heel goed, dat klopt.
1: Maar goed, er is altijd Miss Slash. Dat is natuurlijk een topgitarist. Dus ik ben vanavond heel benieuwd.
2: Ja, we gaan
1: hem
2: wel even kijken. Ja,
1: we gaan hem meemaken. Oké, dankjewel voor nu. We gaan weer lekker plaatjes draaien.
2: Zeker, Benny gaat weer iets moois zorgen.
1: Ja, zeker. Ja.

Lekkere, lekkere muziek van ABBA. Ja, die staan vanavond niet op het podium, alleen de coverband. Dus, maar dat is ook de moeite waard om hier nog even lekker langs te komen op Reurpop. En dan gaan we van Goes naar Purmerend. En ik weet allemaal niet waar we eindigen met Jan Smit en Marco Schuitmaker.

Ja, bijna wel. Dit is het einde van het eerste uur alweer. We gaan er even uit met de Shadows naar een nummer van Buckers, de Duitse grens. Ik zou zeggen, tot na het nieuws van 7 uur, dan zijn we weer bij u terug, live vanuit Reurlen.

0: Dit programma wordt u aangeboden door Dieren Speciaalzaak Discus Molenkamp in Zelhem.
1: Deze week kijken we terug op een geslaagd boer zoekt stalseizoen met boer Gert en Woperijs. Gert, hoe heb jij dit avontuur beleefd?
2: Als een erg fijne tijd. Eerst zie je alleen de bouw van de stal. Ja, en dan kom je binnen. Man, man, man. Dan word je pas echt verliefd. De melktechniek en de stalinrichting. Oh, daar gaat mijn hart nog sneller verkloppen. Ja, voor mij is Woperijs echt de totaaloplossing voor de agrarische sector. Woperijs.nl. Tijd maar weg.
3: Discus Molenkamp is de leukste dierenspeciaalzaak van de Achterhoek. Heb je een hond, kat, knaagdier, vogel of vis? Kom dan eens langs bij Discus Molenkamp in Zelhem. Hier vind je alles wat jouw huisdier nodig heeft. Tegen scherpe prijzen en met het beste advies. Kom snel naar de leukste dierenspeciaalzaak in de Achterhoek. Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.
2: Zal ik je eens een geheimtje verklappen? Sinds we samen zijn, gaat Woperijs nu ook de mestopslag verzorgen. Woperijs.nl. Tijd maar weg.
4: Feest vieren of een vergadering of workshop organiseren midden in de natuur aan de voet van de Lochemse Berg? Kom naar de Heksenlaak voor al uw feesten en partijen tot 450 personen. Kijk op heksenlaak.nl.
5: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
6: Clemens Peters met het NOS Journaal. Door een storing bij de Koninklijke Marechaussee kunnen reizigers sinds vanmiddag geen noodpaspoort aanvragen. Dat komt erop neer dat iedereen die zijn pas vergeten is niet op reis kan. Vorig jaar gaf de Marechaussee ruim 15.000 van deze noodpaspoorten uit. En dat komt neer op ongeveer 40 documenten per dag. De aanvraag van zo'n paspoort kan maar op een paar plekken in Nederland. Op de vliegvelden van Schiphol, Eindhoven, Rotterdam, Groningen en Maastricht. En in de veerboothaven van IJmuiden. Relschoppers hebben gisteravond vernielingen aangericht aan het gemeentehuis van Wijk bij Duurstede. Onder meer de ruiten van de voordeur zijn kapot gemaakt. 8 mannen klommen op het gemeentehuis en staken vuurwerk af. Naast beledigende spandoeken had de groep ook een nazi-symbool meegenomen. Sinds de aankondiging dat Wijk bij Duurstede 50 tot 75 asielzoekers wil huisvesten in een sportpark, is het er onrustig. De politie bevestigt dat er vuurwerk is afgestoken. Er is niemand aangehouden. 12 stafleden van de Iraanse nationale voetbalploeg mogen de VS nog niet in omdat ze hun visum nog niet hebben. Dat meldt het persbureau Tasnim. Het gaat onder andere om de teammanager en de persvoorlichter. De spelers van Iran hebben inmiddels wel allemaal een visum om de VS binnen te komen. Het Iraanse team verblijft vanwege de spanningen in het Midden-Oosten tijdens het WK in Mexico. Voor de wedstrijden mogen ze op en neer naar Los Angeles en Seattle. Wielrenster Demi Vollering heeft de voorlaatste etappe van de Giro d'Italia gewonnen. Ze won de sprint op de laatste berg voor de Canadese Holmgren en de Duitse Niedermayer. Roze truidraagster Van der Breggen eindigde op de 4e plaats in dezelfde tijd. En daardoor veranderde er in de top van het algemeen klassement zo goed als niets. Morgen is er nog één rit en Van der Breggen heeft dan nog 48 seconden voorsprong op Vollering. Het weer. Vanavond blijft het op veel plekken af en toe regenen. De temperatuur daalt naar 11 tot 15 graden. Morgen eerst wat buien, later zon. Het wordt dan maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Een huis is meer dan vier muren. Het is comfort, rust en zekerheid. Daarom bouwt Oosthuis aan Doetinchem prefab woningen met de kwaliteit van echte woningbouw. Voor mantelzorg, vakantie of permanente bewoning. Gebouwd in eigen bouwhal, hoogwaardig afgewerkt en klaar voor de toekomst. Duurzaam, doordacht en zonder concessies aan kwaliteit. Uw thuis begint bij Oosthuis. Kijk op oosthuis.nl.
8: De Kovic, ook voor asbestsanering. Van asbestsanering tot bodemsanering en het aanbrengen van nieuwe dakbeplating. Van A tot Z geregeld, met maar één aanspreekpunt. De Kovic, de juiste machines. Deskundig personeel. En jarenlange ervaring. De Kovic, altijd vertrouwd.
0: Dit programma wordt u aangeboden door Dieren Speciaalzaak Discus Molenkamp in Zelhem.

0: RTV Ideaal is vandaag live op Ruurpop in Ruurlo. Je vindt onze studio gewoon op het festivalterrein.
1: Oké, er komen wat signalen en geruchtjes.
0: Loop even binnen, zeg hallo en kijk hoe we radio en tv maken. Ruurpop 2026. Samen, live en midden in de Achterhoek.
1: Ja, daar zijn we weer. Tweede uur van live op Ruurpop Festival in Ruurlo. Het eerste uur hebben we al gezellig met wat mensen gesproken. Er zijn al wat interviews gedaan. En dat is ook wat we eigenlijk waar we hiervoor zijn. Om zeg maar verslag te doen van dit mooie festival. Langzamerhand, vanmiddag was de sponsormiddag en de buurtmiddag. En zo langzamerhand komen er toch al weer bezoekers voor het avondprogramma langzamerhand de trein op. En de sfeer komt langzamerhand weer terug. Het regent een klein beetje, maar dat laat ons niet deren. Bettine, we hebben het eerste uur al gehad. We hebben al wat leuke gesprekjes gehad en zo.
2: Zeker.
1: En het programma hebben we voor vanavond ook al eigenlijk een beetje doorgenomen.
2: We hebben al een aantal dingen van doorgenomen. Ja, dat klopt.
1: Ja, nou, we hadden straks al even over dialect, hè, want dat is helemaal jouw ding.
2: Ja.
1: Want je hebt net heel veel plaatjes aangevraagd bij Benny. Allemaal dialectplaatjes. Nou, Benny zegt, daar kunnen we niet aan beginnen.
2: Nee, dat kan niet
1: meer. En dat snap ik ook wel. Maar wat heb jij met dialect dan? Is dat, want je gaat overal naartoe, hè? Naar Heugensweekenden en dat soort dingen en zo.
2: De Heino's.
1: Wat heb je er met dan?
2: Wat heb ik toch met? Ja. Nou ja, ik denk dat gewoon een beetje. Dat heb volgens mij ook als een keer. Ik was al eens een keer met alle eer te gast in jouw programma. Toen heb ik volgens mij ook gezegd. Het Heugensweekend, dat is een beetje zo'n gevoel. Een beetje zo'n festivalgevoel. Dat is familie. Ik ben daarmee groot geworden. Mijn vader en moeder die draaien al normaal. Dus ik denk dat het daar wel zit waarom ik dat zo leuk vind. Ja, en ja, ik ging volgens mij toen ik een jaar of 15, 16 was, ging ik al naar Normaal en naar Jovink in die tijd. Dus ja dat is wel een ding.
1: Je bent er groot mee geworden.
2: Ja, daar ben ik groot mee geworden. En dat is denk ik altijd een beetje liefhebberij gebleven.
1: En terecht. Want,
2: ja,
1: want,
2: ik vind
1: want
2: het prachtig.
1: Je ouders die zijn nog helemaal, zeg maar,
2: die zijn hartstikke frisse
1: dialectbandjes en
2: ja, die vinden het hartstikke leuk nog altijd. Ja, maar luisteren ook met heel veel plezier naar dialectmuziek bij
1: jou. Als je het dan hebt over singer-songwriters, want die heb je ook wel, hè? Hier die in dialect zingen.
2: Ja, ook
1: en,
2: wel. Ja.
1: Ja, noem er eens één, ik weet zo niet zo gauw. Maar,
2: nou ja,
1: maar vind je dat ook wel mooi dan?
2: Ja, nou ja, ik zei straks ook al, ik heb uiteindelijk ook wel een hele brede muzieksmaak. We hadden straks de jaren 70 en de jaren 80. Daar vind ik ook heel veel bands en muzikanten wel echt heel goed. ik zie bekenden buiten, hallo.
1: Ja, gelijk zwaai. Dat is mooi, hè?
2: Dus nee, ja, laatst heb ik in mijn programma muziek gedraaid van Diana Marsman. Vind ik fantastische lokale zangeres. Heeft een ontzettend mooie stem. En zingt hele mooie liedjes. Maar dat is niet de dialectmuziek die ik van de Heino's gewend ben. Maar wel een prachtige, mooie dialectzangeres.
1: Ja,
2: dus die stijl en die muzieksmaak, die gaat dan wel heel breed.
1: Ja.
2: Maar ja, ik ben daar groot liefhebber van, Gerry.
1: Als je dan hebt over de scene, hè? Nee, ik ga weer Nederlands praten.
2: Telau.
1: Ik bedoel eigenlijk de Achterhoekse dialect scene, laat zo maar even zeggen. Hè.
2: Okay.
1: Alle bandjes die je daar hebt, zo langzamerhand zit er al helemaal in.
2: Ja.
1: Je hebt een heel netwerk, je kunt redelijk makkelijk mensen benaderen en zo.
2: Ja, inmiddels wel.
1: En dat is natuurlijk ook voor radio en tv ideaal. Wel ideaal dat je zeg maar, op zo'n manier toch met ook dialect hier in de regio te maken hebt.
2: Nou ja, maar ik zeg altijd, ik vind het heel. Ik ben graag gezien een liefhebber en gast bij dat soort optredens, evenementen en festivals. Maar ik vind het vooral heel erg leuk om dan, als ik daaraan ben, om te zien dat ik een muzikant kan spreken voor ideaal. Of dat ik een item met iemand op kan nemen. Of ja, ik vind dat wel een eer om die muzikant ook te mogen spreken. Want ze zijn vaak heel makkelijk benaderbaar en lokaal. Maar ik vind het altijd een eer dat ze tijd voor me maken om voor ideaal dan een item op te nemen als ze ergens muziek maken of bij een festival staan. Dus dat klopt.
1: En iedereen kent van, daar heet Bettine ook weer. Die is van radio en tv ideaal.
2: Inmiddels denk ik dat een aantal van de muzikanten ook wel weten dat ik van ideaal ben en wat ik van ze wil.
1: precies.
2: Dat klopt.
1: Dus altijd een leuk gesprekje. Zo.
2: Ja, vaak wel even wat leuke vragen stellen en over het evenement of festival waar ze staan. Klopt.
1: Nou hartstikke goed. Want dat doen we ook steeds meer en vaker. Hè?
2: Ja.
1: Dat is ook een beetje de bedoeling. Ik denk dat we nog een liedje gaan luisteren.
2: Ja,
1: ik denk dat
2: Benny weer
1: iets moois op de draaitafel gelegd.
2: Zeker.
1: Dus, oké.

Lekker, hè? Brain Box. 69 komt het Smile. En dat was een van hun grotere hits in Nederland. We gaan wat meer popmuziek draaien uit de beginjaren 70 van de formatie The Sweet. En dan hebben we het over Papa Joe.

0: Ik sta eventjes backstage te praten met iemand van de organisatie, een vrijwilliger. Hi. Kun je mij vertellen wat je allemaal doet en hebt gedaan?
1: Hoi, ik ben Arjan. Ik kom uit Ruurlo en ik help al een aantal jaren met opbouwen. En vandaag ben ik stage manager.
0: Stage manager. En wat doet een stage manager allemaal?
1: Zorg dat er genoeg toiletpapier is voor de artiesten. Grapje. Wij zorgen ervoor dat ze op de plek komen waar ze zijn moeten. Dat ze van de kleedkamer naar het podium gaan. En dat ze ook krijgen wat ze besteld hebben.
0: En als je nou kijkt, hè, van al die artiesten. Heb je daar dan ook nog verzoekjes tussen zitten waarvan je denkt van, goh, dat is apart?
1: Nee, ben ik nog niet tegengekomen. Dit is het eerste jaar dat ik stage manager ben. En de verzoekjes zijn eigenlijk van, wil je hem naar de auto brengen, want het terrein is zo nat. En al die artiesten helemaal witte schoentjes aan en netje kleertjes. En dan rijk ze in het karretje. En dan zeg ik van, joh, doe je nou je voeten een beetje binnenin? Want straks schijn je schoenen zwart. Nou, niet luisteren dus. En dan lopen ze later van, ja, mijn schoenen zijn vies en dat kan allemaal niet. En dus dat.
0: Oh jee. Maar jij rijdt dus ook met een karretje. Maar je rijdt ze heen en weer?
1: Ja, van de parkeerplaats tot aan de stage. Of tot aan de, waar ze een keer kunnen omkleden, dus kleedkamers. Ja.
0: Nou, dan wens ik je vanavond en voor de rest van het festival nog veel plezier.
1: Veel plezier. Dankjewel.
0: Bedankt.

0: heerlijke muziek op Radio Ideaal. We zijn nog steeds op het Reupop-terrein, op het festival. Ja, nog steeds. We zijn ook net begonnen met live uitzenden. Vanavond zenden we tot 10 uur uit. En morgen, ochtends, morgens vroeg, al vanaf 9 uur en dan tot 8 uur 's avonds. En we praten met mensen, met organisatie, met mensen die we van het festivalterrein afsleuren, min of meer, even naar de microfoon. Hoe ze het allemaal ervaren. Maar ook met vrijwilligers en mensen die wat in de melk te brokkelen hebben. Want daar hebben we nu ook aan de microfoon staan. Lars Weerning. Lars, fijn dat je er bent.
1: Ja, wat hebben jullie? Een prachtig uitzicht trouwens.
0: Hoog, ja, mooi hè?
1: Hoog en droog. Ook dat ook. Dat is ook fijn. Ja,
0: alleen
1: mooi.
0: Dat al. Is ja, een plezier al. Om hier te staan hè?
1: Ja, ja. De camera staat aan de omstreek, maar eigenlijk moet je hem omdraaien.
0: Zo. Ja, wat dat betreft. Hé hey, Lars, maar even alle gekheid op een stokje. Ja. Volgens mij ben je trouwens een heel gelukkig mens. Want je zei net al van, het gaat geweldig.
1: Ja.
0: Het gaat geweldig. Maar jij bent programmamanager of ja, hoe noem je dat?
1: Ja, programmeur. Samen met Kai Stegeman en Maud Hazelberg hebben wij de programma samengesteld van alle bands en artiesten die komen. En dat doe ik nu al 3 jaar. En dat is een behoorlijke puzzel, want je begint met een lege canvas en dat doe je in september. En dan in juni het jaar erop, dan moet er een festival staan met bands en artiesten. En die puzzel die mag ik samen dus met 2 anderen leggen en dat is fantastisch.
0: Maar is dat nou ook echt spannend van afwachten van een zeg maar, akkoord van een band van ja, we komen of we komen niet?
1: Ja, ja zeker. En dan vooral de beginperiode, want dan ga je toch eerst naar de wat grotere namen kijken. En dan heb je een aantal opties en dan ga je navragen en als ze kunnen... Dan is nog het volgende is, hoe is de prijs? Past dat ook nog binnen ons
0: ja,
1: budget?
0: Ja, tuurlijk. Ja.
1: En als ze dan ja zeggen, dan heb je iets om mee verder te bouwen. Want we hebben dit jaar bijvoorbeeld een mooi werk straks in de grote tent staan hier. Ja, dat is heel anders als je daar een andere popartiest hebt staan met Engelstalige muziek. Daar programmeer je wel anders omheen.
0: Ja.
1: Dus eerst die grote namen. En als dat lukt, dan ben je blij en dan kun je daar je tijd verder puzzelen.
0: Ja. Hoe zit de mix een beetje in elkaar tussen, zeg maar, ik noem wat regionaal en wat grotere bands? Dialect misschien, hè? Morgen Bevoort toch? En ja. Mooi werk vandaag nog ja. En zo. Is dat een bewuste keuze? Want nou, zoveel procent van onze... optredens, podia, moet zeg maar dialect zijn of zo? Of is dat niet zo?
1: Niet een hele bewuste keuze, meer een gevoel. Meer een Reupop gevoel moet het uitstralen. Zo'n line-up, dat moet eigenlijk over de basis goed zijn. We hoeven niet allemaal hele dure namen te hebben. Daar kunnen we ook niet tegenop, tegen de commerciële festivals. Dat willen we ook helemaal niet. Maar over de hele linie moet het gewoon goed zijn en leuk zijn. En dan ga je dus kijken naar Bovoortag is dan een heel aantal jaar niet geweest. Nou, leuk als die weer een keer terugkomen. En dat is dialect. Gisteravond hadden we hier de band Opschakelen. Dat zijn jongens hier uit de buurt. Ja. Ja, die zijn nauw betrokken ook bij de organisatie. Ja, die vinden het helemaal fantastisch om het te spelen. Nou, dan geef je die een keer een plek. En zo proberen we ook echt wel dus de wat grotere namen, die voor het grotere publiek, ook wat regionale namen ernaast te zetten.
0: Ja, ja. Dus, is dat primair jouw taak, zeg maar, programmeur? Of doe je nog andere dingen erbij?
1: Nou ja, daarnaast tijdens het festival zorgen we ervoor dat alle artiesten ontvangen worden. Dus ik heb op dit moment ben ik al in dienst en heb ik al een oortje in. En dan horen we bij de ingang of er artiesten zijn. En die vangen we dan netjes op. Laten we netjes even de kleedkamer zien. De plek waar ze kunnen eten en drinken. En dan gaan we ze naar de stage begeleiden. Gaan ze laden en lossen. En dat hele proces, dus van dat een artiest hier komt, dat dan een artiest dan weggaat, dat begeleiden wij ook. En dat doen we samen met een team van ongeveer per dag 10 stage managers. Ook allemaal vrijwilligers. En dat is fantastisch. Dat weekend is top.
0: We hadden net wel een leuk interview. Een van onze collega's, Nicole, die had een interview met een stage manager.
1: Ja?
0: En Nicole die vroeg aan hem van, wat doe je nou eigenlijk als stage manager? Nou zegt hij, toiletpapier vervangen en zo. Maar hij zegt van, nou dat is een grapje.
1: Nee.
0: Maar dat was wel leuk. Hè? Maar in ieder geval, zo hebben we wel een beetje inzicht gekregen van, wat doet nou zo'n stage manager? Hè?
1: Ja.
0: Want
1: die
0: staat wel even in dienst van de band en de techniek en noem maar op. Hè?
1: Ja, ja, je bent echt even verantwoordelijk. Je bent het aanspreekpunt voor de band. Als zo'n band komt hier op zo'n festivalterrein, dat is best wel groot. Gebeurt van alles. En dan is het wel fijn als je als band zijn aan een vast aanspreekpunt wordt gekoppeld. En die zorgt ervoor dat je je op je gemak voelt, dat er wat drinken is, dat je je kleedkamer weet te vinden en dat soort zaken. En dat het leuke is, zijn allemaal vrijwilligers. En meestal als de artiesten hier weggaan, dan gaan ze met een glimlach weg.
0: Ja, nou dat is toch geweldig.
1: En dat is fantastisch. Want,
0: daar doe je het voor.
1: We zijn geen professionele organisatie. Ook de stage managers, die hebben niet allemaal even leuk, even
0: nou,
1: ervaring.
0: Nou, geen professionele organisatie. Als ik kijk wat hier allemaal gebeurt, dan is dat wel zo.
1: Ja, dat is, soms lijkt
0: jullie
1: het
0: roepen allemaal van, nee, daar zijn we niet. We zijn allemaal maar vrijwilligers. Maar jullie zijn een goed geoliede machine. En tuurlijk, overal gebeurt wel wat.
1: Ja.
0: Maar daar leer je weer van. Maar volgens mij gaat het allemaal hartstikke goed.
1: Jazeker. En het mooiste is als dan de artiesten uiteindelijk weer weggaan, dat ik ze een handje geef en dat ze dan vragen, mogen we volgend jaar weer?
0: Ja.
1: En dan zeg ik, ik mag je, niks beloven.
0: Als je gratis komt, mag dat.
1: Ja, als je gratis komt, mag dat.
0: Ja.
1: Nee, zelfs dan, want we hebben de mailbox zit echt bomvol altijd met artiesten die heel graag willen komen spelen. En dat, dat is door de jaren heen zo gegroeid, dus ooit die basis gelegd. En daar profiteren wij nu als...
0: Als je gratis komt, mag dat.
1: Ja, als je gratis komt, mag dat.
0: Ja.
1: Nee, zelfs dan, want we hebben de mailbox zit echt bomvol altijd met artiesten die heel graag willen komen spelen. En dat, dat is door de jaren heen zo gegroeid, dus ooit die basis gelegd. En daar profiteren wij nu als programmeurs nog steeds van, dat er heel veel artiesten gewoon heel graag naar Europop willen komen.
0: Maar eigenlijk ben je ook wel een beetje aan het voorbereiden dan voor.

0: dat niet. En dat, ja, dat, al die notities die maak je nu al in je hoofd.
1: Ga je ook nog wel andere festivals kijken van, voor een line-up wat misschien geschikt is voor Europop of zo? Dat je zegt van nou, we gaan even de praktijk bekijken of zo. Of?
0: Toevallig werk ik ook in de muzieksector en daar vang je wel veel op. En dan als je dan, dat hebben we ook al geleerd, het is het beste als je een bandje wil boeken of iets dat je hem wel van tevoren even checkt. Maar het is niet altijd mogelijk. Want nee, het is, je programmeert heel veel op een festival. Je hebt een heel aantal podia. Dus het is niet mogelijk om alles te checken, maar daar waar het kan, doen we dat wel.
1: Wat ons betreft, groot respect Lars voor wat jullie allemaal doen.
0: Dankjewel.
1: En wij zijn hartstikke blij dat we mediapartner zijn natuurlijk van dit festival.
0: Tof, ik vind het ook leuk dat jullie hier zijn. Echt.
1: Ja, nou en we zijn nu live aan het uitzenden en dat gaan we morgen vroeg weer doen. Dus blijf ons volgen zou ik zeggen.
0: Komt helemaal goed.
1: Dankjewel.
0: Joep.

We hebben Fire, jazeker. Verzoek van de voorzitter, de Pointer Sisters. Daarvoor hadden we Ik zal willen van Jan Otting en Diana Masman. Dan doen we er nog eentje en dan hebben we weer een interviewtje. En dan doen we nu Open van The Scene.

0: The Scene, T. Lowes, dat is in ieder geval deze band. En dat draaien we hier ook allemaal op het Reupel Festival. Want je luistert wel naar Radio Ideaal. En we zijn nu op locatie op het Reupel Festival in Ruurlo. Daar zijn we trouwens al, ja, volgens mij zijn we er al wel 2 weken, echt 3 weken echt bij betrokken. Van opbouw tot organisatie. Ze zijn nog te gast in de studio geweest. De organisatie van Reupop om even, ja, de stand van zaken te melden. En wat een mooie club mensen is dat. Het zijn 800 vrijwilligers. Qua organisatie, ik denk wel zo rond de 30 mensen die allemaal wel een verantwoordelijkheid hebben. Van logistiek tot planning, tot organisatie, tot line-ups, tot bands, tot, nou ja, van alles wat. De taken zijn verdeeld. Het is mooi om dat te zien dat dat in onze regio ook plaatsvindt. Wat in onze regio ook plaatsvindt, is dat wij zelf in deze regio uitzenden. We zijn namelijk Radio en TV Ideaal, maar dat had je wel begrepen. En ja, we zijn gewoon een hartstikke mooi radiostation dat gewoon in de regio midden tussen de mensen instaat. En we hebben sinds kort een nieuwe voorzitter eigenlijk. En dat is Willem Maas. Hij staat bij mij even aan de tafel om eens even de sfeer te proeven. Eens even mee te kijken van wat gebeurt er allemaal. Willem, fijn dat je even te woord kunt staan. Ja. Nou is het zo dat je al een poosje meedraait. Dus je hebt al wat ervaring opgedaan. Ja. Maar wat vind je hiervan?
1: Ja, ja, dit is likkebarend, joh. Zo mooi is hij hier. Het lijkt ook een beetje, maar dat zijn we het kleine beetje op Radio Ideaal. De vrijwilligers. Mensen die het doen. Die zorgen dat we erbij zijn. En bij zo'n evenement moeten wij ook gewoon bij zijn. Moeten kunnen laten zien dat wij goed radio en goed tv kunnen maken. Dat wij kunnen brengen datgene wat de mensen graag willen. Wij zijn er. Wij zijn er dan. En dan, ja, dat is ook ideaal, hè?
0: Nee, ja, precies. Wij zijn, of jij eigenlijk, bent nu een jaar in dienst of
1: ja.
0: zo? Of,
1: nou, nee, ik ben vorig jaar begonnen. Ik heb eerst even stage gelopen.
0: Ja. Zoals dat dan even sfeerproeven.
1: Een beetje sfeerproeven. Vanaf juli vorig jaar ben ik officieel begonnen. Ja.
0: En na een jaar?
1: Ja, het is een hartstikke mooie club. Af en toe, ja, dan speelt er wel eens wat. En dan moeten er wat dingetjes gebeuren. Maar als je alles bij elkaar optelt. Het geeft zoveel spirit. Deze hobby van mensen. En allemaal vrijwilligers. Hè? Die maken hun tijd vrij om dit te doen. Ja, waar vind je dat tegenwoordig nog?
0: Nou ja, heel veel verenigingen hebben daar moeite mee. En wij ook wel een beetje om, hè, qua continuïteit.
1: Zeker.
0: Want we zijn wel een beetje aan het vergrijzen binnen onze club.
1: Ja,
0: hè?
1: Ja. En dat is ook een van mijn items die ik graag wil voormaken volgend jaar. Dat we toch meer wat jongere mensen in onze club krijgen. Betekent niet dat de mensen die er zijn, dat we die moeten gaan vervangen. Dat zeker niet. Maar,
0: dat vind ik wel fijn om te horen.
1: Ja, dat moet je niet willen. Maar de jongeren die moeten erbij. Al was het alleen maar om als een soort co-reporter of een co-presentator iets te gaan doen.
0: Nou ja, je noemt dat wat. Misschien is het inderdaad wel de optie om jongere mensen mee te laten draaien met de ervaren gasten die er nou zijn, laat ik zo maar even zeggen. Dus dat is misschien wel een keer een optie. Hey, als je nou kijkt naar de doelstelling van Radio en TV Ideaal. Hè? Want ik heb je zeg maar, al heel lang horen roepen van we moeten ons laten zien in de regio.
1: Ja, ja.
0: Nou, daar zijn we nu heel druk mee bezig.
1: Dus
0: maar
1: daarom
0: ook
1: ben
0: recent
1: ik
0: ook hier. Ook recent nog op de Achterhoekse wandeldagen. En we gaan in september.
1: In september gaan we naar de trial, de WK trial, die staat er. Hebben we afspraken gemaakt. Daar gaan we ook als mediapartner naartoe. Dus ja, we zijn er. We laten ons gezicht zien. Ik zie de mensen hier. We zitten op een prachtig punt hier. Ik zie de mensen naar boven kijken. En dan zien ze ook dat ideaal, de banner. En dat moet. Mensen moeten weten dat wij erbij zijn.
0: Dankjewel, Willem Maas. Fijn dat je er even was.
1: Ja, wat ik ook zo leuk vind, ik mag het volgende uur.
0: Ja, je mag het volgende uur presenteren. Dus in ieder geval, je dacht ook van, dan kondig ik nu aan. Dan krijg ik in ieder geval heel veel luisteraars.
1: Heel veel luisteraars.
0: Ja, okay, hartstikke leuk. Ja, fijn dat je het even wou doen. Benny, die gaat weer fijn een plaatje voor ons draaien.

0: Je zult het niet geloven, maar ik sta hier achter de bar. En ik ben aan het praten met Alma. Alma, goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Hallo. Ik zie jou heen en weer in de weer met bekertjes. Heb je er een beetje zin in?
1: Ja hoor, het is heerlijk om te doen. Erg leuk om zo af en toe eens een vrijwillige dienst te doen. Ja, heel leuk.
0: En ik zie veel meer vrijwilligers.
1: Hetzelfde dorp woont. Of je leert elkaar kennen. Zo gaat het eigenlijk.
0: Nou, superleuk. En je staat hier dan vanavond. Heb je hier gisteren ook nog gestaan of morgen nog?
1: Gisteren stond ik aan de andere kant van de bar. En morgen sta ik ook weer aan de andere kant van de bar. En op zaterdag is eigenlijk de dag dat ik altijd als vrijwilliger wel kom helpen. Dus.
0: De rest van het festival lekker feesten.
1: Juist.
0: En ondertussen ga jij hier lekker door met de werkzaamheden, zie ik.
1: Ja, ik tap gewoon de bier door. Ik weet niet of dat heel goed gaat, maar...
2: Vrouwen kunnen multitasken.
0: Ja. Ja, vrouwen kunnen multitasken, wordt hier al gezegd. Nou, ik vind het hartstikke leuk om hier eens bij te staan. Mag ik zo dadelijk ook eens een biertje tappen?
1: Ja, mag dat wel proberen hoor, ja.
0: Nou, dan ga ik dat zo doen. Dan sluit ik hier het interview af en dan ga ik even een biertje tappen.

0: Dit programma wordt u aangeboden door Dieren Speciaalzaak Discus Molenkamp in Zelhem.
1: Bij Tuincentrum Bloemendaal in Drempt vind je alles voor een groene en bloeiende tuin. Maar ook alles voor in en om je huis. Planten, bloemen, accessoires en meer. Kom naar Tuincentrum Bloemendaal in Drempt en laat je inspireren en verrassen.
2: Help, is er nog een locatie waar ik naartoe kan voor mijn verjaardag? Hé, hey, wat zie ik hier? Boldiek.nl? Oh, echt? Oh, de mogelijkheden zijn echt eindeloos. Jubilea, bruiloften, verjaardagen, zakelijke vergaderingen. Bij de Boldiek wordt elke bijeenkomst speciaal. Oh, dit is zo fijn. Alles wordt tot in de puntjes verzorgd. Ik weet het. Ik ga naar de Boldiek. Ontdek jij ook de mogelijkheden op boldiek.nl?
1: Tuincentrum Bloemendaal in Drempt. Het groenste tuincentrum van Gelderland.
3: Midden in Zelhem kun je onbeperkt de lekkerste kleine gerechtjes proeven. Bij proeflokaal De Groes. Kies uit wel 30 kleine gerechten en schrijf ze op een bierveeltje. Wisselende koude, warme en dessertgerechten voor een vaste prijs. Lekker samen of als avondvullend programma voor grote of kleinere groepen. Proef de smaak van Zelhem. Kom naar proeflokaal De Groes. Bij ons kan het allemaal.
4: Terwijl de kinderen zich urenlang uitleven in de vernieuwde speeltuin, ontspan jij met een smaakvol hapje en verfrissend drankje. Kom erbij, dat is pas genieten. Kijk snel op boldiek.nl.
5: Gas. Water. Licht. Allemaal eerste levensbehoeftes. Stel je voor dat dit er even niet is. Wat doe je dan? Dan ga je naar Gotink Installatie. Want Gotink Installatie is de moderne en veelzijdige totaalinstallateur voor de hele Achterhoek. Kijk maar eens op gotinkinstallatie.nl of kom naar onze showroom in Hengelo, Gelderland. Tot snel.
6: Op zoek naar hout voor je schutting, overkapping of tuinhuis? Dan moet je bij KP Houthandel zijn. Van Douglas tot eikenhout. Alles direct op voorraad en voor de goedkoopste prijzen van Nederland. Bezoek ons aan de Veldhoekseweg 2 in Veldhoek. Met onze gloednieuwe drive-in. Kom langs met je aanhanger. Laat het gemakkelijk thuis bezorgen. Of kom gewoon lekker inspiratie opdoen. Professional? Dan krijg je extra korting. KP Houthandel slaat alle prijzen. Nok hout.
7: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
8: Clemens Peters met het NOS Journaal. Bij de Gelre Dome in Arnhem wordt gedemonstreerd tegen het concert dat rapper J daar vanavond geeft. J, voorheen Kanye West, leed in het verleden onder meer antisemitische uitspraken. In sommige landen is hij dan ook niet welkom. Maar de Nederlandse overheid zag geen aanleiding om zijn concerten te verbieden. Burgemeester Marcouch van Arnhem nodigde J uit om naar het Holocaustmuseum te gaan. J heeft daar niet op gereageerd en het Holocaustmuseum heeft gezegd daar niet aan mee te werken. De twee concerten die J in de Gelre Dome geeft zijn uitverkocht. Het besmette cruiseschip de Hondius heeft Rotterdam verlaten. 3 weken lang lag het schip in de Rotterdamse haven in quarantaine. De Hondius is nu op weg naar Spitsbergen. Op het schip was voor de oostkust van Zuid-Amerika in april het Hanta-virus uitgebroken. 3 mensen overleefden die besmetting niet. Terug in Rotterdam werd het schip schoongemaakt en op 30 mei veilig verklaard. Door een storing bij de Koninklijke Marechaussee kunnen reizigers sinds vanmiddag geen noodpaspoort aanvragen. Komt erop neer dat iedereen die zijn pas is vergeten niet op reis kan. Vorig jaar gaf de marechaussee ruim 15.000 noodpaspoorten uit. En dat komt neer op ongeveer 40 per dag. De aanvraag van zo'n paspoort kan maar op een paar plekken in Nederland gedaan worden. Op de vliegvelden van Schiphol, Eindhoven, Rotterdam, Groningen en Maastricht. En in de veerboothaven van IJmuiden. Tennister Mira Andreeva heeft haar eerste Grand Slam titel gewonnen. De Russische won in de finale van Roland Garros met 6-3 en 6-2 van de Poolse Maja Gwalinska. De 19-jarige Andreeva is de jongste winnares van Roland Garros sinds 1992, toen Monica Seles als 18-jarige won. Het weer vanavond blijft het op veel plekken af en toe regenen. De temperatuur daalt naar 11 tot 15 graden. Morgen eerst wat buien, later zon en het wordt dan maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: RTV Ideaal is vandaag live op Ruurpop in Ruurlo. Je vindt onze studio gewoon op het festivalterrein. Loop even binnen, zeg hallo en kijk hoe we radio en tv maken. Ruurpop 2026.
1: Goedenavond.
0: Samen, dames en heren, luisteraars. En midden in de Achterhoek.
1: Weer een uur vanuit Ruurpop in Ruurlo. Van harte welkom. Ik zie hier net een auto van ABBA voorbij rijden. Dat wordt vanavond nog heel wat. Vanavond een gelegenheidsduo op dit moment. Yvonne, jij werkt ook bij Ideaal. Wat doe jij voor Ideaal?
2: Wat doe ik bij Ideaal? Ik presenteer op dinsdagavond altijd Achterhoek Totaal om 6:00. En daarnaast doe ik ook heel veel redactiewerk. Veel berichten die overal verschijnen, die zijn bij mij, van mij afkomstig. En voor de rest ben ik aanwezig met gelegenheden zoals dit. Want dit vind ik ook erg leuk om te doen.
1: Ja. Nou, ik werk bij Politiek Bronkhorst. Wij één keer in de week, straks beginnen we weer. Ja. Wanneer alle coalities zijn samengesteld. Dan beginnen we elke week met een programma vanuit het gemeentehuis. In Bronkhorst en in Lochem. En nu doen we met z'n tweeën een heel ander programma. Eerlanders wat we gewend zijn.
2: Op een andere locatie.
1: Wij staan heel hoog. Wij kunnen allerlei mensen zien. We staan een beetje verheven, denk ik, maar zo zijn we zeker niet. We gaan eens even naar een stukje muziek luisteren. En dadelijk gaan we kijken wat dit uur gaat brengen.

was Cas Bentjen. Doe de tap maar les hier op het Reurpoppenterrein hier in Ruurlo. Zometeen praten we verder weer met Willem en mijn naam is Dick. We gaan even kijken wat we klaar hebben staan weer aan muziek. Tot en met een uur of 10. Dit is Casey and the Sunshine Band. I'm your boogeyman.

0: Ja, ja, heerlijk die muziek uit die jaren van Casey and the Sunshine Band, I'm Your Boogeyman. En hier rechts van mij, 2 uur lang, ja, u moet het ermee doen, hè, met Willem en Yvonne, hallo. Jullie gaan eens eventjes door met jouw programma, Willem.
1: Ja.
0: Nee, deze microfoon doet het niet. Ga maar door, Willem.
1: Ja, we hoorden net Casey and the Sunshine Band. Dit programma nu samen met Yvonne. Yvonne, muziek vanavond. Heel veel muziek.
2: Ja.
1: Wij kunnen er niet naar gaan luisteren, want wij moeten het programma doen. Maar als jij nou naar een of ander iets zou gaan, wat is jouw voorkeur?
2: Nou ja, mijn muzikale voorkeur is een beetje jaren 60, 70, 80. Dus ja, maar zoiets als wat dit, dat vind ik ook heel leuk. Dialectmuziek vind ik ook heel leuk. We hebben op zondagochtend natuurlijk een programma van Rudy Buiting. Lord Mars Heuren, dat vind ik ook leuk om naar te luisteren.
1: Ja.
2: Dus dat zo'n beetje, ja. Ja.
1: Nou, ik hou met name over jou, de 60 en 70 jaar muziek. Ik ben een grote fan geweest van Dave Berry. Dat was eigenlijk mijn eerste grote fan waar ik fan van was. Het eerste keer dat ik naar een uitvoering van een artiest ben geweest is Dave Berry in Rotterdam. Ik was ook helemaal in het zwart gekleed, dus dit staat, die staat weer past weer wel een beetje. Maar als je er gaat kijken hier vanavond, ik denk dat de tribute band van ABBA erg goed is. En ik denk dat heel het terrein straks naar Mooi Waard gaat. Dat is geweldige dialectmuziek.
2: Ja.
1: En dat is ook echt muziek wat bij ideaal te horen is.
2: Dat hoort
1: is.
2: Ook bij ons.
1: Dat
2: inderdaad.
1: Moet bij ideaal zijn.
2: Ja, je hoort het ook heel vaak hier bij ons.
1: Ja, maar het loopt maar eens kijken. Het loopt al aardig vol. Mensen die kijken naar boven.
2: En
1: zien ons dan zwaaien. Dus hartstikke leuk.
2: Ja.
1: We gaan verder met ons programma. Vanavond de muziek wordt gedraaid door Dick.
2: Ja.
1: Dick, wat gaan we doen?
3: Dave Berry.
1: Dave Berry, dankjewel.

0: Ja, dat waren de Heino's en die stonden hier vorig jaar op het podium hier bij Reurpop. We gaan eventjes op locatie, want volgens mij staat Bertine ergens bij Carlijn van de organisatie.
1: Tegenover mij staat Carlijn namens de organisatie. Carlijn, eigenlijk is de vraag, is dit je eerste jaren? Nou ja, ik neem aan dat je vrijwilliger bent. Vertel, wie ben je en wat doe je hier?
2: Nou, ik ben Carlijn. Ik ben vanaf het eerste uur al vrijwilliger. En de laatste 11 jaar, want het is mijn 11e jaar dat ik in de organisatie zit.
1: En ik begreep dat je je vooral bezighoudt met de vrijwilligers. En wat moet ik me daarbij voorstellen? Wat kunnen onze luisteraars, zodat ze begrijpen wat je hier precies doet? Wat betekent jij voor de vrijwilligers?
2: Nou, ik ben het eerste aanspreekpunt voor alle vrijwilligers. Want we draaien het hele festival natuurlijk op vrijwilligers. 800 stuks dit jaar. En ik ben het eerste aanspreekpunt. Vrijwilligers melden zich aan. Ik plan ze in op waar zij zich op hebben aangemeld. Zodat alles kloppend is, dat de bar gevuld is. Dat bij de entree voldoende mensen staan. En zo alle taken voldoende gevuld zijn.
1: En ben je hier alle dagen?
2: Ik ben hier zeker alle dagen. Ik ben hier zelfs 2 weken.
1: En even kort, geniet je dan zelf ook nog wel ergens iets van muziek? Of zijn al je dagen gevuld met alleen maar vrijwilligerstaak?
2: Nee, zeker geniet ik ook van het hele festival. Ja hoor, als je hier over het terrein heen loopt, ben je gewoon trots.
1: En heb je dan misschien ook nog wel favoriete artiesten, dat je zegt, als het even kan, ga ik daar nog even luisteren?
2: Nee, ik vind alle artiesten op zich wel leuk en ik kijk gewoon elke area langs waar er iets leuks is.
1: Dus voor alle vrijwilligers, Reurpop, je moet bij Carlijn zijn.
2: Zeker.
1: Dankjewel.
2: Graag gedaan.

0: hoorde je van de Frank Boeijen Groep. En Mai Tai, die deed ook mee aan het eind. Dat wist je wel, hè?
1: Nee, wist
0: nee?
1: Ik
0: nee, nou, bij nee, deze nee. Dan. Maar wat jij wel weet, er gaat zometeen iets gebeuren in een van de tenten.
1: Ja, ik krijg een berichtje door. Iedereen op naar de grote tent, want de niet te stoppen band speelt in de balzaal. En dat is iets onvergetelijks.
0: Ja, ik ken de band niet.
1: Ik ken
0: ook,
1: niet, maar misschien als ze straks klaar zijn, dat we iemand van die band kunnen oppikken. Dat is hier ook voor de dingen.
0: Kunnen ze eventjes wat vertellen over zichzelf, hè? Wie ze zijn en wat ze spelen?
1: Kijk eens buiten. Kijk eens buiten.
0: De zon schijnt.
1: De zon schijnt. Die hebben we nog niet gezien vandaag.
0: Nee,
1: hopelijk houden we het droog.
0: Ja, het voelt gelijk fijner aan, hè, buiten.
1: Ja, als je dat dan ziet. Al die mensen die zo lekker bij elkaar staan. Ja. Tafeltjes, glaasje bier erbij.
0: Mietje erbij, hapje erbij.
1: Een beetje indrinken en dadelijk dan gaat het los. Overal gaat de muziek. Ja.
0: En ondertussen zijn wij hier natuurlijk ook met Radio Ideaal.
1: Wij zijn er en wij zwaaien naar mensen die voorbij lopen.
0: En ze mogen langskomen bij ons?
1: Ja, ze mogen langskomen. En waar staan wij? Wij staan in de buurt van de toiletten. Dus daar moet iedereen vanavond wel een keer naartoe. Nou, kijk dan ook even naar ons en zwaai even.
0: Ja, dat is zeker leuk. En we gaan weer verder met muziek.
1: Dat hebben we al gezegd. Dat muziek is vandaag. Achter de knoppen zit Dick. Dick is een man die al lang bij onze organisatie werkt. Ja. Ik kom hem altijd tegen in Lochem. Dat is onze vaste man bij politiek programma.
0: Ja, ik zie hem niet zo vaak.
1: Nee, want jij zit meestal in Zelhem.
0: Ja.
1: Maar wat hebben we nog voor leuks, Dick? Dick, wat hebben we voor leuks?
2: Ik heb Marmorenstein und Eisenbrich.
1: Ah, mooi.
0: Dat is een
2: van die Olle. Ja, hey, je gaat door voor de koelkast. Zullen we hem doen?
1: Ja, doe maar.

Heerlijk zo van die Duitse nummertjes, hè? Bravi Deutscher, jawel, Marmorstein und Eisenbricht. En hier ome Willem hiernaast, die is gek van de Buffoons. Willem, hier is het voor jou, My Girl Donna.

0: Ja, lekker. Een hele mooie plaat was dat van de Buffoons. Een hele mooie voor Willem. Nicole, jawel. Nicole is in gesprek ergens met Frank. En dat is de bassist en zanger van de coverband. De coverband Fame.
1: Ik sta op het terrein met Frank. Hij is de bassist en zanger van Fame. Dag Frank.

0: Hi, hallo, hallo.
1: Ja, jullie hebben zo net opgetreden?
0: Ja, zeker. Bij de vrijwilligers barbecue. We hebben 2 sets gespeeld en we zijn nu ons aan het klaarmaken voor de laatste set. Van 8:30 tot 9:30 als inlopers voor de opening, als openingsset zeg maar, buiten.
1: Dus jullie hebben nu zo net voor de vrijwilligers wat gespeeld. Was het een gezellige sfeer?
0: Ja, de sfeer was. Ja, het is altijd gezellig met vrijwilligers. Het is sowieso dat ik gehoord heb dat er 800 vrijwilligers zijn. Dat is natuurlijk helemaal fantastisch bij Rubble. En met vrijwilligers is het altijd gezellig. Zeker als het eten goed is en de sfeer is goed. Het eten was goed. Dus het was een gezellig feestje. Dus we hebben ons wel vermaakt.
1: Nou, super. Dat belooft nog wat voor de rest van de avond. Kun je al een beetje verklappen welke liedjes jullie ongeveer gaan doen nog?
0: Nou, wij gaan van allerlei leuke dingen doen. Hele verrassende medleys. Wij gaan eigenlijk van Ramstein naar Jan Smit. En ik weet niet of dat dadelijk nog in de pen zit, maar het gaat wel die kant op, zeg maar.
1: Heel divers dus. Aan iedereen die hier is of hier nog naartoe komt, lekker komen kijken.
0: Lekker komen kijken. Niet te stoppen bent hoor je op de achtergrond. Die zitten in de tent. Wij zitten op het buitenpodium. Wij nemen er straks over buiten en even een uurtje knallen. En dan daarna komt geloof ik de Stones Cover Tribute Band. Tussendoor komt ABBA nog. Dus wij vermaken ons zelf ook.
1: 1 groot feest. Nou, veel plezier vanavond nog.
0: Ja, dankjewel. Jullie ook, hè.

0: Karin Kerra hoorde je met Fame. En bij ons in de studio is binnengelopen Pascal. En die heeft iets meegenomen. Daar staat alderbastend lekker, staat erop.
1: Dat klopt.
0: Is een drankje.
1: Ja, dat klopt.
0: En
1: dat
0: hoe heet dat drankje?
1: Het drankje heet Oele.
0: Ja.
1: Oele Shot, dat noemen mensen. Het is een shotje. En dat is het eigen shotje van Rupop. Dus op heel veel festivals worden allerlei bekende shotjes zoals Flugel of Jägermeister geschonken. En wij hebben zelf een shotje gemaakt. In 2017 is dat begonnen.
0: Ja, en hoe ben je er toe gekomen om zoiets te maken?
1: Ja, dat zou ik na moeten vragen. Toen zat ik nog niet als vrijwilliger bij Oele. Maar men wilde heel graag zelf iets. Ik begreep destijds toen ik mij dat afvroeg dat er al eerder een ander shotje was. Dat was niet zo'n succes. En toen waren de vrijwilligers die dachten van dat moet toch gewoon kunnen. Kom op, laten we het toch eens proberen.
0: Ja, het is een Achterhoekse licorette.
1: Dus ja, het staat erop.
0: Of zo?
1: Ja, eigenlijk niet. Het is, dat is een hele mooie benaming.
0: Ja,
1: het is eigenlijk gewoon een shotje.
0: Het moest een naam hebben.
1: Ja.
0: Ja. En waar smaakt het naar?
1: Ja, we hebben dat al aan heel veel verschillende mensen gevraagd en niemand weet het.
0: Nee.
1: De bedoeling is dat het iets weg heeft van een beetje energy drink met wat er doorheen. Maar er staat ook op, het smaakt een beetje naar... En nou, dan komen er wat ingrediënten. Brummels, Urzenpeter, Poggenzwijt, Huulbessemully. Maar ja, het wordt nooit bekend wat er echt in zit.
0: Ja, het klinkt veelbelovend.
1: Ja, dat is het ook, zeker.
0: Ja, en er zit ook alcohol in, hè?
1: Er zit 14,9% alcohol in.
0: Ja.
1: Dan mag het nog net op een festival en dan mag het ook in de supermarkt verkocht worden.
0: Maar wel een beetje voorzichtig met alcohol, hè, denk ik.
1: Uiteraard. Drink altijd met mate.
0: Ja, zo is het.
1: Maar wel goed genieten.
0: Ja. En is het hier te krijgen?
1: Het is op volop te krijgen.
0: Ja.
1: We zetten er zo'n 6.000 à 7.000 shotjes van weg in dit weekend. We hebben een webshop gemaakt waar mensen dit kunnen bestellen in grote flessen.
0: Ja.
1: We hebben verschillende verkooppunten in de Ruurlo en daarbuiten waar dit ook in de schappen ligt. Ja. Ja.
0: Is er veel vraag naar? Vinden mensen het lekker?
1: Ja, de meningen die zijn nogal uiteenlopend. De een vindt het heerlijk en de ander die kan het echt niet wegkrijgen.
0: Er smaken verschillen natuurlijk ook. Hè?
1: Ja, dat klopt. Ja, zeker. Maar goed, sommigen houden van heel zoet drankje. En de anderen die vinden iets kruidiger wel lekkerder. En dan denk ik dat je in die tweede groep heel goed zit hier.
0: Ja. Nou ja, mensen die het willen proberen, die kunnen het hier gewoon kopen.
1: Ja, zeker.
0: En ze even proeven.
1: Aan de middenbar is het te koop. En we hebben zelfs een speciale Oelebar. Waar we met een heel groot rad staan. Daar kun je voor 1 munt draaien. Kun je 1, 2, 3 shotjes kun je winnen.
0: Ja.
1: Of nog een leuke andere prijzen.
0: Ja.
1: Dus het is absoluut goed verkrijgbaar.
0: Ja,
1: en gekoeld.
0: Ja. Gewoon even komen naar de Oelebar en dan kun je het proeven. En,
1: zeker, ja.
0: En gelijk een oordeel erover geven, denk ik. Hè?
1: Ja, en als het naar meer smaakt, hebben we genoeg staan.
0: Ja,
1: dus kun je nog wat meer meenemen. Ja.
0: Ja, ja. Nou, goed, Pascal, dankjewel voor je komst hier naartoe. En dat de gelegenheid ons gegeven om het te laten proeven.
1: Ja, geen dank.
0: En, succes verder ermee.
1: Ja, jullie ook, bedankt.

0: En dat was natuurlijk Hein, vroeger hij ritsen, kneupen. Ja, ik heb rits trouwens, jullie ook? Ja, de een heeft kneupen, de ander heeft rits. Dat was Hein natuurlijk, hè. Af en toe wordt er gezwaaid hier naar boven. En misschien zitten er ook wel nieuwe bezoekers bij. Want die zijn er zeker nieuwe bezoekers. Want volgens mij heeft Nicole er iemand aan de microfoon.
1: Hey. Ik sta hier bij de ingang met Berend en Lonneke. Goedenavond.
2: Hoi.
1: Hi. Hallo. Jullie komen hier net binnenlopen. Ik heb jullie net bij de garderobe de jas op zien hangen. Wat verwachten jullie van vanavond?
2: Nou, we zijn er gisteren voor de eerste keer geweest. Toen vond ik het heel leuk. Dus ik denk dat het vanavond hopelijk ook gewoon weer heel gezellig wordt.
1: Nou, super. En komen jullie dan ook nog voor speciale bands?
3: Nee, gewoon voor de gezelligheid.
1: Gewoon voor de gezelligheid. Er is niet een band waarvan je zegt van nou, die wil ik echt heel graag zien.
2: Nee, eigenlijk niet. Ik vind rock altijd wel leuk. En bij dat podium heb je wel veel, een beetje met AC/DC en zo. Dus ja.
1: Ja, nou dat is ook gewoon heel erg leuk. Gewoon voor de gezelligheid in het algemeen zijn jullie hier.
2: Ja.
1: Ja, en nou zijn er ook nog mensen die jullie kennen waarvan je weet van oh, die zijn er vanavond ook?
2: Nee, eigenlijk niet heel veel, toch? Het is echt een beetje ons drieën.
3: Ja, hij komt hier niet uit de buurt, maar ik heb ouders collega's die hier werken die daar af en toe zo hier rondlopen. En dan is dat wel gewoon leuk.
1: Maar dan kun je daar misschien ook nog wel even mee praten.
3: Ja, precies. Ja. Ja.
1: Nou, dat belooft een gezellige dag te worden. Of ja, avond eigenlijk, hè? Avond, gezellige nacht. Avond. Nacht.
2: Late
1: ja.
2: Nacht. Ja.
1: Nou, ja, als je nou zegt late nacht, hoe laat denk je dat het wordt?
2: Wat was het gisteren? 2 uur, zoiets? Ja. Ja, ja, tot wel laat.
1: Nou, dan gaan we daar gewoon lekker voor. Ik wens jullie heel veel plezier.
2: Ja, super bedankt.

Ja, we zitten zoals gezegd op Reurpop. Een geweldige mooie terrein hier in Ruurlo. En we zitten boven de mensen zitten we. En het is misschien wel aardig als ik u vertel wat we allemaal zien. Ik zie daar een hele grote eend. Ik zie een roze olifant. Ik zag net twee hartjes voorbij lopen. Die gingen af en toe open voor mensen. Ja, ik snap het niet. Maar de mensen voor wie het was, die begrepen het helemaal. Ik zie feestende mensen. Wat zie ik nog meer? Ik zie daar mensen met een pilsje in hun hand, gemoedelijk rondlopend. Ik zie hier van alles. Het is geweldig. Ik zou hier eens moeten komen in de buurt van de omroep Radio Ideaal. We gaan zo langzaam maar zeker naar het nieuws toe. En na het nieuws komen we weer verder met reportages, leuke dingen, weetjes en van alles wat hier op Reurpop in Ruurlo.

0: schat. Waarom is het gras aan de overkant altijd groener?
1: Vind je het heel gek? Zij hebben Veldhuizen Groen en Graafwerk ingeschakeld.
0: Veldhuizen wie?
1: Groen en Graafwerk. Vakmannen die weten hoe je een gazon aanlegt en onderhoudt.
0: Ook het inzaaien, verticuteren en beluchten?
1: Zeker. Ze onderhouden het elk jaar. Kijk maar eens op groenengraafwerk.nl.
0: Wauw, dan is ons gras binnenkort net zo groen als aan de overkant.
2: Door Heijem Weer. Werkplaatsdeal bevestigt het keer op keer. De groothandel voor industrie en bouw. Voor onder meer ijzerwaren, boren en gereedschappen. Tjesteintjes uit Zelhem. Hij heeft het. Werkplaatsdeal. IJzersterk in bevestigingswerk.
3: L&B Vorden. Al meer dan een halve eeuw vakmanschap in tractoren, land- en tuinbouwmachines. Kwaliteit gegarandeerd. Als dealer van topmerken KHIH, Steyr en Puttinger. Ook voor onderhoud ben je aan het juiste adres.
4: En dat maakt het verschil in het veld.
3: Meer weten? Kijk op lnbvorden.nl voor meer info. Een goede boer, groot of klein, wet dat hij bij L&B Vorden moet zijn.
5: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
6: Clemens Peters met het NOS Journaal. Door een storing bij de Koninklijke Marechaussee konden reizigers vandaag urenlang geen noodpaspoort aanvragen. Dat betekende dat reizigers die vanmiddag op de luchthaven erachter kwamen dat ze niet over een geldig paspoort beschikten, niet konden reizen. De storing begon om 2:00 en heeft zo'n 5:00 geduurd. Noodpaspoorten kunnen alleen op Schiphol, Eindhoven, Rotterdam, Groningen en Maastricht en in de veerboothaven van IJmuiden worden aangevraagd. Vorig jaar gaf de Marechaussee er gemiddeld 40 per dag uit. Waarnemend burgemeester Doornenbal van Wijk bij Duurstede is boos over de vernielingen die zijn aangericht aan het stadhuis. Ze noemt het een verschrikkelijke en intimiderende gebeurtenissen. Relschoppers hebben gisteravond onder meer de ruiten van de voordeur kapot gemaakt. 8 mannen klommen op het gemeentehuis en staken vuurwerk af. Naast beledigende spandoeken had de groep ook een nazi-symbool meegenomen. Sinds de aankondiging dat Wijk bij Duurstede asielzoekers wil huisvesten in een sportpark is het er onrustig. De politie heeft gisteravond niemand aangehouden. Een Duitse ultrasporter heeft een rondje rond het Waddeneiland Helgoland gezwommen. André Wiersik deed ruim 3:00 over de tocht van 11 kilometer door zeer koud water. Hij gebruikte daarvoor geen speciaal pak, maar had alleen een zwembroek aan. Helgoland ligt zo'n 50 kilometer uit de kust van Noord-Duitsland in de Noordzee. De watertemperatuur was op volle zee niet hoger dan een graad of 9. Vanwege de kou voelde Wiersik tijdelijk zijn armen niet meer. Toch deed hij 1:00 korter dan gedacht over de hele tocht. Het besmette cruiseschip Hondius heeft Rotterdam verlaten. 3 weken lang lag het schip in de Rotterdamse haven in quarantaine. De Hondius is nu op weg naar Spitsbergen. Op het schip was voor de oostkust van Zuid-Amerika in april het Hantavirus uitgebroken. 3 mensen overleefden die besmetting niet. Het weer vanavond blijft het op veel plekken af en toe regenen. De temperatuur daalt naar 11 tot 15 graden. Morgen eerst wat buien, later zon en dan wordt het maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: RTV Ideaal is vandaag live op Ruurpop in Ruurlo. Je vindt onze studio gewoon op het festivalterrein. Loop even binnen, zeg hallo en kijk hoe we radio en tv maken. Ruurpop 2026. Samen, live en midden in de Achterhoek.
1: Ja, we zijn weer live aanwezig bij Ruurpop. Toen ik vanmiddag hier kwam, toen werd er geroepen... Christine die komt vanavond. Ik denk, wat is dat leuk, wat is dat leuk. En die komt live wat vertellen over haar eigen carrière. Dat ze vanavond hier optreedt.
2: Ja.
1: Hier op Ruurpop. Christine, kun jij zeggen... Je bent hier bij de mensen van Radio Ideaal best wel al bekend.
2: Ja.
1: Maar zou jij nog even kunnen vertellen wie jij bent... Wat je doet, wat voor nummers je brengt. En dan gaan we daar straks nog eens even wat verder op in.
2: Ja, natuurlijk. Goedenavond, lieve mensen vanaf Ruurpop. Ik ben zangeres Christine en ik mag vanavond om 10 uur hier gaan optreden in de Ruurpub. Super gezellig, heel veel zin in natuurlijk.
1: Ja, wij kijken er helemaal op daar, op Ruurpub.
2: Oh ja.
1: Daar is het.
2: Oh, wat tof, ja. Mooi uitzicht. En ook echt een mooie locatie waar jullie nu hier in zitten. Heel gaaf. En het wordt leuk dat ik vanavond weer bij jullie te gast mag zijn voor een interview.
1: Ja, iedereen zei, die moeten we hebben vanavond.
2: Wat lief, ja.
1: Ja, maar vooral Jeffrey hoor, die dat...
2: Ja, dat is altijd leuk. En met Jeffrey natuurlijk, sommige mensen kennen misschien ook wel natuurlijk een live act. DJ Jeffrey van Londen en Christine Hermsen samen. Dus in de Achterhoek staan we ook veel op bruiloften en feesten samen. Ja. En dat is toch mooi uitgegroeid, denk ik zo.
1: Ja. En wat voor muziek maak je?
2: Ja.
1: Maak je eigenlijk?
2: Goede vraag. Ik beschrijf het echt als een allround zangeres. Dus mensen kunnen bij mij ook zelf aangeven, hè, Nederlands, Engels en Duitsstalig.
1: Oh.
2: Dus ook echt Helene Fischer en dergelijke.
1: Ja.
2: En ik vind dat juist heel erg mooi, ook voor Ruurpop vind ze dat ook wel leuk.
1: Ja.
2: Dat ik juist van alles wat doe.
1: Ja, maar zo voor bruiloften en partijen, daar ben jij goed dingen voor. Hey, en je bent bezig met een eigen nummer.
2: Ja, dat heb ik jullie natuurlijk net al even verteld. Dat is eigenlijk nog, we zaten wel helemaal in de kinderschoenen, hè?
1: Ja.
2: Maar zo nu en dan zit je natuurlijk in de studio en dan maak je een leuke demo.
1: Ja.
2: Dus dat begint wel weer een beetje te kriebelen inderdaad.
1: En is het al bekend hoe het nummer gaat heten?
2: Ik ben wel bezig met een titel. Ik ben wel benieuwd wat de luisteraars ervan vinden. De Boerenmeid.
1: Ja.
2: Oh, ik ben natuurlijk zelf een boerendochter en de Achterhoek Boerenmeid. Ik denk dat dat wel heel erg mooi kan zijn.
1: Ja.
2: Als boerendochter. Dus een beetje autobiografisch natuurlijk.
1: Ja, want je komt daar oorspronkelijk uit de Keienborg.
2: Ja, klopt. Ja.
1: Dat is toch niet zo'n boerendorp, of wel?
2: Nee, ik ben opgegroeid in Wil op een boerderij.
1: Ja.
2: En toen een aantal jaren in Keienborg gewoond inderdaad. En nu in Giesbeek dan.
1: Ja.
2: Dus helemaal de regio uit, dat zal ik toch niet snel doen.
1: Ja.
2: Dus zodoende eigenlijk.
1: En wat mogen de mensen vanavond van jou verwachten daar in de Ruurpub?
2: Ja,
1: wat ga je
2: kijk,
1: doen?
2: Het is natuurlijk om 10 uur is het natuurlijk nog vrij vroeg. En de organisatie vond het ook wel erg mooi dat ik gewoon van alles en nog wat ging doen. Dus bij mij, Helene Fischer komt natuurlijk zeker voorbij.
1: Ja.
2: Nederlandstalige nummers, eigen remix nummers. Volgens mij gaan we daar dadelijk ook eentje van draaien. Hartstikke leuk. Dus ook een beetje de nummers die mensen op Christine op Spotify kunnen vinden, die komen natuurlijk allemaal voorbij.
1: Ja.
2: En wie weet komt de demo ook wel eventjes voorbij voor het allereerst. Best wel spannend, maar ik ben heel benieuwd.
1: Nou, wij zijn helemaal benieuwd.
2: Ja.
1: Ik heb iets gehoord over 765348.
2: Ja.
1: Wat is dat?
2: 765348 is een piratenremix van een origineel nummer van Anita Behrens. En dat is in een nieuw jasje uitgebracht. Dat heb ik samen met de jongens van Pornemen gedaan. Echt een beetje in een dancejasje eigenlijk voor Spotify voor de jeugd. En op festivals en tentfeesten doet dat nummer het eigenlijk vooral heel erg goed. Dus op Spotify kunnen mensen hem allemaal vinden.
1: Ja. En we gaan hem zo dadelijk mogen draaien hier.
2: Ja, hartstikke leuk.
1: Heb jij nou nog iets tot slot voor al jouw fans? Een paar mooie woorden. Wat wil je jouw fans zeggen?
2: Ja. Nou, allereerst als jullie natuurlijk bij Ruurpop zijn, zou ik het superleuk vinden als jullie om 10 uur in de Ruurpop komen kijken.
1: En wij zullen het nog een keer aankondigen straks.
2: Ja, dit is helemaal goed. En anders natuurlijk, hou het zeker in de gaten. De Boerenmeid, ik ben ermee bezig. Wordt vervolgd. Mocht hij natuurlijk een keer uitkomen, dan hebben we natuurlijk zeker weer contact. Want dan, wie weet qua primeur, dan...
1: We kunnen baas maar zeggen, op het moment dat hij klaar is, bel even
2: dan
1: met
2: gaan we bellen,
1: Radio Ideaal.
2: Ja, dan gaan we er iets moois van maken. Top.
1: We gaan luisteren naar 7, 6, 5, 3, 4, 8.
2: Dankjewel.

0: Ja, de lekkere versie van Nicole. Jawel, een hele mooie was dat. En ze is weer terug richting het podium. Om 10 uur treedt ze op daar in de plaatselijke, op het plaatselijke podium. We gaan even naar Nicole van Londen. Nicole in gesprek met, ja, ook gezellig, hè, met enorme harten.
1: Het festivalterrein en er staan in... ja, harten voor mij. En die zouden eventjes tijd voor mij vrijmaken. Hallo, bent u daar?
2: Hallo.
1: Hallo. U loopt hier rond op het festival.
2: Ik dans rond. Ja.
1: Je danst rond. En wat voor gevoel zou je willen overbrengen op de festivalbezoekers?
2: Misschien moet ik even verklaren hoe we eruit zien. Wij zijn gigantische harten. En wat we willen uitstralen is dat je iedereen in je hart moet sluiten. Je hart moet open zijn. Alsmaar open zijn.
1: Alsmaar open zijn. En ik zie ook, je kunt dat hart ook helemaal openen. Als een heel groot geheel. Jullie zijn ook heel mooi gekleed, helemaal in het rood. Ja, ik sta er gewoon echt van te kijken. Het is gewoon hoe noem je dat eigenlijk? Heb jij daar een naam voor?
2: Ik zit ook te denken, het is heel uitbundig.
1: Ja, nou dat denk ik dat een heel goed woord daarvoor is. Dat denk ik dat het echt een heel goed woord voor is. En jouw collega, die loopt zelfs op stelten. Kun je dat nog uitleggen hoe dat in zijn werk gaat?
2: Je bedoelt hoe zij op de stelten komt? Ja, zitten vast aan haar voeten en haar onderbeen. En wij hebben gisteren echt peentjes gezweet, omdat het zo drassig is. Maar vandaag valt het mee. Dus we zijn heel erg, hebben we de zin in om mensen te vrolijk te maken vandaag.
1: Vrolijk te maken en ook gewoon te verwarmen, denk ik, met deze enorme harten.
2: Ja, zal ik jou ook even in mijn hart sluiten?
1: Nou jee, ik word helemaal opgesloten door de twee harten. Ho, ho, ho.

0: Ja, ja. Ik dans als ik besta en ik kijk hier naar buiten, jongens. Ja, ja, met de muziek mee. Er wordt gedanst op live muziek hiernaast toch, de band. En aan de overkant in de Pablo Rescobar. Kijk al, ook met muziek. Heerlijk. We hebben hem gedraaid natuurlijk, deze hele mooie plaat. Nicole, ja, ze is er druk mee vandaag. Even kijken waar ze nu is. Nicole is in gesprek met een sponsor voor vandaag.
1: Praten met een sponsor van Reurpop. Goedenavond.
2: Goedenavond. Geert Hietbrink, Witgoed Service.
1: Geert Hietbrink van Witgoed Service. Jij bent sponsor van Reurpop. Vertel eens, waarom Reurpop?
2: Gewoon omdat ze heel veel voor de jeugd doen. Alles is een gesmeerde organisatie. Ze doen het perfect.
1: Ze doen het gewoon perfect. Ja. Nou ja, dat zie je ook wel. Hè? Als ik zo rondkijk op het festival. Het is al redelijk druk zo op de vroege avond. Jullie hebben net een vrijwilligersbarbecue gehad, hoorde ik al net.
2: Dat klopt, ja. Dat klopt, ja. Tapperij, die doet de sponsoring, de catering. Voor de sponsoren is het gewoon perfect geregeld, ja.
1: Dat was gewoon één groot feest. Ik heb net ook al de zanger van Fame aan de microfoon gehad. Die heeft voor jullie gespeeld, als het goed is.
2: Ja, dat klopt. Ja, ja, een supergoeie band. Goede muziek. Gewoon een relaxte sfeer. Was top geregeld, ja.
1: Top geregeld, nou dat is hartstikke mooi. En nu ga je zelf nog feest vieren of ga je al richting de uitgang?
2: Ja, ik ga richting uitgang, maar morgen ben ik sowieso weer terug hier. Ja.
1: Morgen ben je er sowieso weer terug. En ja. Ga je feesten dan ook?
2: Ja, ja, sowieso, ja.
1: Nou ja, we werden ook net heel even gestoord door de mascotte van Reurpop. Die gaf ons nog eventjes een duimpje omhoog. Die vond het vast ook leuk dat wij hier aan het praten zijn,
2: ja,
1: met elkaar.
2: Zeker weten. Ja, zeker weten. Ja, Rupo die... Ja, dat is de huismus van Reurpop. En die loopt altijd rond hier. En doet ook voor de jeugd in de school en loopt die rond. Om promotie te maken. En,
1: Nou ja, hartstikke leuk als zoiets dan voorbij loopt. En voor de luisteraars is het natuurlijk ook wel leuk om even te vertellen wat hier allemaal gebeurt, hè, voor de sfeer.
2: Het is een geoliede organisatie.
1: Nou, en volgens mij moeten we daar maar mee afsluiten.
2: Precies. Dankjewel.

0: Ja, Yvonne, we zijn er weer.
1: We zijn er weer, ja.
0: We staan
1: ik weet,
0: nog
1: ik weet
0: steeds
1: niet wie het was eigenlijk.
0: Hè?
1: Ik weet niet wat we net gehoord hebben.
0: Ik weet ook niet wie het was. Wie was het, Dirk?
2: Muziek.
0: Ja. Muziek.
1: Oké, okay, nou, daar draait het allemaal om, hè, vandaag.
0: We zitten, nog steeds op Heurpop. We kijken nog steeds op de mensen. Ik zag net wat mensen verkleed hier. In paarse pakjes en gele pakjes. Wat ze doen waren niet. Volgens mij waren ze ook gesminkt. Zou wel een of andere ex zijn.
1: Ja,
0: nou, ben jij zo'n festivalganger?
1: Nou, eigenlijk helemaal niet.
0: Helemaal niet?
1: Nee.
0: Hoe vind jij het dan?
1: Ik vind het wel heel erg leuk dit.
0: Ja. Nou, ik ook niet hoor. Maar ik hoor het van mijn kinderen.
1: Ja.
0: En de kleinkinderen die liever tegenwoordig naar zo'n festival gaan.
1: Ja.
0: Dan ergens anders.
1: Ja, ik vind het vaak te hard. Maar dit valt nog wel mee eigenlijk.
0: Ja, nou hier naast ons kun je wel wat horen.
1: Ja.
0: Maar goed, dat hoort erbij. Geeft ook de gezelligheid.
1: Ja.
0: Er kwamen net wat mensen binnen hier die voor ideale werken. Die zijn het terrein op geweest. En die hebben het zo over de sfeer. De sfeer moet hier geweldig onder elkaar zijn. Er wordt gelachen, er wordt gepraat.
1: Ja, en mooi. Waar komt straks nog optreden?
0: Ik kom straks nog optreden. Iedereen die heeft het er hier over.
1: Ja,
0: over
1: en het wordt dus gezellig druk hier, hè?
0: En wat we normaal niet doen, maar tijdens werktijd. Maar af en toe wordt er ook volgens mij wel een oenetje gedronken. Zo.
1: Ja, nou, misschien
0: mag
1: wel.
0: Niet
1: mag eigenlijk niet, maar heel sneaky
0: maar
1: misschien.
0: Heel sneaky.
1: Nee, dat valt wel mee.
0: Eentje maar. Ik zie ook hier mensen van de handhaving voorbij komen.
1: Ja.
0: Mensen van de BOA's. Kijken wat die gaan doen. Misschien wel bekeuringen uitgeven.
1: Ja. EHBO's zag ik ook al.
0: Ik zwaai
1: al
0: even naar de mensen van de BOA's. De BOA's zwaaien terug.
1: Ja.
0: Toch wel vriendelijke mensen.
1: Ja. EHBO's zag ik net ook.
0: De EHBO zag ik ook. We gaan verder met muziek. Dick, wat hebben we?
3: Ja, je had het net over muziek. Toen zei je van, wat heb je gedraaid net?
0: Ja.
3: Dat waren de Dudes. De Dudes uit Hengel. Hier
0: de Dudes uit Hengel.
3: Ja, uit Hengel met de blonde Bil.
0: Blonde Bil.
3: Ja, ik kijk jou niet aan hoor, maar in ieder geval blonde Bil.
0: Goed zo.
1: Okay.
3: Ik heb klaarstaan Peter Schilling.
0: Oh, dat is leuk.
3: Ja, dat is een hele mooie Major Tom.
1: Ja.

0: En dat was Zizo, Zizo met het Hengeloze volkslied. En een paar plaatjes terug draaiden wij nog de Dudes of Hengel. En ik hoor hier Benny, de Dudes die staat hier morgen, hè?
1: Ja, keer
0: op drie. De Dudes uit Hengel, die staat hier morgen drie maal op het podium. Ergens hier drie, vier keer morgen tijdens Reupop, de Dudes of Hengel. En dit was het Hengeloze volkslied, hebben we even gedraaid van Zizo. Even kijken. Ja, we gaan eventjes weer naar Nicole. Nicole is in gesprek met... Meiden, die holten van feesten.
2: Goed, ik sta hier met een aantal dames. Stel jullie eens eventjes voor.
3: Hey, goedemiddag. Ik ben Maartje.
4: Ik ben Rinske, hoi.
5: En Melissa. We komen uit Apeldoorn trouwens. Helemaal van heine en ver.
2: Helemaal van heine en verre. Nou, maar ik sta hier bij Oele en ik sta hier ook bij een rat waar jullie zo net aan gedraaid hebben. Hebben jullie ook nog prijs?
5: Nou, de bar is onbezet, dus we hebben het een beetje zelf een feestje van gemaakt. We hebben geen prijzen. Wel prijs, maar niet echt gekregen.
4: We hebben veel gedraaid, veel gewonnen, maar niks gekregen nog.
2: Oh jee, dat is mij dan toch ook wat als er helemaal niemand staat. Maar jullie hebben het wel leuk hier op het festival.
3: We hebben het zo fantastisch dat we geen prijzen nodig hebben van de Oelebar om het zo fantastisch hier te hebben. Dat is toch prachtig, hè?
2: Nou, kijk aan, dat is prachtig. En jullie zijn hier vanavond. Zijn jullie hier gisteren geweest of komen jullie hier morgen nog?
4: Nee, we doen even één keer alles eruit halen en dat is het dan.
2: En dat is het gewoon. Nou, dan wens ik jullie een hele fijne avond vandaag.
4: Jij ook. Hoe heet je eigenlijk?
2: Ik heet Nicole.
4: Hoi Nicole, heel veel plezier ook nog.

0: Ja, ja, het is zaterdagavond en deze kwam natuurlijk zeker langs vanavond. Herman Brood en his Wild Romance van toen in die tijd. Saturday Night hier allemaal op Reurpop. Rechts van mij Willem. Dag Willem.
1: Ja, hallo.
2: Ja.
1: Yvonne is er ook nog bij.
0: Yvonne is er ook bij. Ja.
1: Ja, wij kijken nog eventjes hier vanuit ons venster.
2: Ja,
1: op het schitterende terrein.
2: Het begint langzaam donker te worden.
1: Daar vanuit Vorden komt er een beetje een donkere lucht deze kant op.
2: Ja.
1: Hopelijk houden we het droog.
0: Ik denk het niet.
2: De weerberichten zijn niet zo gunstig, geloof ik.
1: Maar ach, het is mooi. Maar ja, af en toe ook, als je ze hier voorbij ziet lopen, kan er weinig nat worden, denk ik zo.
2: Het is waar, ja. Waar. De sfeer is in ieder geval goed en gezellig.
1: De sfeer is goed,
2: dat is
1: gezellig. Ik zie er iemand met 1, 2, 3, 4, 5. Klaas bier lopen. Het is echt gemoedelijk.
2: Ja.
1: En we hebben nog een dag. Hè? We hebben nog een dag.
2: Morgen zijn we er ook.
1: Morgen vroeg beginnen wij bij Radio Ideaal al om 9 uur.
2: Met ik.
1: Dus, en tot s'avonds 8 uur. 8 of 9 uur geloof ik.
2: Acht uur.
0: Morgen vroeg dan doe ik mijn eigen programma van Ideaal Plus.
1: Denk ik het hele terrein hierop wachten is straks op Mooi Werk. Die gaan straks optreden. En we hebben alvast een voorproefje. Dan gaan we langzaam maar zeker ook weer richting het nieuws. En dan sluiten wij straks af hier op dit terrein.
0: Ja, dan moet je even terug naar je jongere tijd.
1: Ja, Pim. Naar mijn jongere tijd of naar Yvonne's jongere tijd.
0: Ja, kan allebei, hè. Achter de tent, dan word je een vent.
1: Oh, heerlijk.
0: Komt-ie.
1: Ik weet het nog.

0: Ja, wij sluiten zo dadelijk af. Het was weer een mooie dag hier op Reurpop in Ruurlo. Morgen zijn we er weer. Ik wil graag al onze mensen van Radio Ideaal hartelijk bedanken voor hun inzet vandaag.
1: Zeker.
0: Het was weer geweldig. Zo willen wij het graag hebben bij Ideaal. Midden tussen de mensen, midden tussen het volk. En alles wat er leeft onder de mensen, dat willen wij graag brengen. We sluiten af, Nicole. En jou het laatste woord.
1: Nou, iets zeg maar, Yvonne. We sluiten af met... Het was een mooie dag vandaag. En morgen om 9:00 dan zijn we er weer. Ja. En dan staan wij ook weer hier op Reurpop. En iedereen is weer van harte welkom om bij ons langs te komen.
0: Ja.
1: En voor nu zou ik zeggen, nog een hele prettige avond.
0: Ja, een hele prettige avond vanavond. En wel te rusten.
2: Ja, en morgen vroeg aansluiten om 9:00. Want dan hebben wij weer het programma Op de Koffie. Met Dick ondergetekende.
0: Ja,
2: het wordt laat vanavond. Ik ga nog even mooi waar kijken zometeen. Snel even een paar uurtjes slapen nog. En morgen zijn we rond 9:00.
0: Je
2: ligt geen bed, hè? Op de vloer hier.
0: Die vloer
2: nee, morgen vroeg dan zijn we weer vroeg hier met ons eigen programma. Vanavond treedt we mooi waar op nog. Hebben we net gedraaid. En ook aan het eind tot 1:00 vanavond hebben we ook nog een artiest. Stef Eckel.
0: Oh.
2: Liever te dik in de kist, bijvoorbeeld die liedjes.
0: Oh, ja.
2: Maar we gaan een andere doen als afsluiten van dit programma. Iedereen bedankt voor het luisteren. Jullie allemaal bedankt. Iedereen bedankt ook boven voor de camera's, voor het beeld, voor het geluid, alles techniek. Allemaal bedankt. We gaan eruit met Stef Eckel. We gaan eventjes naar het stadje Koefstein. Tot morgen.

0: Ja, ja, ik kan nog wel een beetje zo doorgaan, maar dat was eigenlijk mijn bedoeling niet. Ik wilde eigenlijk vertellen dat we de 7 juni, op een zondag, dan komen we met bevoerdag naar Reulen. Maar nu komen we naar Reulen heen, naar Reupop heen, op de 7 juni. En jullie moeten dan ook allemaal komen. Allemaal op naar Ruurlo, naar Reulen, naar Reupop. Dan zien we elkaar door weer.
1: Koken gaat helaas niet meer zoals vroeger. Maar genieten van een gezonde maaltijd blijft wel belangrijk natuurlijk. En daarom kies ik voor mezelf. En de maaltijdservice van EetIdee. Elke dag verschillende gerechten. Gezond en lekker.
2: Ontvang nu 3 koelverse maaltijden voor maar €15. Zonder verplichtingen. Kies ook voor jezelf. Ga naar eetidee.nl om morgen al te genieten van de eerste maaltijd.
3: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
4: Clemens Peters met het NOS Journaal. Door een storing bij de Koninklijke Marechaussee konden reizigers vandaag urenlang geen noodpaspoort aanvragen. Dat betekende dat reizigers die vanmiddag op de luchthaven erachter kwamen dat ze niet over een geldig paspoort beschikten, niet konden reizen. De storing begon om 2 uur en heeft zo'n 5 uur geduurd. Noodpaspoorten kunnen alleen op Schiphol, luchthaven Eindhoven, Rotterdam, Groningen en Maastricht en in de veerboothaven van IJmuiden worden aangevraagd. Vorig jaar gaf de marechaussee er gemiddeld 40 per dag uit. Waarnemend burgemeester Doornenbal van Wijk bij Duurstede is boos over de vernielingen die zijn aangericht aan het stadhuis. Ze noemde het een verschrikkelijke en intimiderende gebeurtenissen. Relschoppers hebben gisteravond onder meer de ruiten van de voordeur kapot gemaakt. 8 mannen klommen op het gemeentehuis en staken vuurwerk af. Naast de beledigende spandoeken had de groep ook een nazi-symbool meegenomen. Sinds de aankondiging dat Wijk bij Duurstede asielzoekers wil huisvesten in een sportpark is het er onrustig. Het besmette cruiseschip de Hondius heeft Rotterdam verlaten. 3 weken lang lag het schip in de Rotterdamse haven in quarantaine. De Hondius is nu op weg naar Spitsbergen. Op het schip was voor de oostkust van Zuid-Amerika in april het Hantavirus uitgebroken. 3 mensen overleefden die besmetting niet. Bij een kringloopwinkel in Arnhem is gisteren een bijzondere donatie gedaan. Medewerkers vonden bij de ingang een bak met daarin een slang van ruim 1,5 meter lang. De slang lag in een glazen bak met zaagsel met aan de bovenkant luchtgaatjes. Medewerkers van de opgeroepen dierenambulance waren verbaasd over de grootte van de slang, mogelijk een netpython. De reuzenslang is met de ambulance weggevoerd. Wie het beest bij de kringloopwinkel heeft neergezet is tot op heden onbekend. Het weer, het blijft op veel plekken af en toe nog regenen. De temperatuur daalt vannacht naar 11 tot 15 graden. Morgen eerst wat buien, later zon. Het wordt dan maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Clemens Peters met het NOS-journaal. Het concert dat rapper J vanavond gaf in de Gelredome is zonder grote incidenten verlopen. Enige tientallen demonstranten waren naar Arnhem gekomen, maar dat leidde niet tot problemen. J mag in Nederland 2 concerten geven, ondanks zijn antisemitische uitspraken uit het verleden. Maandag is zijn 2e concert, ook in de Gelredome. Beide evenementen zijn uitverkocht. Waarnemend burgemeester Doornenbal van Wijk bij Duurstede noemt de vernielingen aan het stadhuis en het afsteken van vuurwerk verschrikkelijk en intimiderend. Gisteravond stak een groep mannen bovenop het stadhuis vuurwerk af. Ook al hadden ze spandoeken bij zich met beledigende teksten. De groep is tegen de geplande opvang van asielzoekers in Wijk bij Duurstede. Een man van 54 heeft met alleen een zwembroek aan een rondje rond het Duitse waddeneiland Helgoland gezwommen. André Wiersik deed ruim 3 uur over de tocht van 11 kilometer door zeer koud water. Op sommige plaatsen was de temperatuur niet hoger dan 9 graden. Door een storing heeft de marechaussee de hele middag geen noodpaspoorten kunnen uitgeven. Wie op Schiphol of een ander vliegveld stond in Nederland en zijn pas was vergeten, mocht niet vliegen. Rond 7 uur vanavond was de storing weer voorbij. Gemiddeld geeft de marechaussee elke dag normaal gesproken zo'n 40 nooddocumenten uit. Het Iraanse voetbalelftal moet voor WK-wedstrijden die in de VS gespeeld worden nog dezelfde dag in- en uitreizen. Dat heeft de Iraanse ambassadeur in Mexico gezegd. Iran speelt zijn 3 groepswedstrijden in Los Angeles en Seattle. Vanwege het conflict in het Midden-Oosten verblijft het Iraanse voetbalteam het gehele WK in Mexico en niet in Arizona zoals het plan was. Naar verwachting komt het team zondag aan in Mexico. Het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar 11 tot 15 graden. Morgen eerst wat buien, later zon. Het wordt dan maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het concert dat rapper J afgelopen avond gaf in de Gelredome in Arnhem is zonder grote incidenten verlopen. Er waren enige tientallen demonstranten die actie voerden tegen de komst van J, die zich in het verleden meerdere malen antisemitisch heeft uitgelaten. Er werden twee mensen opgepakt die volgens de politie de openbare orde verstoorden. In Noorwegen hebben heel veel mensen zich aangemeld als orgaandonor. Het gebeurde nadat kroonprinses Mette Marit had verteld dat ze op een wachtlijst staat voor een longtransplantatie. Ze heeft longfibrose, dat zorgt ervoor dat weefsel beschadigd raakt door littekens. En daardoor kunnen de longen steeds minder goed zuurstof opnemen. Als de prinses niet op tijd een transplantatie krijgt, dan kan ze binnen 2 jaar overlijden. Alleen al vrijdag melden zich 2200 nieuwe donoren. Waarnemend burgemeester Doornenbal van Wijk bij Duurstede is boos over de verdielingen die zijn aangericht aan het stadhuis. Ze noemt het een verschrikkelijke en intimiderende gebeurtenis. De relschoppers hebben gisteravond onder meer de ruiten van de voordeur kapot gemaakt. 8 mannen klommen op het gemeentehuis en staken vuurwerk af. Naast beledigende spandoeken had de groep ook een nazi-symbool meegenomen. Sinds de aankondiging dat Wijk bij Duurstede 50 tot 75 asielzoekers wil huisvesten in een sportpark is het er onrustig. Het Iraanse voetbalelftal moet voor WK-wedstrijden die in de VS gespeeld worden nog dezelfde dag in- en uitreizen. Dat heeft de Iraanse ambassadeur in Mexico gezegd. Iran speelt zijn 3 groepswedstrijden in Los Angeles en Seattle. Vanwege het conflict in het Midden-Oosten verblijft het Iraanse voetbalteam het gehele WK in Mexico en niet in Arizona, zoals het plan was. Naar verwachting komt het team zondagochtend aan in Mexico. Het weer, vannacht op veel plekken regen. De temperatuur daalt naar 11 tot 15 graden. Morgen eerst buien, later zon en het wordt maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Gaza zijn zeker 7 Palestijnen gedood door Israëlische luchtaanvallen. Volgens Palestijnse autoriteiten, die onder controle staan van Hamas, werd een groot vluchtelingenkamp geraakt. Het Israëlische leger zegt dat terroristen doelwit waren. De aanval komt op het moment dat er in Egypte gepraat wordt met leiders van Hamas over het vervolg van een staakt het vuren. Officieel geldt er sinds oktober vorig jaar een bestand tussen Israël en Hamas, maar toch gaan de Israëlische aanvallen op Gaza dagelijks door. Het concert dat rapper Jay afgelopen avond gaf in de Gelredome in Arnhem is zonder grote incidenten verlopen. Er waren enige tientallen demonstranten die actie voerden tegen de komst van Jay, die zich in het verleden meerdere malen antisemitisch heeft uitgelaten. Er werden 2 mensen opgepakt die volgens de politie de openbare orde verstoorden. Sinds bekend is dat de Noorse prinses Mette Marit een longtransplantatie nodig heeft, hebben veel meer mensen zich aangemeld als orgaandonor. Dat zegt de Noorse Stichting voor Orgaandonatie. Ze noemen het waanzinnige aantallen. De prinses heeft longfibrose, waardoor haar longen steeds minder goed zuurstof kunnen opnemen. Exemplaren van het Parool van zaterdag worden op internet voor grof geld aangeboden. Dat komt door de advertentie die zanger Harry Styles op de achterpagina heeft laten zetten. Daarin bedankt hij Amsterdam, waar hij de afgelopen weken 10 concerten heeft gegeven. Het is een handgeschreven boodschap waarin hij ook in het Nederlands zijn liefde betuigt. Op Marktplaats en Vinted wordt hier en daar meer dan €20 voor een krant gevraagd. Styles zet zijn Together Together Tour volgende week voort in Londen. Het weer, vannacht op veel plekken regen. De temperatuur daalt naar 11 tot 15 graden. Morgen eerst wat buien, later zon. Het wordt maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: tonight. Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Bij een schietpartij op een festival in de Amerikaanse staat Ohio zijn meerdere mensen gewond geraakt. Het is niet duidelijk hoeveel slachtoffers er zijn en hoe zij eraan toe zijn. De schietpartij vond plaats tijdens een tweedaags festival met live muziek.